0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer: vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: just to give it all to
1: you. What a beautiful voice, Neil Diamond. And what a beautiful noise is dit dan toch ook. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Nee, ik sta niet in het bos. Je zou het misschien wel denken. En dat zou ik misschien ook wel willen. Dat wordt wel een nat bos trouwens, want ik ben hier ongeveer naartoe komen zwemmen. Goedemorgen, by the way. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Maar ik ga het vanmorgen met je hebben over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. We hebben straks de winnaar van Nederland aan de lijn. Ja.

Gerard Joling, we mogen hem graag horen en ook ontvangen in de studio, want dat komt geregeld voor. Niet voor één keer hier bij ons station. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wat fijn dat je er bent trouwens. 13 minuten over 6 is het inmiddels geworden. Bijna 14 over 6, de tijd tikt door. Zometeen eens even kijken wat de voorkanten van de kranten bieden. Wat schrijven de landelijke ochtendkranten op hun voorpagina's? Ik ga het je zometeen vertellen. Ze zijn een beetje nat. Het was een beetje zwemmy, en toen heb ik al gezegd in de uitzending van morgen. Het was behoorlijk nat en dat is het nog steeds. Meer over het weer gaan we vandaag horen van Grieto Spannenburg. Ook in Utrecht is wakker natuurlijk. Nou, en ik riep al, het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. De uitslag is bekend. Ik ga straks in de uitzending bellen met de winnaar. Maar ook met de bedenker van het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. De vogelgeluiden, die proberen we wel te ontfutselen. Want ja, het is dus de bedoeling dat je dit zelf kunt imiteren. Nou, je kent de oude grap natuurlijk wel van Polyfinario. Of de kroet van lang geleden. Daar komen we er zeker op terug. En op Facebook, als je er al bent. Leuk dat je er bent. En verbonden bent met Radio M Utrecht. Ook op de Radio M Utrecht Facebookpagina gaat het over spelletjes. Want welke spelletjes speel je graag? In IJsselstein is het namelijk morgen spellensensatie. Ook daar zullen we het nog even over hebben. Ja, wat vond je of wat vind je nog steeds leuk? Ouderwets sjoelen. Het spelen van het spel Levensweg, backgammon of toepen. Of doe je een ander spel? Ik ben heel erg benieuwd. En niet alleen ik, maar Aart ook vanmiddag in Utrecht komt thuis. Zal er graag met je over doorpraten. Dus welke spelletjes vond je nou vroeger leuk? Patience doe je zelf. Klaverjassen doe je met meerdere mensen. Minimaal twee, maar met vier is leuker, geloof ik. Even wat reacties die nu al binnen is gekomen zijn. Dat is logisch, want bij Harry de Haan in Brisbane, ofwel in Brisbane in Australië, down under, good afternoon Harry. Daar is ze dus middag. En die heeft wel eventjes hun gedachten laten gaan. Ik denk aan het spel Two Up, zegt hij. En Two Up is een traditioneel Australisch gokspel waarbij een aangewezen spinner twee munten, meestal Australische pennies, in de lucht gooit. En hoe dat verhaal verder in elkaar steekt, kun je lezen op de Facebook van Radio M Utrecht. Reageer daar, of je kunt reageren via de RTV Utrecht app.

Touch en Prince Mohammed. In 1982 verscheen dit nummer, dat overigens al lang daarvoor gemaakt was. Maar het was in deze reggae-jas gestoken. En toen was het een groot succes. Leuk om dat weer eens te horen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En een hele goede morgen. Het is 8 minuten voor 6:30 geworden. De kranten van deze vrijdag de 5 juni. De voorkanten, wat brengen ze naar voren? Nou, we beginnen met een naar verhaal. Een verschrikkelijk verhaal op de voorkant van het Algemeen Dagblad. Het gaat over het misbruiknetwerk dat opgerold is. Gedrogeerde vrouwen verkracht, video's online gedeeld. Zo staat er ook bij het artikel met grote letters. De politie heeft 4 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar een groep die vrouwen drogeert en seksueel misbruikt. Dan benard in de barakken. Voorkant vol pagina NRC. Ik moest even kijken of ik alle kranten hier had. Ja, onderwijl. Seksuele intimidatie, diefstal en slechte hygiëne in het AZC in Tronten. Een groot artikel hierover. Verwijzing vanaf de voorpagina naar pagina 10 en 11 vandaag. Verder brengt Trouw het nieuws. Voor tienduizenden asielzoekers dreigt een lange stilstand in het AZC. De wachttijd voor asielzoekers die nu al in Nederland zijn kan oplopen tot 10 jaar. En daar valt bij mij weer even een stilte. En misschien bij jou ook wel. Onder hen zijn veel minderjarigen. Gisteren was er over gesproken, werd er uitgebreid over gesproken. Vandaag nog uitgebreid doorgesproken in Trouw. Op de voorkant van de krant. Zo'n 50.000 asielzoekers die wachten nog in Nederland of ze wel mogen blijven. Hun wachttijd kan vanaf 12 juni oplopen tot 8 à 10 jaar dus, zoals ik al zei. Het Europees Migratiepact gaat dan in, waarna nieuwe gevallen voorrang krijgen. Vandaar die opstroping dan tot wel liefst 10 jaar. De Volkskrant die heeft het over uit de ban. J treedt weer op in Arnhem, ondanks zijn antisemitische uitlatingen. Michael Jackson is weer te zien in de bioscopen en te horen op de radio. Ondanks de beschuldigingen van kindermisbruik. En in Nederland beleefde Leeuw Kleine een, zeg maar, glorieuze rentrée. Ondanks de mishandeling van zijn vriendin. Waar komt dit ontcancelen nou ineens vandaan? Ontcancelen, wat een mooi woord. Maar ja, waar gaat het om? Veel mensen zijn klaar met die schaamte en cancelcultuur, die soms ook wat hypocriet voelt. Wie ben jij om te zeggen dat deze persoon geen tweede kans verdient? Zo stelt de Volkskrant op de voorkant. En als laatste even naar de Natte Telegraaf. Even een tip voor de krantenbezorger in Utrecht. Zijn al van die van ons. Zorg dat er zit een mooi om dit pakket met kranten. Het zijn er 5 landelijke ochtendbladen. Plastic, maar als je dat een half uurtje buiten laat liggen, schuif het even onder de luifel. Dan is dat misschien beter. Want ondanks dat kan ik deze krant al bijna niet meer vasthouden. Zo nat is die geworden. Dus een tip, ietsje verder doorlopen als het kan. Dat zou heel mooi zijn. En als ik er al ben, krijg je van mij een kopje koffie. Dan de voorkant van de Telegraaf dus. Want alarm om de welvaart is de kop. Het roer moet om met investeren. Het piepende en krakende stroomnet dreigt samen met verouderde bruggen, spoorlijnen en digitale netwerken een rem te zetten op de Nederlandse economie. En om de welvaart op peil te houden, moet Nederland tot het jaar 2040 zo'n 690 miljard euro investeren in betere infrastructuur. Ook daar worden we een beetje stil van, want dat is niet nogal een bedrag. Nou ja, als we alle salarissen bij elkaar leggen, komen we er nog niet bij volgens mij. Ja. Dit is Utrecht is wakker, richting 6:30. Het weer van Grieta Spannenburg in het kort. En voor die tijd Steely Dan.

0: Is dat nou iets waar ik je voor kan wakker maken? Mij kun je ervoor wakker maken, hoor. En ik sta elke dag om 4:15 voor 4:30 op. Maar als je een uurtje eerder zegt, hey, hier is Steely Dan, dan zeg ik, wauw, lekker. Walter Becker en Donald Fagen in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 6:30 intussen geworden.
1: Utrecht is wakker met Bob.

de jaren 90 zijn lekker. De jaren 80 en de jaren 70. Natuurlijk van alles en nog wat. De muziek van de jaren 60 tot de muziek van vandaag de dag. Je hoort het allemaal bij Radio M Utrecht. Ook op deze vrijdag. Ja, de hele week hebben we kunnen genieten van de verslagen van Robert-Jan Boy vanuit Frankrijk. Van de Alpe d'Huez. Gisteren was de dag. We gaan zo meteen terugblikken. In Utrecht is wakker nu Elton John.

0: was 1974 en zij werd populair door hem, Elton John. En Kiki D, dus wat dadelijk het over Kiki D, door Elton John een beetje naar voren geschoven. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is er tijd voor. Een lekker kopje koffie erbij, want dat is wel nodig als je zo vroeg opstaat. Sterker nog, Robert-Jan Boy in Frankrijk bij de Alpe d'Huez. Goedemorgen, bonjour.
1: Goedemorgen Bob, terwijl ik hier praat, krijg ik een kop koffie.
0: Goed zo, goed zo.
1: Très bon café, hè?
2: Excellent, c'est le meilleur café de l'hôtel Odalis.
1: Ah, meilleur, de beste koffie van het hotel, krijgt, ja. Zegt deze meneer.
2: Attends,
1: café. Hij zegt een peu de sucre. Ah, kijk, meneer heeft ook een...
2: C'est important pour le interview, hein?
1: Ja, très important. Pour l'intelligence, et cetera, hè? Ze zei een lepeltje en Frans, hè? Nou, dat is te moeilijk.
2: Alors, merci. En français? Oui. Vous voulez que je vous dise en français?
1: Oui, non, qu'est-ce que c'est en français?
2: Ça, la cuillère.
1: La cuillère, ah.
2: Spoon.
1: Spoon. De spoon, de cuillère. Okay. Ja,
0: de lepel.
2: Oui,
0: ja, ja.
2: Le sucre.
1: Le sucre,
2: après,
1: oui.
2: Après, vous
1: oui.
2: allez être en forme. Parce que le sucre, ça monte à la tête.
1: Ja, à la tête, ça va.
2: Et oui. ça fait la tu sais l'électricité dans le cerveau.
1: Oui.
2: Comme ça, vous posez les bonnes questions.
1: Ja,
2: good interview.
1: Ja, good interview, ja. Okay. De Hollandais aan Alpe d'Huez. Qu'est-ce que c'est beaucoup de Hollandais ici à
2: oui,
1: Alpe d'Huez?
2: Que ça.
1: C'est beau.
2: À l'Alpe, magnifique. Excellent. Très sympa. Très sympa.
1: Ah.
2: Très bien élevé. Très poli.
1: Oui.
2: Magnifique clientèle.
1: Oui. Et les actions Alpe d'Huez, hein?
2: Alpe d'Huez.
1: Pour les actions, pour les
2: actions humanitaires, pour les handicapés.
1: Oui,
2: le
1: cancer.
0: En Robert-Jan, deze Franse medewerker van het hotel is goed wakker, dat mag duidelijk zijn.
2: Splendide.
1: Merci.
2: Merci. Bonne journée.
1: Merci. Nou, je hoort het, Bob.
0: Hij is goed wakker, zeg ik al. Dat is mooi, hij luistert vast. Hij luistert vaak gelijk naar Utrecht is wakker, dat kan niet missen. Het leuke van Fransen is over het algemeen dat ze het ook, en dat heb jij ook ervaren de afgelopen dagen, dat ze het vooral in het Engels gaan proberen. Vroeger was het echt dat ze alleen maar Frans tegen je spraken, zoals ik deze Fransman ook hoor spreken in zijn moedertaal. Vind ik alleen maar heel erg leuk. Maar ze doen het heel vaak in het Engels, hè? Dan ga je ook in het Engels antwoorden, volgens mij.
1: Dat maak je inderdaad mee, ja. Dan zit je uiterste best te doen en probeer je op het woord lepeltje in het Frans te komen. Ja, dan komt hij met spoen aan. Ja, zo gaat dat.
0: Ja, ja,
1: maar inderdaad, hele aardige mensen hier. Dat merk je overal, hoor. Hier in en rond Boek d'Azan, Alpe d'Huez. En er zijn Nederlandse genoeg. Ik zei het al, 5500 deelnemers.
0: Nou.
1: En natuurlijk nog de aanhang wat erbij hoort. Maar ja, vandaag wordt alles weer opgebroken. Verschillende mensen zijn ook al maar naar huis, onderweg.
0: Ja.
1: Naar Nederland. Dus het evenement is afgelopen met een heel mooi bedrag, hè, wat gisteren bekend is gemaakt.
0: Wil je het nog een keer zeggen? Weet je het exacte
1: eindstand?
0: Ja?
1: Nou, ruim 25 miljoen euro.
0: Wow.
1: Even uit mijn hoofd, 25 miljoen. 20.000 en dan nog een bedrag. Nou, vorig jaar was het 19 miljoen.
0: Ja.
1: Dus dat is toch een significante verhoging.
0: Mega, mega. Heel veel media-aandacht is er ook geweest voor al die Nederlanders die zich voor het goede doel, in dit geval geld inzamelen door die berg op te gaan, hebben bijeengebracht. Zoveel geld. Geweldig om dat te mogen horen. Gisteren was dan zeg maar de dag dat iedereen die beklimming ging doen, al dan niet dat ze het al even hadden geprobeerd of een paar keer hadden gedaan. Dat was dan. Er gaan nu mensen naar huis, Robert-Jan. Toch gaan we je vandaag een paar keer horen in Utrecht is wakker nog, hè?
1: Ja, want wij hebben natuurlijk mensen uit de provincie Utrecht gevolgd, zoals Lisbeth Rijmakers en Leon Rijmakers, verre familie van elkaar, van het Antonius Ziekenhuis
0: Nieuwegein,
1: ja. Utrecht. We gaan, Utrecht zit het ook, we gaan terugblikken, in ieder geval met Lisbeth Rijmakers om 19:30 komt ze hier naar het Palais des Sports, de Angoralp, zoals het tegenwoordig heet.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we even kort praten over de dag van gisteren. Hoe het ook bijvoorbeeld met Leon is gegaan. Die zou hem 6 keer oprijden. Eens even kijken of dat gelukt is. Nou, verder hoop ik even via de telefoon te praten met Rogier Sluiter. Want die is al onderweg. Die is 4 uur of zo vannacht vertrokken naar Nederland.
0: Dat was de patatbakker?
1: En hij is van de patat.
0: Ja,
1: hij heeft kilo's, de patatbakker, kilo's en kilo's patat heeft hij gebakken. Ook voor het goede doel, hè, want de opbrengst is voor Alpe d'Huez, dus de kankerbestrijding. Dus we hopen hem ook even te spreken. En vervolgens gaan we naar Dal om verder te praten met Martien van Zijl onder meer en Gerard Mokking en zijn vrouw uit Jan Nieuwegein en Oudijk.
0: Ja,
1: en Martien, gisteren jarig.
0: 66 geworden.
1: Ik weet niet precies of dat gelukt is. 66 geworden. Maar ook die belevenis in Gerard maakt het allemaal van eer voor het eerst mee. Dus even kijken hoe nu de vlag erbij hangt. The day after.
0: Ja, En hoe voel jij je trouwens? Want dat vergeet ik te vragen. Ja, nou had ik je al eventjes aan de lijn voordat je in de uitzending kwam. Maar ik hoor in je stem dat die behoorlijk belast is. Want je hebt zoveel verslagen gedaan, ook voor Radio Alpe d'Huez. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, nou, het gaat op zich goed, maar wel een beetje bijkomen. Want inderdaad, gisteren was een hele drukke dag. Mm-hmm. Want ik werk ook voor het gelegenheidsstation Radio Alpe d'Huez. Oui. Wat hier ook wordt gemaakt. Ik heb natuurlijk voor RTV Utrecht het een en ander gedaan, zou je kunnen zeggen. En gistermiddag ook voor Radio 5 nog 2 bijdragen. Ja. En dat allemaal tijdens de samenhorigheidsklim, die heb ik gefietst. Mm-hmm. Nou, je moet je voorstellen, het was overdag mooi weer. Maar op een gegeven moment vanaf 1 uur of 3... Ja. Begon het echt keihard te regenen.
0: Ja.
1: Ja, toen ben ik vanaf de top naar beneden gegaan op de racefiets. Dan kom je al doorweekt aan in het dal, waar dat keerpunt is, de starttent. En vervolgens is het daar om 5 uur, dus ja, de laatste klim van de dag gestart. En ik ben meegefietst, ook weer in de stromende regen.
0: Ja.
1: En het was nogal frisjes op een gegeven moment natuurlijk. Dus ik heb na afloop wel 1.5 uur onder de douche gestaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het was wel mooi om mee te maken.
0: Ja, het is een behoorlijke belasting.
1: Ja, ja, ja. Het zou maar zo'n beetje kunnen dat het een beetje op de stem slaat.
0: Ja, nou, dat kan ik horen.
1: Maar ik heb dat kopje koffie in mijn handen hier.
0: Het is nog vroeg in de ochtend, precies. Nou, ik vind het fijn om je nu al gehoord te hebben. Fijn dat het goed met je gaat. We horen je verderop in Utrecht te zwakken. Ik neem ook even een bakje trouwens. Lekker wel, eigenlijk.
1: Uitstekend.
0: Tot zometeen.
1: Erbij. Prima.
0: Ja, na 7 uur, Robert-Jan.
1: Even de spoel aanraken.
0: Ja, zeker weten. Dankjewel, Robert-Jan. Tot zometeen. In Utrecht is wakker nu. VOF de Kunst. Ik sta

0: heerlijk. Ze komen zo weer voorbij, die klassiekers uit je speakers. Martha Reeves en Dancing in the Street. Het is 7:09. Dit is Radio M Utrecht. En hier is ze, Greta Spannenburg.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Greta. Ik ga even klachten indienen, niet bij jou, maar in het algemeen. Nou, ik moet je zeggen, voor iedereen die onderweg was of misschien nog onderweg is, ik heb zoveel regen gehad. Ik zat in de auto, ik reed een stukje van een minuut of 20, 25, misschien iets langer. Maar ik had ook wat meer tijd nodig, want het regende zoveel dat ik echt soms geen hand voor ogen zag. En dat is in een auto ook niet heel erg fijn.
1: Nee.
0: Veel regen is er voor mij gevallen in mijn beleving, de reis die ik maakte, zeg maar tussen 5:30, 6 voor het gemak. Hoe is het nu met de regen? En komt er nog heel veel aan? Dat is eigenlijk een concrete vraag.
1: Ja, dat was net een neerslagbandje. Dat is er nu nog steeds. Loopt een beetje van Assen over de Kop van Overijssel, dan zo langs het Randmeer over ons heen, over Midden-Nederland. En die zone is langzaam oostwaarts aan het schuiven. Het westen en het noordwesten van de provincie Utrecht, die zitten al daar achteraan. Maar dat hele zaakje, dat schuift vrij langzaam en blijft nog een beetje slepen boven het oosten en zuiden van onze regio, dus richting de grote rivieren en richting de Utrechtse Heuvelrug. Maar dat kachelt dan wel langzaam verder. En dat is inderdaad een zone met buiige regen, zonder onweer, dat dan weer wel. En dat geeft ook weer aan dat wij in die wisselvallige periode van de zomer terecht zijn gekomen.
0: Ja, ja, ja. We houden nog wel nattigheid, hè? Want je hebt me laten weten, en dat vertelde ik om 6:30, jouw voordracht via de mail bij mij binnengekomen. Vooral vanochtend passeren regenbuien, dus we zijn er nog lang niet vanaf.
1: We zijn er nog niet vanaf. Ik moet eens even kijken in hoeverre die zone van nu alle dynamiek al een beetje opeet van de eventuele buien later. Ik heb het idee dat het qua buien dan op zich wel weer mee gaat vallen, maar dat het oosten en het zuiden van de regio wat langer in die buiigheid kunnen gaan vertoeven. Mm-hmm. En dat daarna vanmiddag eigenlijk alleen ten oosten van ons nog een enkele bui ontstaat. En dat er ook weer ruimte is voor de zon. Maar je nu ook ziet hoor, dat er al een paar opklaringen verschijnen. Maar het aandeel zon is niet helemaal superhoog.
0: Nee, nou was ook dat niet helemaal de verwachting volgens mij. Dat veel regen en wolkenpartijen eraan zouden te komen. Gisteren, vandaag ook. Gisteren was trouwens ook overdag behoorlijk hoor.
1: Ja, en veel wind hè. Zo,
0: ja, zeker. Ja.
1: Je kon je huis lekker goed koelen met die wind. En dan kwam er weer een bui. En de heftigste buien gingen ook eigenlijk een beetje langs ons heen. Er is ook nog een windhoos geweest in het oosten van Twente. Mm-hmm. Geeft al aan hoe sterk de dynamiek is van de buien. Onweer zat erbij. Mm-hmm. Nou, dat is nu allemaal vandaag niet aan de orde. Wat dat betreft is het wel een stukje rustiger. Ook qua wind. Een zuidenwind draait naar het westen. Die temperaturen. Ja, ze willen gewoon niet echt omhoog. We zitten op 13, 14 graden en we gaan naar 18, 19. Beetje de temperatuur die we ook gisteren hadden.
0: Ja. Heel kort even over het weekend. Morgen zijn diverse evenementen sowieso, ook in Midden-Nederland. De Utrecht Pride is er en dan kun je zeggen dat is op het water. Maar dat valt in het water als het heel erg slecht weer is. Eventjes een tipje van de sluier oplichten hoe het dan morgen in de regio Utrecht is?
1: Nee, niet heel slecht. Zoek je momenten uit een beetje. Ik denk morgenochtend droog en zon. In de middag een paar buien. En zondag zijn het vooral in de ochtend een paar buien. Is het in de middag weer droog. Maar verwacht geen warmte. Verwacht gewoon 18, 19 graden als middagtemperatuur.
0: Ja, ja, precies. En dat geldt voor beide dagen dus?
1: Ja, die temperatuur is voor beide dagen. En de neerslag zit op zaterdag eigenlijk in de middag. Mm-hmm. En op zondag in de ochtend. Maar het zijn een paar buien die passeren. Het is niet een heel regengebied wat urenlang blijft slepen. Dus dat is een meevaller.
0: Ja, precies, dat klinkt alweer een beetje beter in de orde dan een verregende dag of dagen die eraan zitten te komen.
1: Nee, het gaat niet verregenen, zeker niet.
0: Hey, dankjewel voor nu. Over een klein uurtje vanaf 7:50, hè? Dan gaan we elkaar weer spreken.
1: Gezellig, tot zo.
0: Tot zo meteen, Greta. Greta Spannenburg bij Radio M Utrecht brengt ons nu bij de muziek richting 7:00, John Denver. Almost.

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
1: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
8: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
7: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
9: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
7: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Je luistert naar Radio M Utrecht natuurlijk voor nieuws en actualiteiten uit binnen- en buitenland op het hele uur, maar dan het regionieuws. Marije Drent, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: We hebben elkaar al even begroet natuurlijk, toen jij hier ook binnenkwam vanmorgen, voorbereidend op het regionieuws. Ik ben benieuwd, praat ons alvast even bij.
11: De organisatie van de Utrecht Marathon zegt diep bedroefd te zijn vanwege het nieuws dat een van de deelnemers is overleden. Afgelopen zondag werd een hardloper onwel. Hij overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De man was student en lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft alle activiteiten tot en met maandag afgelast. In Schalkwijk is een betonmixer van de weg geraakt en in de berm beland. De wagen reed op de Lekdijk toen het misging. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen. Hoe de chauffeur er vanaf is gekomen is nog onbekend. En opmerkelijk nieuws. De politie heeft gisteren een automobilist zonder rijbewijs van de weg gehaald in Utrecht. En dat rijbewijs kon de bestuurder ook helemaal niet hebben. Ik vertel om 7:30 waarom niet.
10: Oké, ik ben er zeer benieuwd. Er zijn van die opmerkelijke dingen inderdaad. Verder is er niks gebeurd met een ongeluk of zo dan?
11: Nee, gelukkig niet.
10: Dat is alvast heel goed nieuws. Marije, tot zometeen weer. Ja, het nieuws van de weg van dit moment is in elk geval dat het goed doorrijdt in Midden-Nederland. Wel veel regen, dus pas misschien je snelheid aan waar nodig.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Ja, we zingen het hoogste lied, net als vogeltjes dat doen. We gaan zometeen meer horen over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. Gisteren is dat geweest in Utrecht. We gaan en bellen met de winnaar en met de bedenker van het kampioenschap. Dat zometeen in Utrecht is wakker. Maar eerst even naar Robert-Jan Boy, onze verslaggever in La Douze France. Die er vroeg bij was vanmorgen ook weer, net als elke dag, om verslag te doen van de Alpe d'Huez, zoals dat gisteren is gehouden. Robert-Jan, koffie heb je tot je genomen en je bent een beetje aan het dwalen, misschien wel door het hotel waar je nog zit, kan ik me voorstellen?
19: Nou, dat valt wel mee, Bob. Ik sta nu bij de ingang eigenlijk, waar mensen, je hoort het net op de achtergrond, met een rolkoffer voorbij komen rijden eigenlijk, ja. Want ze gaan huiswaarts. En voor mijn neus ook drie dames die met de koffers klaarstaan om zo meteen op pad te gaan, richting Grenoble, hoorde ik, of was het nou?
20: Ja, we gaan eerst zo meteen naar Grenoble. En ja, van Grenoble met de trein naar Parijs. Parijs, de Amsterdam Centraal en daarna door naar Groningen.
19: Naar Groningen, ja, want iedereen komt overal vandaan natuurlijk. Ik hoorde dat dit team van drie dames €10.000 heeft opgehaald. Ja, ja. Van harte gefeliciteerd.
20: Dank u wel.
19: Dat is een heel bedrag.
20: Heel bedrag, inderdaad. Dus dat hebben we allemaal bij elkaar gesprokkeld door allemaal kennissen en vrienden. En gisteren door RTV Noord nog, nee, Radio Noord. Is dat allemaal goed gekomen?
19: Ja, je ziet wat de radio kan betekenen.
20: Ja, fantastisch. Ja.
19: Wij gaan zo meteen praten met Rogier Sluiter uit Vreeland, Bob. Hij is al onderweg, wat we net zeiden, maar ik kan hem hopelijk telefonisch bereiken. En ik praat ook met Lisbeth Rijmakers van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht over dat team, wat dat heeft gedaan gisteren allemaal. Ja. Dus terugblikken. En vervolgens ga ik ook naar het dal toe. Naar Rogier, wat zeg ik. Martin van Zijl en Gerard Mokking uit Nieuwegein en Oudijk. We hebben ze gisteren uitgebreid gehoord.
10: Precies.
19: Ja, hoe hangt daar de vlag erbij? Ja. In het vakantiehuisje is alles gewassen, et cetera.
10: Ja, en dat natuurlijk. Hoe hebben zij gepresteerd en hoe hebben ze het ervaren? Hé, hey, Robert-Jan, tot zometeen na 19:30.
19: Tot zometeen.
10: Het is wakker. Dire Straits op Radio M Utrecht. Het wordt weer even 1978 met Sultans. Of

0: Ja, het goede advies van Mariska Veres van destijds. Never marry a railroad man. Nou, doe dat dan ook niet, zeggen we dan maar. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, nee, ik ga niet het bos in. Ik stuur je ook niet met een kluitje het riet in. Natuurlijk niet, want we gaan het hebben over, ja, dit geluid misschien ook wel. Of ook niet. Het was het Griftpark in Utrecht. Het toneel waar de vogeltjes fluiten. Maar nee, dit zijn nou wel de vogeltjes in het Griftpark. Maar nee, we gaan het hebben over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. De finale van het NK vogelfluiten was er namelijk. Deelnemers die het elkaar, tegen elkaar opnamen. En het schijnt spannend geweest te zijn tot de laatste fluit. En de winnaar, die ga ik gelijk even bekendmaken, is geworden Tony Freriksen. Goedemorgen, Tony.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, perfect.
0: Oh, goed zo. Oh, van harte gefeliciteerd. Ik ga zo met je verder praten, want we gaan ook de stem horen van Volkert. Volkert de Boer uit de jury vandaan. Volkert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ga aan jou vragen, hoeveel finalisten hebben het nou tegen elkaar opgenomen gisteravond?
2: We hadden er 19 uiteindelijk. Er waren een paar die durfden niet, die kwamen uiteindelijk niet opdagen. Maar het was echt een groot feest.
0: Waarom kwamen ze niet? Hebben ze dat laten weten aan je?
2: Ja, de spanning waarschijnlijk.
0: Dat denk je. Heb je dat eerder meegemaakt? Want dit was de derde editie volgens mij.
2: Ja, nee, dat hebben we. Vorig jaar was er ook eentje of zo. Maar het was ook wel echt heel spannend. Er waren meer dan 150 mensen. Dus het was echt een groot feest.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Even in het kort. De bedoeling is dat mensen vogels imiteren?
2: Ja, uiteraard. Ja, fluiten of op hun handen of onder de oksels. Alles mag met het eigen lichaam.
0: Mm-hmm. Moesten ze er ook nog uitzien als een vogel? Of ga ik dan te ver in gedachten?
2: Nou ja, er was één jurylid die gaf wel extra punten voor de techniek en het uiterlijk. En dus een muts, een mevrouw met een boshoudermuts, die kreeg wel extra punten. Dus,
0: Ja. Ik kom zo bij je terug waarom het NK Vogelfluiten door jou dan op poten is gezet. De winnaar, daar ga ik even eerst door mee praten. Tony, ben je een beetje bekomen van het feit dat je nummer 1 bent geworden van Nederland?
2: Ja, ik ben ervan bekomen. Ja.
0: Is goed, ja. En je woont in Diepenheim in Twente. Je was al bekend, maar nu word je nog veel bekender natuurlijk als vogelfluiter van Nederland.
2: Ja, dat zit er wel in. Ja. Ze weten natuurlijk hier wel in de buurt dat ik fluit. Want achter thuis heb ik wel eens een merel en dan doe ik hem wel eens na.
0: Oh ja?
2: Dan zegt de buurvrouw, ben je weer aan het praten met de merel?
0: Als jij zou verhuizen en je zou ergens gaan wonen en dan doe je de merel na, dan denkt iedereen, wauw, wat een goede buurt hier is het geworden. Ja, tot Tony is komen wonen.
2: Klopt.
0: Maar hoe doe je dat dan? Waar is het ontstaan dat jij vogels bent gaan imiteren?
2: Ik ben eigenlijk als kleine jongen zag ik een man op televisie die zonder zijn vingers kon fluiten. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook.
0: Ja? Ja. Maar kon je al fluiten? Want ik kan nog steeds niet fluiten, moet ik je zeggen. Jij kon dat al, van kind af aan of zo?
2: Ja, ik denk een jaar of 10, 12 was dat ik dat onder de knie had.
0: Ja?
2: En ik had vroeger zelf ook altijd vogels en kanaries en noem maar op. Dus ja, ik was wel begaan met vogels. En dan probeer je ze na te doen. Of als je jonge vogels hebt, dan wil je ze laten fluiten. Dus dan ga je een klein beetje oefenen. En op een gegeven moment had ik toch in de gaten. Ik denk, ik kan ze aardig goed nadoen.
0: En met welke vogelimitatie heb je dan gisteren het Nederlands kampioenschap vogelfluiten in Utrecht gewonnen?
2: Met de merel.
0: De merel, ook weer, ja. Ja. Ik durf het je ook wel te vragen. Ik kan het ook wel recht voor zijn raap vragen, Tony. Je zit op een tak intussen. Ik wil de merel wel even horen.
2: Nou, ik zal mijn best doen.
0: Graag.
3: Hij
0: heeft er stil van. Ja. Volkert, jij bent weer onder de indruk, hè, als jurylid volgens mij. Hè?
2: Ik ben er stil van.
4: En dat is zo vroeg op de morgen alweer. Hè?
2: Dat zijn die merels, hè. Dat zijn die merels.
0: Ja, geweldig, ja. Of laat in de avond. Ik vind het echt altijd wel geweldig om te zien. Ja. Maar deze prestatie. Volkert, waarom heeft Tony de punten gekregen om nummer 1 te worden?
2: Ja, gewoon de merel is ook niet de makkelijkste keuze om te doen.
0: Oh nee?
2: En dan, gewoon dat gevoel er ook in. En dat een beetje trillerig en die zuiverheid. Dus nee, dat is heel knap.
0: Ja. En was er nog een ander in de zaal die dan terugriep, Tony? Want dat gebeurt toch vaak bij merels, dat ze elkaar zeg maar het territorium afbaken ook?
4: Ja, dat zal ik u vertellen. We waren in het park en dan heb je ook zo'n hele grote verhoging.
0: Ja.
4: En daar was ik met iemand ook. We gaan het even hoger opzoeken.
0: Ja,
4: en ik was aan het fluiten en het duurde niet lang. De merel vindt die antwoorden terug. Want in het park, daar zitten veel merels.
0: Ja, natuurlijk, ja.
4: Nee, dat was wel leuk, ja.
0: Ja. Eventjes, ik begreep van Volkert dat volgens mij, Tony, jij en je vrouw zelfs de vakantie in Turkije eerder hebben afgebroken om bij dit gisteravond gehouden Nederlands kampioenschap te zijn. Of ga ik te ver, gedacht? Klopt dat of niet?
4: Nou, dat was bijna. Nee, maar het was net in die periode. Ik denk, ja, met het aanmelden. En we waren van 16 april tot 30 april in Turkije. Ja. Ik denk, komt dan die aanmelding en dan ben je toch niet in je eigen land. En natuurlijk, je kunt wel jezelf wel kunnen zoeken.
0: Ja.
4: Maar de aanmelding was na die tijd. We hebben niks onderbroken, we hebben wel kunnen genieten.
0: En heb je, gelukkig maar. Maar heb je in Turkije ook nog vogels gehoord waarvan je dacht van, nou, die ga ik eens even aandoen. Die hoor je in Nederland nooit.
4: Ik hoor wel van
0: een Turkse merel of zo.
4: Ja, zoiets. En als het dan kan, dan fluit ik een keer. Maar we waren met een gezelschap.
0: Ja.
4: En er komt altijd een keer een fluitje uit.
0: Ja. Goed zo. Hey, hoe ga jij het weekend in? Met een goed gevoel, kan ik me voorstellen. Als
4: met een heel goed gevoel. Want in mijn familie ook, die houden ook van vogels. En ik deed nog een appje eruit. Of mijn vrouw deed er een appje uit van, nou, Tony is wereldkampioen geworden. Ja. Dus ik kreeg van allerlei reacties. En zaterdag hebben we bruiloft. En dan komen veel familieleden. Dus dan worden we lachen.
0: Dat wordt gewoon een optreden van je belster, zeg maar.
4: Ja, zo is dat.
0: Oké, okay, ja. Hou nog even vast. Want ik wil nog even van Volkert weten. De derde keer dat dit Nederlands kampioenschap gehouden is. Is er nog een volgende stap? Een wereldkampioenschap waar de mensen aan deel gaan nemen? Want ik hoorde dat Tony een beetje zeggen. Maar het feit is wel, gaat het in Nederland weer plaatsvinden volgend jaar?
5: Nou, in Nederland sowieso, wereldkampioenschap werd al wel over gesproken. Maar ik weet toevallig dat de Japanners, die zijn wel zo bloedfanatiek. Daar moeten we nog maar even over nadenken.
0: Ja.
5: Want we hebben dit NK ook vooral omdat het fantastisch is. Het komt vanuit Luistervink en de gemeente Utrecht. En is om een beetje op een leuke manier mensen weer met de natuur te verbinden. En wat Tony al zei, gewoon met zoveel genot en lol buiten te lopen en de vogels te horen. Want veel mensen horen de vogels niet meer.
0: Kijk, er zit een serieuze gedachte achter het Nederlands kampioenschap vogelfluiten.
5: Absoluut. Ja. Als je ze wil nadoen, moet je goed naar ze luisteren. En dat proberen wij te stimuleren.
0: Volker, dankjewel. Hou ons op de hoogte hoe het allemaal gaat bij de volgende editie. En goed jou gesproken te hebben ook vanmorgen. We gaan nog even naar Tony, want ik wil als laatste Tony toch nog even dat geluid horen. En dan zeg ik tegen jullie beiden, dank voor de bijdrage. Volker de Boer en de winnaar Tony Frederiksen van het NK Vogelfluiten. Tony, steek van...
4: Dat is wel een hele mooie anekdote.
0: Een anekdote? Ja, ik wil nog even een geluidje horen.
4: Ik fiets ook veel met mannen, met de motorbike in het bos.
0: Oh, ja.
4: En in de winterdag, dan deed ik even een vink naar. En dan liepen de mensen in het bos en die zaten dan in de boom te kijken. Ik zei, ja, je wil het niet geloven. In de winter fluiten hier de vinken nog.
0: Geweldig, ja.
4: De wind... Ik ga hem laten horen.
0: Ja, graag. Dat wordt de merel, hè? Zoals je daarmee nummer 1 bent geworden.
4: Ja,
0: oké, nou, ik spits de oren.
6: Utrecht is wakker.

0: streaming van Cliff Richard uit het jaar 1980. Dat is toch wel even 46 jaar geleden. Bijna 7:30 zometeen het nieuws hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio met Marije.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Het is 7:31 uur. Het nieuws bij Radio M Utrecht door Marije, dat begint in Utrecht.
11: Ja, omwonenden van de draaiweg in Utrecht willen dat er geen sluipverkeer meer rijdt tijdens de spits. Ze willen dat het tijdens de spits onmogelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om door hun buurt te rijden. Dat schreven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de raad. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de veiligheid van de draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden aangepakt. De organisatie van de Utrecht Marathon zegt diep bedroefd te zijn vanwege het overlijden van een deelnemer. Het gaat om de jonge hardloper die zondag in Houten onwel werd. Er kwam een traumahelikopter en de marathon werd tijdelijk stilgelegd. Het slachtoffer was een student van de Universiteit Utrecht en lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft alle activiteiten tot en met maandag afgelast en een periode van rouw afgekondigd. De afgelopen weken raakten bij meerdere marathonslopers onwel. Ook twee deelnemers van de Amersfoortse marathon afgelopen weekend. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de Lekdijk bij Schalkwijk is gisteren een betonmixer van de weg geraakt. De wagen reed over de dijk vanuit Wijk bij Duurstede naar Schalkwijk. Net voor de provinciale weg ging het mis. De betonmixer raakte van de weg en kantelde de berm in. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen. Hoe de chauffeur er vanaf is gekomen is nog onbekend. En de politie heeft in Utrecht gisteren een automobilist betrapt zonder rijbewijs. Maar dat kon hij ook niet hebben, Bob, want het gaat om een kind van 13.
0: Oh, echt waar?
11: Precies, ja. Nou, en de agenten die hebben natuurlijk de moeder van de puber gebeld en de auto afgepakt, melden ze op Instagram.
0: Wauw.
11: En ook is bureau Halt op de hoogte gebracht. Nou, waarom de jonge bestuurder er met de auto vandoor is gegaan, dat is ons niet bekend.
0: Nee, wat voor hetzelfde gaat gebeuren, natuurlijk grote ongelukken natuurlijk. Met het kind, met de auto, met anderen. Dat
11: ja,
0: is wat zeg.
11: Voor zover ik weet is dat allemaal gelukkig niet gebeurd.
0: 13 jaar en dan de auto pikken van iemand, van je ouders of wat dan. Nou,
11: het is wat.
0: Ja, zeker ja. Je maakt het gelukkig niet heel vaak mee, maar wel bij ons in het nieuws te horen.
11: Ja, tot zover en meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, vooral in de ochtend veel regenbuien. Vanmiddag valt er dan lokaal nog een bui. Dan schijnt ook af en toe wat zon en wordt het maximaal 18 of 19 graden.
0: En meer over het weer voor het weekend horen we zo ook van Grieta Spallenburg en Robert-Jan Boy. Hij zit nog steeds in Frankrijk voor de Alpe d'Huez.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: The Sound of the Screaming Day van de Golden Earrings op Radio M Utrecht. Dat je hoorde op deze vrijdag de 5e juni. The day after. De Alpe d'Huez. Want gisteren werd die verreden gelopen. De berg, de Alpe d'Huez in Frankrijk, die werd beklommen door 5500. Ja, wat een geluiden. 5500 Nederlanders. En er waren ook heel veel Midden-Nederlanders bij. Robert-Jan Boy is nog altijd in Frankrijk in gezelschap van Lisbeth van het Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. En Rogier die is er ook, maar die is al vertrokken. Hoe zit dat nou, Robert-Jan?
1: Ja, Rogier Sluiter is al vertrokken met Geert. Hij is van de patat uit Vreeland. En ik heb hem op het speakertje staan. En Lisbeth Rijmaker staat hier naast mij. Voor de Agoalp, voormalige Palais des Sports. Met uitzicht over de finishstraat. De mensen zijn gefinished op de top van de Alpe d'Huez. Ja, het is nu grotendeels al opgeruimd. Ik zie de patattent van Geert nou volgens mij nog net staan. Maar ook dat wordt allemaal al opgeruimd. Ja. De dranghekken staan er nog. Daar nog een boog met finish. En voor de rest is het een fantastische blauwe lucht. Je kijkt weer naar de flanken van de Cols met de eeuwige sneeuw. Het is werkelijk weer een schilderijtje. In tegenstelling tot gisteren in de middag. Toen het begon wel even stevig te regenen.
2: Ja.
1: Eerst even naar Geert toe, Lisbeth.
2: Prima, dus, ja.
1: Hallo Geert.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, even over de patat.
3: Ja.
1: Hoeveel heb je gebakken?
3: Nou, de exacte kilo's kunnen we nu nog niet zeggen. Maar we weten wel dat we een topdag hebben gehad. En we zijn dik en dik tevreden. Meer dan 2 pallets friet weggebakken. Of patat, wat je wil zeggen. Dus we zijn dik en dik tevreden.
1: Hoeveel kilo is dat?
3: We zijn tevreden over de super vrijwilligers die we hebben mogen ontvangen.
1: Ja.
3: En die we lekker aan de slag hebben kunnen laten gaan.
1: Ja, ja. En hoeveel geld hebben jullie opgehaald eigenlijk? Daarmee, want zomaar voor het goede doel.
3: Ja, zeker. Dat is een goede vraag. Nou, we hebben, dat heb je natuurlijk gezien, we hebben al 5 of 6 verschillende punten waar mensen hun natje en een droogje kunnen halen. Ik denk dat wij rond de tussen de 15.000 en 20.000 euro gisteren alleen hebben gedraaid. Maar van de hele week weet ik het niet. En van de andere punten weet ik het nu ook nog niet. Maar daar krijgen we binnenkort wel een overzicht over. Dus het is alles bij elkaar heel veel geld voor het goede doel.
1: Dus tevreden?
3: Meer dan tevreden. Ja, ja, ja, zeker.
4: Super tevreden.
3: Ja.
1: En later op de dag toch wel hele natte, druipende mensen zo bij de patat.
3: Ja, maar de Rogier en ik dachten ook van nou, op het moment dat het zo hard gaat regenen, dan zal de klanditie wel minder worden. Maar het was ook rond de etenstijd. Dus we hebben ontzettend veel bestellingen weg moeten werken. En er waren ook allemaal voorbereid, wat tasjes, wat zakjes. Dus we hebben heel veel mensen toch blij kunnen maken met een lekker warm frietje op hun appartement of waar dan ook.
1: Nou, rij rustig verder. Ja, Lisbeth heeft blijf maar eventjes behangen ook. Ja. Lisbeth Rijmakers van Antonius Ziekenhuis heeft voor 5 keer de alle bedwongen eigenlijk.
2: Ja, ja, de 5e keer is ook nog gelukt. Ja, in de stromende regen.
1: Hoe was dat?
2: Ja, ellende. Maar goed, koud en nat. En niemand meer op de berg. 4 beklimmingen in de zon.
1: Ja.
2: Echt fantastisch. Met iedere bocht staan er mensen je aan te moedigen. En muziek, feest.
1: Ja.
2: Dat helpt echt enorm. En de 5e was afzien. Maar afzien. Wel gehaald.
1: En Leon Rijmakers, verre familie. Boort ook tot het team.
2: Ja, ja, een van onze artsassistenten. Ja, die heeft 6 keer gefietst, nog voor de regen uit. En die bleek zelfs de snelste te zijn van alle mensen die het 6 keer hebben gedaan. Dus topprestatie.
1: Ongelooflijk, ja. We spraken hem eerder deze week al. Toen zei hij al, ja, mijn record is 46 minuten.
2: Ja, precies. En gisteren heeft hij gemiddeld 1,05 gedaan. Inclusief nog een keer ergens 20 minuten wachten op jou. Dus ging ook nog af van zijn
1: eindtijd. Ja, maar ik moest even een rendezvousje maken om hem te kunnen treffen.
2: Ja, precies. Ja. Je hebt hem gisteren nog gesproken. Maar ondanks even wachten was hij... Was die de snelste.
1: Ja.
2: Dus, was heel,
1: en hoe kijken jullie naar terug op deze week?
2: Ja, geweldig. We hebben ontzettend leuk team saamhorigheid gehad. Hè, met een team vanuit de hematologie in het Antonius Ziekenhuis. Een paar medisch specialisten, een paar
1: bloedkanker,
2: assistenten.
1: Hebben we het over?
2: Ja, bloedkanker, dus leukemie en lymfeklierziekte. En, dus het was ontzettend leuk om met elkaar te zijn. Het was heel geweldig om dit voor het goede doel te doen. We hebben als team 25.000 ruim opgehaald.
1: Ja.
2: Dus voldaan aan onze streefbedrag. En het totale bedrag wat de Alpe d'Huez heeft opgehaald is 25.000. 25 miljoen,
1: 20.619 euro.
2: Precies, jij weet het beter.
1: 6 miljoen meer dan vorig jaar. Precies, toen was het 19 miljoen.
2: Ja, precies. Dus daar kan ontzettend veel goeds mee gedaan worden in de zin van nieuwe onderzoeken die moeten gaan lopen. Het KWF, dus het Koningin Wilhelminafonds, die bepaalt dat welke onderzoeken subsidie gaan krijgen. Maar dit gaat heel veel weer nieuwe inzichten en kennis opleveren.
1: Ook dus, in het Antonius Ziekenhuis?
2: Ook in het Antonius Ziekenhuis.
1: Die zijn er ook mee bezig?
2: Ja, zeker. Ja. Veel onderzoek wordt gedaan in academische centra. Hè, dus het UMC en het Radboud UMC en dat soort zaken. Erasmus. Maar in het Antonius vindt ook kankeronderzoek plaats. En we gaan zien wat van dat geld bij ons terechtkomt. Dat doet er ook niet zoveel toe als het maar in de goede onderzoeken gestoken wordt.
1: Ja. Nou, en dat is weer 25 miljoen bijgekomen.
2: Zeker. Dus dat is echt heel relevant voor beter begrijpen, opsporen en behandelen van kanker in de toekomst. Dus daar hebben al die mensen ongelooflijke bijdrage aan geleverd. Fantastisch.
1: En nu?
2: En nu? Nou, een wandelingetje denk ik, om even het zuur uit de benen te lopen. Ja. En dan rijden wij rustig terug naar Nederland.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Hallo Geert en Rogier.
4: Hallo, we zijn er nog.
1: Jullie zijn er nog. Nemen jullie nou nog een patatje onderweg?
4: Nou, ik
1: kan je geen patat meer zien?
4: De geur van frituurvet, die probeer ik zoveel mogelijk te vermijden de komende weken.
1: Je kan me dat voorstellen. En jullie zullen ongetwijfeld deelnemers van alle zes onderweg tegenkomen. Met het naamplaatje nog aan het stuur.
4: Ja, precies.
1: Bedankt. Goeie rit.
4: Ja,
1: en tot de volgende keer.
4: En tot volgend jaar, zullen we zeggen. Hè?
1: Zo is dat.
4: Oké. Okay,
1: bedankt ook, Lisbeth.
2: Dank jullie wel. Hoi, hoi.
0: En zometeen nog meer geluiden uit Frankrijk.

0: Fijne muziek, hè? Op de radio, zoals altijd bij Radio M Utrecht. 24-7 en natuurlijk het nieuws uit Midden-Nederland, actualiteiten. En daar straks hadden we het over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten, zoals dat te horen was in Utrecht. En de winnaar hebben we ook nog gesproken in de uitzending. In Utrecht is wakker. Spelletjes spelen. Morgen is het in IJsselstein spellensensatie. Daar zal ik het zo nog even over hebben. Wat dat dan precies inhoudt. We vragen ons af welke spelletjes je graag speelde vroeger, of wat je nog steeds erg leuk vindt om te spelen. Of het dan gaat om shoelen of backgammon, toepen, kaartspellen, allerlei dingen. Veel reacties zijn er al binnengekomen via de RTV Utrecht app. Ik vroeg er ook om, dus hartstikke leuk. En ook op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ik heb een reactie hier van Ruud bijvoorbeeld. Ik schaak graag en ik vind Stratego leuk. En ik zei dat net tegen Grieta Spannenburg, voordat ze in de uitzending hoorbaar was in dit uur. Want Grieta, je bent er weer, hè?
1: Zeker.
0: Stratego vind jij ook leuk, hè? Of vond jij leuk?
1: Vond ik wel leuk. Ja, wel gedaan met... ja, is leuk. Met die bom en de riddertjes. En, ja, leuk.
0: Ja, Stratego. Ik weet niet, ik heb het ook gehad, moet ik je zeggen. Recentelijk nog ben ik verhuisd en heb ik dat spel Stratego van vroeger. Dus laten we van gemak zeggen, 50 jaar oud. Ja, maar ik heb gekeken. Het was niet meer compleet. Ik heb het weggedaan, moet ik je zeggen. Want ik denk, ja, als je nog heel wat dingen mist, dan heb je er niks meer aan. Dus,
1: nee, nee.
0: En Monopoly of Monopoly, vind je dat ook leuk? Want Ruud die zegt op Facebook, ja, Monopoly hebben we vroeger veel gespeeld.
1: Gespeeld wel. Ja, terug naar start. Ja, heel grappig.
0: En u ontvangt geen, hoeveel was het vroeger?
1: U ontvangt geen...
0: 20.000 gulden, heb ik dat goed? Of,
1: het, ging in ieder geval, het waren allemaal vrij lage bedragen. Weet nog wel, 100
0: oh,
1: ja. gulden, het een of het ander, weet je.
0: Oh, ja. Oh, ja. Ja. Ja, zoiets, ja. Ik weet het, ik zeg 20.000.
1: Die huizen kopen, ja, lachen. Ja.
0: Ja. Ja, als je 4 huizen had, hebt, dan kun je een hotel krijgen. Zo was het er al van vroeger, weet
1: dat,
0: ik.
1: Dat, ja. Met die rode en groene huisjes,
0: yes.
1: geloof ik.
0: Yes,
1: ja,
0: yes,
1: ja,
0: yes,
1: ja.
0: Yes,
1: en je had dan 4 spoorstations.
0: Ja. Dat klopt ook, ja. Ja. En had je niet ook iets over het weer? Of ben ik nou helemaal gek? Ik weet niet meer. Nee, het ging
1: nee, ik heb niks van het weer gezien. Oh, nee, volgens mij niet. Nee,
0: ik weet het. Je zegt het spoorstations. Het was Noord, Oost, Zuid en West. Volgens
1: dat,
0: mij.
1: De windrichtingen.
0: Ja, precies.
1: Toch een beetje met het weer.
0: Zie je wel. Gaan we zo over het weer hebben. Ik doe nog even een paar reacties. Mm-hmm. Hans die zegt, voor mij is klaverjassen toch wel het mooiste spel. Maar dan op zijn Rotterdams... Ik heb geen idee hoe dat gespeeld wordt dan. Mooie uitzending. Goed vanuit Maartensdijk. Hans, als je dat nog even kunt laten weten, dan ben ik wel heel erg benieuwd. En dan kunnen we dat nog even meenemen. En Dorothea die zegt, Bob, ik vind bijna alle spellen leuk. Van kaarten en bordspellen en shoelen en jeu de boule. Ik heb ook de meeste. Het spel Monopoly speel ik niet. Ik hoef me in ieder geval nooit te vervelen. Nou, dat is goed om te lezen. Toos die zegt, we zijn gek op spelletjes hier. Als de hele familie bij elkaar is, komt weer... Woven op tafel. Of ik dacht, weerwoven of weerwolven? Nou, weerwolven volgens mij.
1: Weerwolven, is dat volgens mij is dat een kaartspel.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja, ja. Dan moet er nog een L bij. Maar dat klopt. En tegenwoordig ook wel hitster. Dat vindt ze ook leuk. Hebben we een lange avond voor ons. Dan kiezen we voor Catan met een C.
1: Oh ja.
0: Ja?
1: Kolonisten.
0: Zeg me niks.
1: Kolonisten van Catan. Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: En voor een snelle potje zijn geschaakt of Santosca favorieten. Nou, echt. Halligalli, heb je daar wel eens van gehoord? Dat wordt hier ook nog genoemd. Nou, ik hou er mee op, maar wat leuk om het te lezen, zeg. Ja. Scrabble, zegt Yvonne de Vries nog.
1: Ja,
0: dat
1: leuk.
0: Deed ik altijd met mijn moeder, zegt Yvonne. Mijn vader en moeder waren ook altijd aan het scrabbelen. En ja, dan was het vooral 3 keer woordwaarde of zo, wat heel populair was, volgens mij. Goed, met hun eigen regels die ze er hadden. Mijn vader, die luistert nu waarschijnlijk, die denkt... Oh ja, Scrabble, vroeger. Nou pa, ik ga niet met je scrabbelen. Ik ben heel slecht in het spelen van spelletjes. Ik kan alleen maar voordragen wat hier staat aan spelletjes spelen. Dus vandaar. Goed, reacties zijn welkom via de RTV Utrecht app natuurlijk. En op Facebook, zoals ik zei, van Radio M Utrecht. Welke spelletjes speel je graag? En dan ga ik nog even uitzoeken hoe het zit met IJsselstein. Waar het dus morgen, wat zei ik ook alweer...
1: Spellensensatie.
0: Ja, precies, ik was ook even kwijt. Spellensensatie is. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat dat is. Dus ga ik je uit de doeken doen, ga ik zelf eventjes induiken. En over duiken gesproken, het is een natte bedoeling misschien geweest, maar je gaat niet duiken in het water. Het is geen temperatuur om te gaan zwemmen in het open water, volgens mij. Grieta?
1: Ja, het water is wel warmer, denk ik, dan de luchttemperatuur op dit moment.
0: Oh,
1: dus dat
0: wel?
1: Scheelt dan wel. Ja, ik denk het wel. Dat veel wateren nu wel 17 tot 19 graden zijn. En de luchttemperatuur nu 14.
0: Oh, nou,
1: dus wat dat betreft
0: biedt dat mogelijkheden
1: wel.
0: In gedachten al, zeg maar.
1: Zekers. En ja, er vallen vandaag een paar buien, maar het zijn er minder dan gisteren.
0: Ja.
1: En ze zijn minder explosief. Je ziet nu nog die buienzone die we een uur geleden bespraken. Ligt boven het oosten en het zuidoosten van de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Dat trekt weg daar achteraan. aan zitten wolkenvelden, ook af en toe wel opklaringen. En er kunnen nog een paar losse buien ontstaan, of een enkele losse bui ontstaan. Ik denk dat het qua buien vandaag heel erg meevalt bij ons. Maar qua zonneschijn een beetje tegen zit. Toch vrij veel stapelwolken, af en toe wat zon erbij. En de temperatuur die gaat klimmen bij een windje uit zuid tot west tot zo'n 19 graden. Wat dat betreft de bescheiden temperaturen, bescheiden hoeveelheid zon, maar gelukkig ook een bescheiden hoeveelheid buien.
0: Kijk eens aan, en overeenkomstig met de middagtemperatuur met het water van het open water.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk het wel. Ja. Je loopt zo het water in.
0: Ja. Nog wel wat zon erbij vandaag?
1: Ja, wel af en toe wat ruimte voor de zon. Zeker later vanmiddag en vanavond, dan komt de zon. Ik denk dat zeker vanavond dat de meeste wolkenvelden dan verdwijnen. Dat je eigenlijk een hele mooie avond krijgt. Een hele kalme avond ook. De wind valt weg. Heel erg rustig. En ik denk ook dat de zaterdag heel rustig begint. Mooi begint. De ochtend is denk ik het fraaiste deel van de dag. Droog, periode met de zon. En dan morgenmiddag, ik denk na lunchtijd, misschien zelfs wel ver na lunchtijd, om een uurtje of twee, dan komt er vanuit het zuidwesten morgenmiddag een zone met wat verbrokkelde regen onze kant op. Een paar buien, zeg maar, die in de middag gaan passeren. Stort ook een beetje in. Zit geen onweer bij. 19 graden ook morgen. En dan zondag een wat stevigere wind in de ochtend. Op een ochtendbui na droog. En die temperatuur, 19 graden is het maximale. Maar ga je nou in de luw te zitten en een beetje in de zon, dan is het voor het gevoel wel 20, 22 graden. Denk
0: kijk eens aan, kijk eens aan.
1: Laat het een beetje opplussen.
0: Nou ja, een beetje positief voor uitkijken. Ik zie trouwens hier in Utrecht, waar ik zit, in de Hengeveldstraat in Utrechtstad, dat het zonnetje is gaan schijnen. Dus ik word er heel vrolijk van. Ook van het weerbericht, want het is helemaal niet zo zuur als ik in gedachten had een paar dagen geleden. Dus dat is mooi. Wat heb je voor weerspreuk?
1: Rijmt niet, maar het is wel een weerspreuk.
0: Oh, ik neem je niks kwalijk.
1: Veel koude regen in juni, schaden wijn- en bijenstok.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, het is een weerspreuk. Hij lijkt niet op een weerspreuk, maar is het wel.
0: Nog één keer dan maar.
1: Veel koude regen in juni, schaden wijn- en bijenstok.
0: Oké, goed.
1: Dus dat moeten we niet hebben.
0: Zeker niet. Wat we wel moeten hebben is jou weer in de volgende uur. Vanaf 8:50 is dat goed?
1: Ben ik er weer.
0: Oké, thanks. Ik heb nog even nagekeken. Zaterdag, dat is morgen 6 juni, vanaf 12:00 tot 5:00... is het stadje IJsselstein. Eén grote speelplek waar je al winkelend wordt verrast voor leuke en doorleuke en uitdagende spellen. Nou, je kunt door de straten lopen en het spelen van spelletjes. Hoe leuk is dat? Ik zeg Grita dank en jullie allemaal voor het tweede uur Utrecht is wakker. Ga je met me mee? Van 8 tot 9 doen we nog een uurtje Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht.

0: nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
8: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
7: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
9: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
7: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio M Utrecht, 3 minuten over 8 inmiddels geworden. Zometeen misschien wel verkeersinformatie, misschien ook niet. Ik ga het je zo vertellen. Maar wel eerst het regionale nieuws van Radio M Utrecht. In het kort, Marije Drent.
11: Goedemorgen. Omwonenden van de Draaiweg in Utrecht willen tijdens de spits geen sluipverkeer meer in hun buurt. Dat schrijven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de raad die over de weg debatteerde. Vorig jaar gebeurde er een dodelijk ongeluk. Alle partijen vinden dat de weg veiliger moet, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Belangenorganisatie COC Midden-Nederland waarschuwt voor een afnemende acceptatie van de LHBTQ LHBTIQ+ gemeenschap. Uit cijfers blijkt dat er steeds vaker incidenten zijn tegen homoseksuelen en transgender personen. Ook geweld en intimidatie worden vaker geregistreerd. Het aantal meldingen van homodiscriminatie in de gemeente Utrecht is in 3 jaar tijd verzesvoudigd. En langs het spoor bij bedrijfsterrein Lage Weide in Utrecht komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen de stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Het gaat om een proef van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht. De proef begint eind dit jaar.
10: Kijk eens aan, meer hierover in het nieuws van half. Je hebt al heel veel verteld. 8:30 neem ik aan, hè?
11: Zeker.
10: Oké, tot zometeen. Verkeersinformatie voor Midden Nederland. Ik heb nog even gecheckt. De ANWB heeft 0 meldingen, 0 kilometer vertraging. Dat klopt natuurlijk als een bus. Even checken. De A1, de A2, de A12, A27, A28. Allemaal groen, goed doorrijden. Dat is ook goed nieuws.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Aantal onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker in het 3e uur, want daar ben je intussen in aangekomen. Misschien heb je dat 1e uur vanaf 6 uur of het voorgaande uur van 7 tot 8 gehoord. Niet? Dan heb je het best wel wat gemist. Robert-Jan Boy bijvoorbeeld, die is nog altijd in Frankrijk. Ja, die Alpe d'Huez, die laat jou niet los, Robert-Jan, lijkt wel, hè?
15: Ho. Hoor je mij weer, Bob? Ja, de verbinding was er eventjes uit. Ik hoop dat je mij kunt horen.
10: Zeker wel. Maar, ik zeg, jij weet van geen ophouden, hè, die Alpe d'Huez. Die gisteren toch een bedrag heeft opgeleverd van 25 miljoen euro.
15: Dat klopt inderdaad, ruim 25 miljoen euro. Er zal er nog wel meer bij komen. Hè? Dat blijkt over een paar maanden dan weer. Maar ik ben bezig met de afdaling van Alpe d'Huez in de auto dit keer.
10: Oh, dat vind ik niet sportief. Dat vind ik niet sportief. Dat moet met de fiets, dat moet lopend gaan. Dat kan niet met de auto.
15: Ja, natuurlijk. Ja, nee. Ja, nee. Maar deze keer toch eventjes wel. Ik ben op weg naar Martin van Zijl en Gerard Mokink en zijn vrouw. De laatste twee hebben de Alpe d'Huez voor de eerste keer beklommen. Martin van Zijl, gisteren jarig, 66 jaar geworden. Eens even kijken hoe hij het er vanaf heeft gebracht. Ja, we spraken net natuurlijk al Liesbeth Rijmakers van het Antonius ziekenhuis. Het team Antonius. En ook Rogier Sluiter uit Vreeland. Met van de patat, laat maar zeggen. Ja. Ja, op dit moment bocht 16, het dorpje Lagarde. Bourg-Voisin is een beetje in wolken gehuld als het allemaal van bovenaf bekeken wordt. In ieder geval schijnt het zonnetje weer in tegenstelling tot gistermiddag. Nou. Toen het werkelijk stroomde van de regen. Ja. Op deze plek waar ik nu rij, bergbeetjes midden op de weg, laat maar zeggen. Ja. Op naar camping de Col Pateur. Nou, voor de belevenissen van de mensen uit Oost.

meer over. In Utrecht is wakker. En ook fijne muziek natuurlijk. Grieta is erbij voor het weer voor Midden-Nederland. Nou, mocht u zich iets voordoen op het wegennet, dan hoor je dat natuurlijk ook bij ons. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Wat willen mensen nog meer? Utrecht is wakker, elke dag van 6 tot 9.

0: Meteor en Hanna mee bij Radio M Utrecht. Ja, we horen al even geluid. En wat gaat er zometeen gebeuren? Het geluid hoor je, maar we gaan het hebben over een voorstelling. Over de probleemwolf van de Utrechtse Heuvelrug. Groot onderwerp, was het, is het nog altijd, de wolven in Nederland. Maar de probleemwolf krijgt een podium. Vanavond is Wandelwolf te zien in het openluchttheater van landgoed Zonheuvel in Doorn. Een theaterhoorspel over de veelbesproken wolf, gespeeld door acteurs uit de regio. En dat vind ik wel heel bijzonder en heel bijzonder mooi om erover door te praten. Dat doe ik met Isis Knuffers. Isis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Amersfoort. Jij hebt dit bedacht, je hebt het stuk geschreven volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, dan moet je even in het kort even, we gaan zo even nog naar een fragment wat er vanavond mogelijk gaat opgevoerd worden, luisteren. Maar ik wil even in het kort van je weten, hoe heb je het verhaal samengevat?
1: Het verhaal van het stuk gaat over een recreant die in het bos lekker in het bos wil recreëren.
0: Ja.
1: En daar komt ze een heel welbespraakte wolf tegen die zegt dat hij Bram heet. En die zichzelf ook echt niet een probleemwolf zal noemen. Maar ze willen hem wel gaan melden bij het meldpunt. Bij het wolvenmeldpunt. En daar komt ze en daar zit een boswachter. Die heet Dees en die kent ze van vroeger.
0: Ja.
1: Maar die is nogal gesloten. En die houdt het meldpunt eigenlijk ook een beetje dicht voor haar. Dus dan is de vraag waarom.
0: Ja. Ja. En ik wil ook van jou weten waarom je dit zo hebt samengevat. En het vanavond opgevoerd gaat worden. Kun je daar een antwoord op geven?
1: Ik wilde graag, nadat zeg maar de wolf Bram zoveel in het nieuws was, dacht ik, nou, wat zou die zelf eigenlijk zeggen? Dus ik was een beetje op zoek naar, wat zou de stem van de wolf zijn? Als hij ook mee kon praten.
0: Ja.
1: Dus dat is waarom ik de voorstelling met hem geschreven heb.
0: Ja. Ik zei al, we gaan even luisteren naar een fragment zoals het waarschijnlijk vanavond gaat klinken in Doorn.
2: In de verte werd gejankt. Naar mij?
3: Ze hebben me Bram genoemd.
2: Toen begon ik te draven.
3: Bram is wel een heel erg menselijke naam, zeggen ze. En ze vrezen, meer nog dan dat ze mij vrezen, dat ik een van hen word.
0: De sprekende wolf. De wolf krijgt een menselijke stem, zoals je het al even toelichtte dan, Isis. En muziek erbij. Muziek gemaakt door Simeon van Tongeren. En we hoorden de acteur, hè? Matthijs is dat, Matthijs Maler volgens mij.
1: Matthijs Maler en Fiona Cattato.
0: Ja. Die moet ook vermeld worden, die horen we ook. Zij voeren vanavond live het stuk op dus.
1: Ja, met ook nog Meerte Boersma. En regisseur is Jillis Milde.
0: Ja. Jij zit in de zaal, je gaat luisteren, jij regisseert, je kijkt wel hoe het gaat en hoe je het hebt bedacht.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja. Spannend wel, denk ik.
1: Ja, heel spannend. Het is heel mooi hoe het allemaal bij elkaar gaat komen met de muziek ook.
0: Ja. Je wilde de wolf, hè, die ook velen Bram hebben genoemd, hè, de probleemwolf, zo werd hij meer neergezet. Hij heeft ook nog een lettercijfercombinatie meegekregen. In elk geval wilde hij een stem geven. Maar dan denk ik, oké, er is natuurlijk heel veel discussie geweest, ook over het feit of het wel allemaal moet, wolven in Nederland. Ecologen hebben zich ermee bemoeid. Wetenschappelijk gezien vonden velen het onverstandig om Bram te gebruiken, omdat het de wolf dan vermenselijkt. Jij wilde dat wel bewust doen, begrijp ik.
1: In het stuk is ook één personage die hem die noemt hem wel Bram, maar de ander zegt noemt zeg maar GW 3237M,
0: de combinatie,
1: zodat je dat verschil ook hoort.
0: Ja.
1: En wat je de wolf ook in het fragmentje hoort zeggen is, zijn jullie eigenlijk bang dat ik één van jullie word? Dus dat wil jullie dan bang voor zijn. Dus dat wil ik ook wel omdraaien. En de vraag stellen waarom we daar zo bang voor zijn om hem Bram te noemen, om hem één van ons te maken. Als mensen zijn we ook dieren. Als je hem Bram noemt, dan verbind je je met hem eigenlijk.
0: Ja. Kies je dan als het ware, als je hem Bram noemt, voor het feit dat de wolf moet blijven? Of in dit geval is hij al overleden. Maar het feit is, je had daar bijna twee kampen, zeg maar. De een zegt, de wolf is onnatuurlijk in Nederland. De ander zegt, vroeger was het ook zo. De acteurs die komen ook uit de regio. Hoe kijken zij terug op het nieuws rondom de probleemwolf?
1: We hebben het al met elkaar over gehad. Een van de acteurs woont in Maarn en die zegt ook, als ik met mijn hond in het bos loop, dan zie ik heb ik de wolf wel zien lopen in de verte.
0: Ja.
1: Dus ik vroeg ook van, vond je dat dan eng of spannend? Dat viel eigenlijk wel mee. Maar ik kan me voorstellen dat het anders is voor mensen die echt de confrontatie van dichtbij hebben gehad. Dus dat die gevoelens er zijn, dat weet ik. En dat is ook waar de voorstelling wel belangrijk voor is. En ook het nagesprek. Dus ik hoop dat we er ook met z'n allen een goed gesprek over kunnen hebben daar.
0: Ja, en wil je met deze voorstelling dit dan ook bereiken? Dat je een soort wederom een discussie krijgt of wolven in Nederland wel in het wild moeten lopen?
1: Ik denk de wolf heeft zelf ook iets laten merken, zeg maar, door hier te zijn. Dat zegt al wat. Dat is eigenlijk ook de stem van de wolf.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoop dat we na de voorstelling vooral gewoon een goed gesprek erover kunnen hebben. Zonder dat het meteen een discussie wordt. Maar meer dat we ons proberen in te leven in alle verschillende perspectieven die er zijn.
0: Ja. Theater, hoorspel, dat heeft natuurlijk een einde. Als ik ga vragen, ja, hoe eindigt het dan? Dat, misschien moet je dat ook helemaal niet zeggen, denk ik dan.
1: Nee, dan zeg ik van kom gewoon luisteren.
0: Ja, precies. Ja,
1: want er gebeurt
0: ja.
1: nog heel veel, zeker aan het eind. En het is ook niet meer het verhaal van de wolf Bram die op Utrecht Zeubrug leefde.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook een eigen verhaal geworden over een wolf die zijn plek zoekt. Een wandelwolf, zoals dat heet. En er gebeurt aan het eind nog van alles. Allemaal twists en onthullingen en drama. En kom gewoon luisteren, eigenlijk.
0: Kijk, zijn er nog kaarten voor beschikbaar voor vanavond? Isis?
1: Zeker, ja. Via de bibliotheek Zout. Dat is ook de cultuurcoach daar, Kelvin, die heeft ook goed geholpen bij de organisatie.
0: Ja.
1: En zij verkopen de kaarten, dus via de website Bibliotheek Zout en dan bij de agenda.
0: En het is in openluchttheater van het landgoed Zonheuvel.
1: Klopt, ja. Heel mooi aan de rand van het bos.
0: Nou.
1: Ook ter plekke kun je nog wel een kaartje kopen, hoor.
0: Ja, mensen welkom, wolven zijn ook welkom.
1: Als die even langs willen lopen, dan zeker.
0: Dat zou wat zijn.
1: Het is ook in het bos, hè? Ja.
0: Ja, dat zou wat zijn. Dat zou wat zijn.
1: Ja.
0: Goed om over gehoord te hebben. Laatste vraag van mij voor nu. Want ik denk dat zo'n voorstelling de mensen echt wel getriggerd heeft om dit al dan niet te komen bekijken en te beluisteren, natuurlijk. Het is een eenmalige voorstelling, Isis. Ik kan me voorstellen, als er veel belangstelling is, dat je het nog wel een keer wilt opvoeren met elkaar.
1: Zeker, heel graag. Dit is bedoeld als een eerste begin. We hebben nog niet zeg maar een plan voor hierna, maar de bedoeling is wel dat we er een voorstelling van gaan maken.
0: Kijk eens aan. Dat is goed om te horen.
1: Ja.
0: In Doorn vanavond, en al als je erbij wil zijn, misschien is het maar eenmalig, misschien ook niet in het openluchttheater. Isis, dankjewel voor je toelichting en allemaal heel veel succes vanavond. En iedereen veel plezier en gedachten mooi te laten gaan over de problemen. Dank je, Isis.
1: Heel erg bedankt.
0: Dag, Isis Knuffers. Dag.

0: lekkerste muziek uit heel veel decennia, zoals deze van Man for Man, hoor je ook bij Radio M Utrecht. Haha, zet de clown. En daarvoor hadden we het over de probleemwolf. Vanavond dus die voorstelling in Doorn. Het is 8:54 geworden. Zometeen het regionieuws bij Radio M Utrecht door Marije. Marije, wat hebben we in het bulletin van 8:30?
1: In het nieuws gaat het zo over toenemende homohaat in de regio Midden-Nederland, over de veiligheid van de Utrechtse draaiweg. En ik heb het over een demonstratie van artsen tegen een tabaksfabrikant.
0: Ah, kijk aan. Zometeen dus 8:30 bij Radio M Utrecht. En voor die tijd nog genieten van René Vroger en Nobody Else. En Utrecht is wakker.

0: There's no one like you.
1: Utrecht is wakker.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Radio 1, Utrecht. Ja, zometeen weer alle ruimte natuurlijk voor de muziek in Utrecht is wakker. En andere zaken die spelen. Eerst het nieuws uit de regio met Marije. En dat begint met de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap die afneemt.
9: Ja, daarvoor waarschuwt belangenorganisatie COC Midden-Nederland. Dat doen ze aan de vooravond van de Utrecht Pride die morgen is. Er zijn vaker incidenten tegen homoseksuele en transgender personen, blijkt uit cijfers. Ook geweld en intimidatie in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. In de gemeente Utrecht is het aantal meldingen van homodiscriminatie in 3 jaar tijd verzesvoudigd. Ook ziet de politie een stijging in het aantal incidenten. Ook zo werd gaycafé Bodytalk aan de Oude Gracht bijvoorbeeld eind vorig jaar 2 keer bekogeld met eieren. Buiten de stad zijn er ook incidenten. Zo werden vorig jaar tijdens Koningsnacht in Bunnik 2 jonge mannen mishandeld, vernederd en beroofd. De slachtoffers en politie spraken toen van homohaat. Omwonenden van de draaiweg in Utrecht willen dat het tijdens de spits onmogelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om door hun buurt te rijden. Dat schrijven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de raad. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de veiligheid van de draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden opgelost. Een groep artsen demonstreert vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. Ook dienen ze vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Volgens de artsen is die campagne misleidend. Middels AI zou de tabaksonderneming invloed proberen uit te oefenen op de Europese besluitvorming over tabaksproducten. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlandse winkelgebieden te zien zijn, ook op Utrecht Centraal. Op de Lekdijk bij Schalkwijk is gisteren een betonmixer van de weg geraakt. De wagen reed over de dijk vanuit Wijk bij Duurstede naar Schalkwijk. Net voor de provinciale weg ging het mis. De betonmixer raakte van de weg en kantelde de berm in. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen. Hoe de chauffeur er vanaf is gekomen is nog onbekend. En langs het spoor bij bedrijfterrein Lage Weide in Utrecht komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Dat gaat gebeuren met gasgeneratoren. Batterijen zouden te snel leeg zijn. De proef van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht begint eind dit jaar. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, vooral in de ochtend veel regenbuien. Vanmiddag valt er dan lokaal nog een bui. Dan schijnt ook af en toe wat zon en wordt het maximaal 18 of 19 graden.
8: Hebben wij beide geluk natuurlijk, omdat we vanmiddag vrij zijn. Dan kunnen we toch een beetje profiteren en vanmorgen blijven we lekker binnen zitten.
9: Ja, nou, ik ga kamperen, maar het is geen mooi weer.
8: Meen je dat? Echt waar?
9: Ja, zeker.
8: Ja, en ja. Kamperen is ouderwets kamperen met een tentje en een luchtbed en zo?
9: Zeker, het ligt allemaal klaar.
8: Oké, okay. Ja. Nou, ik wens je veel succes. Dus, en hozen moet je misschien ook wel, weet je wel?
9: Met emmertjes. Nou, positief blijven, hè?
8: Oké, okay. Hoe lang ga je weg? Heel weekend of zo?
9: Nee, een nachtje. Nou, en het is een Texel, dus hopelijk waait het snel.
8: Oh, geweldig. Maar boven zo'n eiland zoals Texel, de bovenwindse eilanden van Nederland, noem ik ze wel eens, maar het enige eiland van Noord-Holland, is het vaak wel mooi weer volgens mij.
9: Ja, precies. Ik zeg ook, het waait hopelijk snel over, maar de voorspellingen zeggen nog van niet.
8: Oké, okay, goed. Nou,
9: we gaan het zien.
8: Goed, behouden vaart ook, hè, met dat grote schip naar Texel toe. En zometeen weer om 9:30, hè, bulletin.
9: Tot straks.
8: Nieuws uit de regio, hier bij Radio M Utrecht.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Pas op hoor, deze is heet.
14: Oef. Ja, wil er iemand nog wat drinken?
15: Ja, lekker.
13: Kijk eens, hier, deze voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, man?
13: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
16: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
19: Radio 1 Utrecht. Ce style dauphin, la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine.

0: vanuit Utrecht. Parijs is al een tijdje wakker. Om 5 uur en jij misschien ook wel. Vanaf 6 uur is er Utrecht is wakker. Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En jou er vandaag ook op vrijdag natuurlijk. Tussen 6 en 9 uur. Hier bij Radio M Utrecht. Even een mededeling voor treinreizigers. En dat is een serieuze zaak. Want er rijden geen treinen op dit moment vanuit Amersfoort richting Deventer. Dat gaat tot 9:45 duren vanwege een boom op het spoor. Dus tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn en ook richting Deventer geen treinverkeer op dit moment mogelijk. Tot 9:45 vanmorgen. De hele week besteden we aandacht aan de Alpe d'Huez. Gisteren werd hij gelopen en verreden, beter gezegd. De top van de Alpe d'Huez werd beklommen. Op welke manier dan ook voor het goede doel. KWF Kankerbestrijding heeft een bedrag van tot nu toe al meer dan 25 miljoen euro binnengekregen door Nederlanders. En met name midden-Nederlanders die zich hebben ingezet. En dat zijn er nogal wat. Of hebben aangemoedigd ook. Robert Jan Boy praat er vandaag nog even over door met mensen die we al eerder hebben gehoord in Utrecht is wakker. Ja, hoe is het met ze gegaan gisteren, Robert Jan? En wie heb je bij je?
1: Ja, ik zit hier in het kleine huisje waar Martin van Zijl met zijn vriendin logeert, Mariska. Gerard Mocking, hier ook bijgekomen met vrouw Margret. Ja. Camping Le Colpateur in het Dal, plaatsje Bourg-d'Anson. En Martin van Zijl, gisteren 66 jaar geworden, is juist zijn bed uitgekropen. Ik hoorde een hoop gezucht en gesteun. En toen kwam er, laat maar zeggen, met grote moeite, enigszins verkreukt, zit hij nu op een stoel, ja. Diep zuchtend. Een beetje, ja...
2: Een beetje bij te komen.
1: Ik wil niet zeggen wrak, dat is het woord niet.
2: Nee, dat
1: maar alsof
2: dat
1: je gisteren hebt doorgehaald tot en met...
2: Ja, tot het einde, tot het gaatje. Want het werd zo koud en slecht weer. Ik denk, ik moet die 4. Ik wou eigenlijk naar 6, maar het was onbegonnen werk. Het was zo koud. Nee, ik denk, ik ga die risico niet aan. Het was goed zo.
1: Je moet even uitleggen, gisteren 66 jaar geworden. Er is nog gezongen gisterochtend.
2: Ja,
1: bizar. Ook in de uitzending.
2: Ja.
1: Het zou die 6e keer moeten zijn.
2: Eigenlijk had het
1: je ook. Zei nog, wat heb ik een lekkere benen.
2: Ja, klopt, klopt. Heel goed. Ja, ze waren goed. Ze waren lekker glimmend. En ik stond er goed bij, gezwanjeerd. Ja. En ik denk, ik ga ervoor vandaag.
1: Bijnaam is de glimworm van Martin van Zijl.
2: Ja, nog steeds.
1: Altijd bij wielervereniging Stadion ook de week, daar gaat hij. Maar waar kwam dan de dip?
2: Ja, de dip kwam eigenlijk een beetje het weer. Het ging waar, je begon hier beneden al een beetje te spetteren. Ik denk, ja, ik moet naar boven. Dus, en dat heb ik gedaan. Maar ja, boven was het zo verschrikkelijk koud. En daar begon het zo hard te regenen. En ja, dat sloeg gewoon het lot toe, helaas. En het was het risico niet meer waard om naar beneden te gaan.
1: Maar jij moet altijd het kopje erbij houden, hè? Zoals Hendy Kuiper altijd zegt, Gerard Mocking.
2: Ja,
1: eerste keer alles meegemaakt.
3: Eerste keer alles meegemaakt.
1: 3 keer omhoog.
3: 3 keer naar boven, laatste keer ook in de regen. En dat is echt heel zwaar.
1: Ja,
3: alles
1: ja.
3: wordt koud. En, en zeker als je dan boven staat en te wachten nog op degene die ook nog binnen moeten komen om ze binnen te halen.
1: Ja.
3: Je koelt zo erg af en ze moet afdalen. Je hebt totaal geen gevoel meer in je vingers.
1: Nee,
3: en
1: het wordt
3: echt gewoon gevaarlijk om af te dalen.
1: Maar je had er gewoon bij kunnen gaan zitten. Even lekker in het restaurant kunnen gaan zitten natuurlijk.
3: Dat
1: had je kunnen doen natuurlijk. Want ja.
3: Hadden we kunnen doen. Maar dan zien we onze laatste teamleden niet binnenkomen. En die wilden we ook op een leuke manier binnenhalen. Dat hebben we hun ook verdiend.
1: Jij hebt gewandeld, hè?
4: Ik heb hem gewandeld. Ben 1 keer naar boven gelopen. Ontzettend zwaar.
1: Ja.
4: Maar ik heb het gedaan.
1: Ik probeer je nog even te bereiken.
4: Ja,
1: om een diep interview af te leggen. Maar je zei, ik zit nou net in mijn flow.
4: Ja, ik zat in mijn flow en ik ging net zo lekker lopen. Ik denk, als ik nu ga stoppen, dan wordt het koud. En dan denk ik niet meer dat het nog lukt.
1: Ja.
4: Maar uiteindelijk ben ik 1 keer helemaal naar boven gelopen.
1: Kijk.
4: Ik ben heel trots op.
3: En ik ben nog veel trotser.
1: En wat voor indruk heeft dat alles gemaakt?
3: Dit is
1: deelnemers, et cetera.
3: Dit is echt zoiets bijzonders. Het is bijna niet te beschrijven, die samenhorigheid. En als je dan zo wat afzien bent, dan denk je, met al die spandoeken en alles wat er hangt. En de verhalen die je hoort, dan denk je van, eigenlijk moeten we gigantisch blij zijn dat we zo mogen afzien voor dit goede doel. Want wij kunnen het.
1: Heb je dat ook weer beleefd, Martin? Of op een gegeven moment dacht je van, nou jongens, ik zie alleen maar een bocht.
2: Nee, ik heb alles nog beleefd. ik heb alle vrijwilligers nog een beetje bedankt onderweg. Ja. Want die stonden daar ook in de kou in de regen. Ze hebben ons ontzettend goed geholpen. Met bouillon, eten, pannenkoekjes, banaantjes. ontzettend ook allemaal bedankt. En ook alle vrijwilligers die zoveel dingen gedaan hebben. Het was echt bizar en goed geregeld.
1: Hoeveel hebben de berghappers ook weer opgehaald? Want dit is team berghappers.
4: Ruim 22.000 euro.
5: Nee, 21,5.
1: Oh, nee, ik weet het. Nou, in ieder geval ruim 20.000. Ja, heel bedrag.
4: Heel veel geld.
3: Ik vind het een mooi bedrag.
1: Nou, totaal 25 miljoen ruim, inderdaad. Ruim. Dus dat is indrukwekkend. Jullie gaan, wanneer vertrekken jullie naar Nederland weer?
2: Wij hebben zaterdag nog, gaan we vertrekken. En dan gaan we nog naar Martikek. Onderin naar het zuiden, want we plakken onze vakantie daar aan.
1: Kijk, ook dat eraan vast.
2: Ja.
1: En die samenhorigheid, ja. Die moet maar meegenomen worden naar Nederland.
3: Ik hoop het. Het zou heel fijn zijn.
1: Verspreid worden.
3: Ja, ik hoop het. Dat zou heel mooi zijn. Ja.
1: Niet alleen hier. Ook
3: nee. Kijk, als mensen altijd zo met elkaar omgaan, dan hadden we een hele andere wereld.
4: Ja.
1: Bedankt. Ja. Ja, Martin, lekker bijkomen.
2: Ja, ik kom lekker bij. Ja. En dat gaat helemaal goed komen, Robert-Jan. Dat gaat zeker goed komen.
1: Bedankt. De fiets staat nog in de hoek. Met het naamplaatje nog door op nummer 3027.
2: Komt goed. Ik ga het straks nog even schoonmaken.
1: Hij popelt om weer te gaan.
2: Ja, dankjewel, Robert-Jan.
6: Dankjewel. Robert-Jan, nog even bij jou blijven. Het laatste dan, vanuit Frankrijk, denk ik. Want we zullen je vandaag niet meer horen. Jij vertrekt ook weer terug naar Nederland. En je mag ook wel even bijkomen. En complimenten namens ons allemaal voor je ware prestaties en verslagen die je hebt gedaan vanaf vorige week eigenlijk al.
1: Dankjewel Bob. Het was me een eer en een genoegen.
6: Goed zo.
1: En morgen ga ik weer terug.
6: Oké.
1: Okay, nou, naar Nederland. En maandag weer in de studio.
6: Oké, je neemt niet nog een ochtendje vrij of zo. Je bent de maandagochtend weer. En dan ga je weer verslag.
1: Ik ga rechts even naar de locatie doen. Dat kan ook.
6: Ja. Oké. Okay. We horen je dan graag maandag weer in Utrecht is wakker. Voor het verslag wat je dan weer gaat doen. Hey, nogmaals hartelijk dank. Goede reis weer terug naar huis morgen. Dank je wel.
1: Bedankt, hè.
2: Jo, hoi.
6: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We gaan zo nog even een spelletje spelen. Want het is morgen spelletjesfestijn in IJsselstein. En het weer voor meer.

0: Senna, Spyro en Material Lover. Nou, ik kan wel zeggen, dat is wel een van mijn favoriete nieuwe nummers. Dus nummers van dit moment.
1: Weerbericht.
0: Ik zei net, we gaan een spelletje spelen. Dat wil zeggen, in IJsselstein wordt er ongelooflijk veel gedacht aan spelletjes spelen. Morgen de hele dag, vanaf 12 uur tot 5 uur, spellen sensatie, zo heet het. En ik heb gevraagd aan jullie allemaal die het nu horen, wat waren de spellen die je vroeger speelde? Daar gaan we zo meteen nog eventjes op door. Maar eerst met Grita praten over het weer voor Midden-Nederland. Met het zonnetje her en der misschien wel bijgekomen. Maar een druppie is zeker niet uitgesloten in de ochtend.
2: Nee, het is niet uitgesloten. Ik vind wel dat die ochtendbuienlijn, die waar jij vanochtend vroeg in zat, praat zo hard in regende.
0: Zo.
2: Nou, die lijn is inmiddels voorbij. Die ligt nu boven Gelderland. Aan de westzijde van die buienlijn komen nog een paar losse buien voor richting het rivierengebied, ook langs de oostranden. En er kan ook later vanochtend en vanmiddag een enkele bui passeren, zeker wel. Maar op de meeste plekken zal het droog zijn. Breekt af en toe de zon door, is het relatief vriendelijk weer. En dan moet die temperatuur van 15 graden nu nog naar 19 graden worden gedrukt. Ja, de temperaturen zijn wat bescheiden. Zeker als we het natuurlijk vergelijken met een week geleden. Maar dit is eventjes een wat killere fase van de zomer.
0: Precies. De aanleiding, dat weten we intussen waar het allemaal door komt. We wisten ook eind mei dat dat zou gaan gebeuren, de eerste week van juni. Ja, dan zet ik mijn kaarten toch op bijvoorbeeld volgende week. Maar er zit nog een weekendje tussen. Dus vandaag is het nog even kiezen op elkaar. En morgen wordt het al wel wat beter.
2: Ja, het is een beetje zoeken naar een goede moment. Je ziet het er nog steeds.
0: Ik zie het positief, hè, het liefst.
2: Ja, we blijven zeker positief. Maar het is niet zo dat je de hele dag kunt zeggen, ik sta mijn korte broek buiten en er is veel zon. Nee, het is een beetje er tussendoor laveren. Morgenochtend is droog. Een flat zonnetje, een beetje een waterig zonnetje. Ik denk dat het best wel aardig wordt. Temperatuur loopt op naar 19, bijna 20 graden. En dan ergens in de middag, ik denk vanaf een uurtje of 2, 3. Dan vanuit het zuidwesten een paar buien. Beetje buiige regen. Dus de tweede middaghelft en morgenavond, ja, die zien er dan wat minder uit. Ook de nacht naar zondag kan buien, of lijkt met een aantal buien te verlopen. Dat trekt dan weg. Zondagochtend, ja, waarschijnlijk de eerste ochtendhelft nog wel een enkele bui. En daarna is het verder droog. En komt ook weer bij tijden de zon erbij. Maar die temperatuur wil niet veel hoger dan 19 graden.
0: Meer kun je er echt niet van maken.
2: Nee, ik ben ook heel erg aan het zoeken. Want ik ga dit weekend naar Friesland om in een kano te zitten. Ik ben echt op de detail aan het kijken of het wel droog is. Maar ik denk dat ik daar een nacht heb van vooral de nacht van zaterdag op zondag is vooral in het noorden van het land erg nat en windrijk. Ik denk dat het dus nat in een tentje ligt.
0: Ja. Het is ook de vrijdag van de klagende vrouw. Want nieuwslezer Marije, die gaat vanmiddag naar Texel toe. Die gaat een nachtje in Texel in een tentje liggen. Dus jij doet dat. Ze gaat hetzelfde doen. Alleen dan in Friesland, zo begrijp ik.
2: Ja. Maar ik hoop dan wel dat het tijdens het kano droog is. En ook voor volgende week, ik weet nog, de weersomstandigheden verbeteren in de loop van volgende week wel. Maar het is allemaal een beetje kantje boord. En maandag en dinsdag moeten we daar nog helemaal niet te veel van verwachten.
0: Oké. Dan gaan we het mee doen, zeg maar. Hey, en als laatste, want dan gaan we iemand. We gaan nog even wat mensen erbij betrekken bij de uitzending voor het spelen van spelletjes. Als je gekanoot hebt, dan ga je op een gegeven moment een beetje eten met elkaar, een beetje drinken. Spelletjes spelen ook dan van in de avond, of niet?
2: Ja, we hebben laatst eens een keertje zoiets als Hitster gedaan. Iemand die had zelf allemaal nummers achter elkaar gezegd en zo snel mogelijk roepen wie de uitvoerende was en de titel. Ja.
0: Was je goed of niet?
2: Het viel me niet tegen. Want zo goed ben ik daar niet in. Maar ik maakte een aardige indruk. Ja.
0: Oké, nou, leuk om te horen. Veel plezier erbij bij het kano en bij het kamperen, zeg maar.
2: Ja, gaat lukken. Geen mooi weekend voor iedereen.
0: Dankjewel. Ja, en we horen je natuurlijk nog eventjes voordat je het weekend ingaat, hè, bij Aart in Utrecht Komt Thuis.
2: Ja, Aart is maar gewoon, want dan ben ik al onderweg. Maar vanmiddag zit ik nog wel hier nog op mijn plek.
0: Oh, goed. Vanmiddag horen we je na 12 uur nog een keertje. Nou, goed dan. Fijn weekend, Grita. Ik spreek jou maandag dan weer. Hè.
2: Tot maandag.
0: Hoi, hoi. Spelletje spelen. Welke deed je graag of doe je graag? Sjoelen, Levensweg, Backgammon of Toeper? Zeg het maar. Nou, heel veel reacties zijn al binnengekomen. Ik zei het al, morgen de hele dag spellensensatie in IJsselstein. Wil je daar maar even meer over weten? Kun je op die site kijken. Spellensensatie. Ja, dat moet een feest zijn. En morgen is gewoon in IJsselstein spelletjes te gaan spelen. Wat vond je leuk? Sjoelen doe ik regelmatig, zegt Letta. Jaap die zegt, we spelen eigenlijk niet zoveel bord- en kaartspelletjes. Maar als we dat doen, meestal met vrienden, dan is het klaverjassen, regenwormen en skin. Kibbo. Oké, nog veel meer opmerkingen staan hierover. Jan die zegt, we deden vroeger spelletjes kaarten, Monopoly, Mens erg je niet, Scrabble en 1845 spel. En nu doen we Yahtzee. Oh ja, en Rummy Cup natuurlijk, ja. En ondertussen luisteren we naar jullie. Nou, dat vind ik een goede zaak. Tineke en Jan uit Ermelo, dankjewel voor jullie reactie. Ja, er zijn er zoveel reacties op Facebook, Radio M Utrecht. Dus die van jou, die kan er ook nog wel even bij. Radio M Utrecht op Facebook, of je zoekt ons even op. En dat kan natuurlijk via de RTV Utrecht-app. En dan zeg ik, veel plezier bij Edwin zometeen, want hij is er met het Nederlandse lied in de Nederlandse taal en ook in de Engelse taal. Hits uit Holland. Fijn weekend, blijf luisteren.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio
8: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. Je kan er astma, reuma of stress van krijgen. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
9: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
8: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en is het volgens TNO een succes. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf 23 afbeeldingen met kinderporno online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog altijd te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
10: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunst terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
8: Een derde verdachte sloot geen deal met justitie en ontkent. Tegen hem is de zwaarste straf geëist. In Australië zijn bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De waarde van de insecten is ongeveer €120.000. De kakkerlakken zijn vanwege strenge regels verboden in Australië. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Den Besten.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Yola.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Hij ging in de recycling, geleend uit de jaren 60, hè? Toen gezongen door de heren en dit waren de dames Dolly Dots.
1: Hits uit Holland.
0: Vrolijk en vrijdag, want 3 uur lang weer. En zo sluiten we dus de week weer af en begint het weekend op Radio M Utrecht. En ik ben net op tijd binnen voor de regen. Dat is dan weer een klein geluksmomentje. Misschien zie je nog wel een regenboog verschijnen. Zo met die afwisseling van zon en regen. En die kleurt dan weer mooi bij morgen, want dan is de Pride hier in Utrecht. En Anne doet verslag en ze is hier al even in de studio. Je was er niet bij Bob, maar wel nu bij mij eventjes.
2: Net als jij, net op tijd binnen.
0: Ja, we hebben geluk gehad, hè?
2: Ja, zo. Anders had ik een nat pak gehaald, denk ik.
0: Wat ga je morgen doen? Hopelijk is het morgen droog.
2: Ja, nou laten we dat hopen, want we varen heel veel boten mee op de Utrecht Pride, dus in Utrecht stad. En ik ga er verslag van doen van de sfeer. We gaan de mensen spreken. Ik heb een gesprek met een drag queen ingepland. Dus er is genoeg te beleven morgen.
0: Goed. Morgen dus in onze programma's verslag van Anne van de Pride. Ik wens je heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: En vooral ook plezier, hè?
2: Komt helemaal goed.
0: Goed. Nou, en wij gaan beginnen dus met het Nederlandse lied. Vooral rood, wit, blauw in de komende uren. En voor elk wat wils, zeg maar, eb en vloed. Hier is Cloud.

0: twee oehoe-momentjes achter elkaar. Boudewijn de Groot ook nog naar Cloud. Ik ben Edwin.
1: 3 is prijs.
0: En morgen, we hadden het net al eventjes over de Utrecht Pride. En in het spelletje hebben we ook 3 maal een regenboog vandaag. Maar de vraag is altijd, welke stemmen horen erbij? Luister goed.
1: 1.
2: Vlieg me mee naar de regenboog!
1: 2.

Oeh, die laatste is misschien wel het lastigst. Hij werd pas nog 70 jaar. Straks laat ik ze uiteraard nog een keertje horen. En als je als winnaar in de uitzending komt, mag je een cadeautje kiezen en ook nog bepalen welke van deze drie we helemaal gaan draaien. Succes! Laat het maar even horen in de app. Hier zijn Jan en Annie.

Laten we ook deze dag dan maar weer beginnen met een dansje. De oude en nieuwe generatie Palingsound, Jan en Annie. Nick en Simon waren ook lange tijd samen als duo. Maar Simon Keizer is tegenwoordig in zijn eentje ook de koning te rijken. Zometeen de oude hazes. En dit is Siep van de Ploeg. En ook in zijn eentje, dus deze keer niet in de kast. Als ik jou zie.

0: Jove, regen hè, betekent dat ook. Hoe toebarselijk. De Hazes nam maar in de jaren 80 ook wel eens van dit soort liedjes op. Hè. Ook Buona Sera deed hij nog. Dit was Piove waarmee Domenico Modugno eind jaren 50 al eens op het Eurovisie Songfestival had gestaan. Dus in een nieuw regenjasje, zeg maar. Zometeen het vervolg van de Hits uit Holland. En we duiken weer even in de jaren 70. We gaan kaperen varen straks. We hebben ook Luf onder meer. En die drie fragmenten laat ik ook nog een keer horen voor het spelletje. Die laatste is vooral lastig, dus zometeen nog even een kans om goed te luisteren naar die stem. Eerst zometeen Marije, zij heeft het regionieuws. Er is hier in Utrecht een drugsdealer opgepakt. En in een volière in Baden wemelt het niet van de vogels, maar van de muizen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Nieuws van 9:30, Marije Drenthe zegt. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Nou, zometeen weer terug naar het spelletje met drie regenboogliedjes dus. Jij hebt het eigenlijk ook over. Hè? De acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap neemt namelijk af.
7: Ja, daarvoor waarschuwt belangenorganisatie COC Midden-Nederland. Dat doen ze aan de vooravond van de Utrecht Pride die morgen is. Er zijn vaker incidenten tegen homoseksuele en transgender personen, blijkt uit cijfers. Ook geweld en intimidatie in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. In de gemeente Utrecht is het aantal meldingen van homodiscriminatie in 3 jaar tijd verzesvoudigd. Ook de politie ziet een stijging in het aantal incidenten. Zo werd Gay Café Bodytalk aan de Oude Gracht bijvoorbeeld eind vorig jaar 2 keer bekogeld met eieren. Buiten de stad zijn er ook incidenten. Zo werd vorig jaar tijdens Koningsnacht in Bunnik 2 jonge mannen mishandeld, vernederd en beroofd. De slachtoffers en politie spraken toen van homohaat. De Utrechtse politie heeft een dealer opgepakt met een grote hoeveelheid drugs in zijn voertuig. Die zaten verstopt in een verborgen ruimte. De politie hield de bestuurder aan omdat hij door rood reed. Daarna test hij ook nog positief op drugsgebruik. Nou, toen ze daarna zijn voertuig doorzochten, vonden ze dus de drugs in die verborgen ruimte. De man is aangehouden en moet zich later verantwoorden voor de rechter. Langs het spoor bij bedrijfsterrein Lage Weide in Utrecht komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Dat gaat gebeuren met gasgeneratoren. Batterijen zouden te snel leeg zijn. De proef is van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht en begint eind dit jaar. En eerst zaten de vogels en nu heel veel muizen. De gemeentelijke volière in de Pekingtuin in Baarn is leeggehaald, maar trok meteen nieuwe bewoners die op het achtergebleven voer afkwamen. De gemeente wil de volière slopen, onder andere vanwege bezuinigingen en omdat het houden van dieren volgens het college geen gemeentelijke taak is. Vorige week zijn de vogels verhuisd naar het Baarnse hertenkamp. Inmiddels hebben dus tientallen muizen hun plek gevonden in de lege volière met een bodem vol voer. Nou, sommige voorbijgangers vinden het schattig, anderen zijn iets minder enthousiast.
0: Kan ik niet zo bij voorstellen, ja.
7: Ik ook wel, ja.
0: Al de dames, denk ik.
7: Dat is stigmatiserend, hè. Okay.
0: Nou, dan het weer maar, hè.
7: Tot zover, inderdaad. Het weer, er valt een enkele bui. Er is af en toe wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. Het wordt maximaal 19 graden. En vanavond is er nog flink wat zon.
0: Dankjewel, Marije. En zometeen gaan wij naar Fungus uit de jaren 70.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen, daar moet je zijn. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Ook De Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen.
10: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Dus. Mannen met baarden, ja, die zie je nog steeds best wel vaak. Dit was al in de jaren 70 en morgen gaan ze ook varen hier in Utrecht. En ik heb hier dus 3 regenbogen ook in het spelletje. Maar wie hoor je?
1: 1.
2: Vlieg met me mee naar de regenboog!
1: 2.

0: wil nu even wat langer. Hij is moeilijk.
1: Regenboogverhalen.
0: Regenboogverhalen, ja. Hij werd pas nog 70. Vanuit Duitsland. Om een paar hints geven. Als je mee wilt doen, dan kan dat nog even een paar minuutjes in onze app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl en kom je in de uitzending, mag je een cadeautje kiezen. En ook bepalen welke van deze drie we nog even helemaal gaan draaien. Laat maar van je horen. Gaan wij naar Luf ondertussen. Marga, José en Patrick.

0: Af en toe zakken we ook even af naar het zuiden. Pommelien Thijs was dat. Dat schaden we ook gewoon onder de hits uit Holland.
1: 3 is prijs.
0: We zijn lekker vroeg vandaag. Ik heb aan de lijn Frida Roosendaal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Edwin. Jij zit in Vianen.
2: Ja, klopt, ja.
0: En ik hoorde net ook een mannelijke stem op de achtergrond, terwijl wij even aan het kletsen waren.
2: Ja, dat was een man niet anders.
0: Ik had al zo'n vermoeden. En jullie hebben samen ook het spelletje opgelost vanmorgen?
2: Nee, heb ik toevallig alleen gedaan dit keer.
0: Wat goed, wat goed. En wat zijn de plannen voor we zo meteen aan die opgaves gaan? Wat zijn de plannen verder voor vandaag bij jullie?
2: Volgende dag een boodschapje doen, even met achter de computer, even administratie doen, even wandelen. Ja, en
0: verder,
2: niet zo heel veel. Nee. Een hondje mee, ja.
0: Ja, en een paraplu ook vooral, want het is ook een beetje onderweer.
2: Het schijnt zon hier.
0: Ja, dit is heel afwisselend. Ja. Dus ja, die regenboog zou zomaar kunnen verschijnen ook aan de hemel.
2: Zeker.
0: Met soort weersomstandigheden.
2: Inderdaad.
0: En dat is ook het thema vandaag in ons spelletje. Zullen we maar even gaan luisteren dan?
2: Ja, goed.
3: Vlieg met me mee naar de regenboog!
0: Nou, we begonnen makkelijk.
2: Ja.
0: Ik heb allerlei namen doorgekregen. Bob de Rooij. Nou, maar wie was het officieel?
2: Paul de Leeuw.
0: Ja.
1: 2.
2: Ja. Ja.
0: En 2 namen eigenlijk, hè? Een duet.
2: Ja.
0: Nou, zeg het maar.
2: Het is Frans Bauer en Marianne Weber natuurlijk, maar...
1: 3.
0: Ja, goed hoor. Draai je om, maar dan... Zie het in een ander licht, alles kleur. Deze moest je opzoeken ook even, of wist je hem wel?
2: Ik wist hem op een gegeven moment.
0: Want hij is hier al wat ouder.
2: De tweede keer, hij is wat ouder. Danny Christian.
0: Ja, wat goed, ja.
1: 3 is prijs.
0: Ik had nog een paar hints meegegeven. Denk aan Duitsland. Ja. En hij werd pas 70. Dat heeft sommigen ook nog een beetje geholpen, zie ik. Maar jij hebt hem gewoon helemaal herkend. Danny Christian zingen doet hij overigens nog steeds.
2: Nog steeds, hoor.
0: We zullen hem tijdens de Week van de 70's over 2 weken vast ook wel weer horen. Nog met zijn jonge stem. Dan kom je al gauw bij Rosamunde en Bessemer Mucho. Hè. Dat waren zijn eerste hits.
2: Ja, heerlijk.
0: 50 jaar geleden zo'n beetje. Goed. Nou, je zei al even, je gaat boodschappen doen. Je hebt een shopper gekozen.
2: Ja. Zeker.
0: Maar die heb je nog niet binnen hoor, vandaag.
2: Nee,
0: zo snel gaat het helaas niet.
2: Big shoppers heb ik eigenlijk wel genoeg, maar die van jullie heb ik nog niet.
0: Oké, nou, we komen in ieder geval met gezwinderspoed richting Vianen.
2: Hartstikke leuk.
0: Dus alvast veel plezier met dit cadeautje. En welke van deze 3 zal ik dan nog even helemaal laten?
2: Ja, wat zal ik dan eens even doen? Weet je, doet die Danny Christian maar. Misschien dat, die hoor je niet zo vaak, toch?
0: Nee, deze van hem niet inderdaad.
2: Nee.
0: Het is best een vrolijk duintje en hij kleurt mooi bij morgen ook regenboogverhalen. Ik wens je heel veel plezier vandaag. Dank voor het meedoen.
2: Dank
0: goed aan je man, hè?
2: Dat zal ik doen.
0: Dag Frida.
2: Dag Edwin. Dag allemaal.
0: Doeg.
2: Doeg.
4: Heb jij ooit een regenboog in zwart-wit gezien? Kinderen die altijd rustig zijn.

Blijf nou toch wat bij me, alsjeblieft, schat. Laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij. Houden van gaat zomaar.

Waarom fluister ik je naam nog? Zit er ook wel een beetje in. Het was van dezelfde LP. En blijf ook nog even lekker bij ons. Sowieso zijn we er 24 uur per dag. En op vrijdag hebben we de Hits uit Holland 3 uur lang. Dus tot 12 uur. Met straks onder meer Vanessa, Shocking Blue, Champagne. Je hoort ze hier allemaal weer terug vandaag. Dus extra lang. De nachten zijn kort, maar niet overal. Luister nog eventjes voor 10 naar Linda, Roos en Jessica.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
9: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
10: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
11: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Dalhuizen.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Champagne. Het Nederlandse ABBA-geluid in de jaren 70. Valentino. En binnenkort dus weer een hele week naar die tijd, hè? 7 dagen zelfs, de 70s. Vanaf 13 juni.
1: Hits uit Holland.
0: En ook van eigen bodem uiteraard dan veel aandacht uit die tijd. Goedemorgen, altijd leuk om naar uit te kijken, het verleden. Maar we zijn nu voorlopig nog even in het nu. Deze vrijdag zelfs 3 uur lang dus genieten van het Nederlandse lied. Met straks ook de nieuwe nationale nieuwe. En die van deze week, die laat ik ook nog een keertje voorbij komen straks. We hebben de keuze bij de koffie. Mag je zo meteen weer even helpen met de muzieksamenstelling. Het is Holland op zijn breedst wat we hier presenteren. Met het geluid van ruim 60 jaar Nederlands fabricaat. En nu alvast even sorry aan de schoonmaakploeg voor vandaag. Want we blazen ook weer het nodige stof van al die platen die al geruime tijd in de kast staan. Het zijn al die toppertjes van nu en toen.

Upside Down hoor je er ook nog wel een beetje in terug, hè? Vanessa, eind 1982 was dit. Toen was ze ook te zien, notabene, op het witte doek in de film De Boezemvriend, samen met André van Duin. Andere tijden. Laten we maar even naar onze koffiekeuze. Vandaag wat oude en ook wat minder oude koek. Zoals deze Douwe Bob. Could Have Been Us, daar kun je op stemmen. En we hebben ook Egbert erbij.

Dat was nog in de jaren 60. Dus vandaag gaat het om Egbert of om Douwe bij de koffie. Laat het maar even weten welke heeft je voorkeur. Straks na 11:30 gaan we een van deze twee dus helemaal draaien. En de meeste stemmen gelden.

Kimberly Fransens was dat op Radio M Utrecht. Nou, we hebben dus een Douwe en een Egbert in onze koffiekeuze. Die laatste heeft op dit moment wat voorsprong. Dus meteen na 10:30 maak ik de uitslag bekend. Ook het nieuws komt eraan. Een groep artsen demonstreert vandaag op station Utrecht Centraal. Waartegen, dat hoor je zo van Marije. We hebben nog even tijd voor 10:30. Voor deze mooie begin jaren 70. De Shocking Blue.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Het nieuws van 10:30 met Marije Drent. Dan had ik net een liedje over schoolplein. Jij hebt ook scholennieuws, hè? Want de enige openbare middelbare school in Stichtse Vecht, het Brokleden in Breukelen, verdwijnt mogelijk.
13: Ja, de school wordt mogelijk onderdeel van de christelijke Willibrord Stichting. Dat stuit op verzet van de vereniging Openbaar Onderwijs. Volgens de voorzitter daarvan staat het recht op openbaar onderwijs in de grondwet en is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. Er zijn 4 middelbare scholen in Stichtse Vecht. Die hebben allemaal een katholiek of christelijke grondslag, behalve het Brokleden. Wie in Stichtse Vecht woont en naar een openbare middelbare school wil, zou naar Amsterdam of Utrecht moeten gaan als het Brokleden als openbare school verdwijnt. De onderhandelende partijen in Utrecht maken er een rommeltje van. Dat vinden veel oppositiepartijen in de Utrechtse gemeenteraad. Die debatteerden gisteravond over het feit dat al 2 partijen bij de formatie zijn afgevallen. GroenLinks, PvdA en D66 voeren in de eerste instantie gesprekken met het CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA stapte zelf uit de onderhandelingen. Daarna wilden GroenLinks, PvdA en D66 ook niet verder meer met de Partij voor de Dieren. Nu onderhandelen ze nog met z'n tweeën over een coalitie voor de komende 4 jaar. De 2 partijen hebben een meerderheid van 23 van de in totaal 45 zetels en zouden dicht bij een akkoord zijn. Een groep artsen demonstreert vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. Ook dienen ze vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Volgens de artsen is die campagne misleidend. Middels AI zou de tabaksonderneming invloed proberen uit te oefenen op de Europese besluitvorming over tabaksproducten. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in de Nederlandse winkelgebieden te zien zijn en ook op Utrecht Centraal. De Utrechtse politie heeft een dealer opgepakt met een grote hoeveelheid drugs in zijn voertuig. Die zaten verstopt in een verborgen ruimte. De politie hield de bestuurder aan omdat hij door rood reed. Daarna testte hij ook nog positief op drugsgebruik. Toen ze daarna zijn voertuig doorzochten, vonden ze dus de drugs in die verborgen ruimte. De man is aangehouden en moet zich later verantwoorden voor de rechter. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, er valt een enkele bui, er is af en toe wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog, het wordt maximaal 19 graden. En vanavond is er dan nog flink wat zon.
14: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Vrijdagochtend, 3 uur lang, wereldmuziek van eigen bodem. Dit was Richenel, Dance Around the World. Nou, wij blijven dus hier vooral in Nederland. Dat hele kleine stukje aarde zouden Fluisma en Fantijn zingen. Die dit overigens ook produceerde. Zij ontdekte deze Richenel. Het is tijd voor de keuze bij de koffie. En vandaag dus met een Douwe en een Egbert. Douwe Bob, Koedaf Binnas en een hele oude koek uit de jaren 60 van Egbert Douwe dan weer. Kom uit de bedstee, mijn liefste. En ik had al een beetje een voorgevoel. Die liedjes van toen, die doen het meestal net even iets beter. Adrie bijvoorbeeld, die schreef me eventjes vanaf haar vakantieadres uit Biervliet. Proost, Adrie. Geniet van je dagen. En jij gaat voor nummer 2, dus kom uit de bedstee, mijn liefste. Klaasina, die heeft daar een leuke jeugdherinnering aan. Dankjewel ook voor jouw berichtje. Rita, ook voor nummer 2. En alle anderen die hebben gereageerd, ook aan de telefoon was er nog een reactie. En we gaan eens horen welke het dus geworden is. Nou, eigenlijk al verklapt. Nummer 2, 1968. Rob Oud. De DJ van de zeezender destijds, die zijn eigen nummer 1 hit scoorde onder deze naam. En hij kreeg de hulp van Peter Koelewijnen, die produceerde hem.

Roger Gold is dat vol passie, zo heet ook dat album uit 2009. Sekim Marinda brengt de zon toch weer eventjes bij je langs zo via Radio M Utrecht bij de koffie. De zomer toch weer even in de buurt. Dat kan al best hoor, deze fase van het jaar, begin juni. Rob de Nijs.

Annemee en Maxine, muziek die er niet om ligt bij radio. En Utrecht hoor je het allemaal weer terug. Waar is die tijd gebleven? Verzucht je misschien wel eens. Nou, hier dus. Je komt ze weer tegen, de hits uit Holland. We zijn overal. Nu even vanuit het hoge noorden, Friesland, de zusjes, Meewoed. Hier is Getaway.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
13: Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Van Wieferen.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Een heel funky geluid is dat, hè? Fruitcake. Met de broer van Eller Driessen van Spargo toen, Jean-Paul Driessen. Nou, het zat duidelijk in de familie. My Feet Won't Move was in 1981.
1: Hits uit Holland.
0: De komende zondag in het Gouden Weekend zijn we in deze week vooral van dat jaar. Dus kun je misschien ook alvast even op verheugen. Het weekend is nog niet eens officieel begonnen. En de goede sfeer is er nu al, ofschoon je hier 7 dagen per week kunt genieten van de muziek op Radio M Utrecht. En tot 12 uur dus nog allemaal van eigen bodem. De nationale nieuwe voor de komende dagen ga ik zo meteen introduceren. En ook een eerbetoon straks even aan Margriet Hermans, die overleed. Dat doen we later in dit uur. En tegen 12 hebben we ook nog een smakelijke uitsmijter. Nog wat gebakken lucht om mee af te sluiten, zo vlak voor de lunch. En dit was onlangs ook nog een nationale nieuwe. Ook niet mis, maar wel Miss Montreal.

0: Een protestlied. Op een luchtig deuntje, de George Baker Selection. En dat blokfluitje hebben we later nog wel vaker teruggehoord bij hem.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Onlangs maakte hij een reis met zijn vrouw en twee zonen door Amerika. En dat inspireerde hem om twee nieuwe tegelijk uit te brengen. En eentje daarvan hoor je dus de komende dagen regelmatig bij ons voorbij komen op Radio M Utrecht. Nou, die reis die ging dus door de VS en hij luisterde daar, net als Stef Bos net zo mooi bezong, ouderwets naar de radio. Om zo ook de magie ervan weer opnieuw te beleven, net als vroeger. De andere die uit is, heet De Liefde. En bij ons hoor je dus vooral de keerzijde.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Je bent mijn luchtballon aan de horizon.
3: Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Af en toe slaap je hier.

vanuit Breda. Dat zijn zeg maar de zuidenburen van de provincie Utrecht. Het goede leven uit Brabant. Verleden tijd zong die. Hij was ook een soort abeltje, hè? Deze Joris Razenberg en zijn bed. Onderweg. De Hits uit Holland. En dit is ook al eventjes geleden. We hadden het vorige uur bij de koffie Egbert Douwe. Dat was een productie van Peter Koelewijn, zei ik al. Maar laatst heeft hij nog heel veel andere dingen gedaan. Hij bedacht ook een nieuwe luf, bijvoorbeeld. En ze noemde zich Babe. En dit was toen ook al een hele oude bekende. The Drunken Sailor.

0: Vanochtend het geluid van Maxime tot Maxine. Dat was deze zangeres, Magnetisch, nog niet zo heel lang geleden. Zometeen brengen we even een klein eerbetoon aan Margriet Hermans. Zij overleed eerder deze week. We horen ook van Lee Towers en van Marije, zelfs zometeen het regionieuws. De coalitie in Oudewater is rond, maar in Utrecht maken de onderhandelende partijen er een rommeltje van, vindt de oppositie. Je hoort er zo meer over.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Het nieuws van 11:30 met Marije Drent. En ik zei het al eventjes, de coalitie in Oudewater is rond. Hè?
10: Ja, de VVD, het CDA en ChristenUnie SGP hebben een akkoord bereikt. Punten waar de coalitie de komende jaren mee aan de slag wil gaan zijn onder andere meer woningen, een betere bereikbaarheid en beter onderhoud van groen en de openbare ruimte. Ook wil de coalitie zich inzetten voor de boeren. En daarnaast wil de coalitie dat er een aanspreekpunt voor ondernemers komt. En voor de jeugd moet er een jongerencentrum komen. Het nieuwe college gaat op 8 juni van start. Dan worden ook de wethouders geïnstalleerd. Het gaat om Bernadette Schoonmaker van de VVD, Dick Stapel van het CDA en Vincent Bos van ChristenUnie SGP. En daar waar de coalitie in Oudewater rond is, maken de onderhandelende partijen in Utrecht er een rommeltje van. Althans, dat vinden veel oppositiepartijen in Utrechtse gemeenteraad. Die debatteerden gisteravond over het feit dat al twee partijen bij de formatie zijn afgevallen. GroenLinks PvdA en D66 voerden in eerste instantie gesprekken met het CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA stapte zelf uit de onderhandelingen. Daarna wilden GroenLinks PvdA en D66 ook niet meer verder met de Partij voor de Dieren. Nu onderhandelen ze nog met z'n tweeën over een coalitie voor de komende 4 jaar. De twee partijen hebben een meerderheid van 23 van de in totaal 45 zetels en zouden dicht bij een akkoord zijn. Rolstoeltennisser Dieder de Groot is in de halve finale van het damesdubbel op Roland Garros uitgeschakeld. De tennisser uit Oudewater verloor samen met Aniek van Koot in 2 sets van het Japans-Chinese koppel Kamiji Zhu met 7-6, 7-5. De Groot won het dubbelspel in Parijs 6 keer. Eerst zaten er vogels en nu heel veel muizen. Ik heb het dan over de gemeentelijke volière in de Pekingtuin in Baarn. Die is leeggehaald, maar trok meteen nieuwe bewoners die op het achtergebleven voer afkwamen. Nou, de gemeente wilde volière slopen, onder andere vanwege bezuinigingen en omdat het houden van dieren volgens het college geen gemeentelijke taak is. Vorige week zijn de vogels verhuisd naar het Baarnse hertenkamp. Inmiddels hebben dus tientallen muizen hun plek gevonden in de lege volière met een bodem vol voer. Nou, sommige voorbijgangers vinden dat schattig, anderen zijn minder enthousiast. Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht.
0: Dat klinkt een beetje als vreemde vogels in die volière, hè?
10: Daar heb je helemaal een punt. Ja, ja. Het weer, ze zitten wel lekker droog daar in die foyer. Want er valt een enkele bui, er is af en toe wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. Het wordt maximaal 19 graden. En vanavond zet de zon nog een tandje erbij.
0: Nou, dat is mooi. Ik heb hier ook een muis en als ik daarop klik, dan heb ik de verkeersinformatie. Het valt mee hoor, nog op dit moment. Dankjewel overigens. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. En ook nog op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. En die vertraging is ook bijna 10 minuten.
11: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
17: Hits uit Holland met Edwin Leerman.

0: En net als veel van zijn andere hits werd ook deze geleend uit het verre verleden. Leen die leende wel eens inderdaad. Love Potion number 9 liet houden.
1: Dubbel NL.
0: Eigenlijk is het dubbel BE vandaag, want we brengen een ode aan een Vlaamse zangeres, maar ook een docente, een tv-presentatrice en politica. Een heel breed scala dus aan bezigheden op haar cv die je kunt vinden. Het gaat om Margriet Hermans en in de jaren 90 had ze ook in ons land een paar succesjes. En die ga ik allebei ook laten horen. Toevallig onlangs ook nog eventjes gedraaid, maar met plezier nog een keer deze liefdesverklaring. En daarna ook nog een loflied op onze hoofdstad. Margriet Hermans werd 72 jaar.

kreeg deze Vlaamse ook voet aan de grond hier. Nederlandse bodem. Margriet Hermans, dus dubbel BE maar even van gemaakt. Een eerbetoon aan deze zangeres die deze week overleed. 72 werd ze. Ze had het ook nog even over marsepein net. Ja, 5 juni, we zijn alweer op de helft, hè. Halverwege het heerlijke avondje. Wolter Kroes is er zometeen. En dit is de gouden stem van Christel.

0: De hitcarousel draaide 3 uur lang vanmorgen. En Ronnie en Siska die elkaar een zoentje gaven in het reuzenrad. Hoog dus boven de grond. Overigens, zometeen gaat het ook over knuffelen bij Joost en de verzoekjes in Muziekplezier, toch?
1: Ja, we krijgen soms hele liefdevolle verzoeken binnen. En het grappige is, als ik daar dan meteen een eerste keer over begin, in het eerste half uur, komen er ook weer andere liedjes over dat thema, weet je wel. Dus,
0: ja, dat gaat dan als een lopend vuurtje. Ja. Ja. Nou, zo meteen dus veel muziekplezier bij Joost. Ik heb nog, we hadden al een hoop vanmorgen gebakken lucht, maar ik heb nog een leuke toegift. Vanessa is al geweest. En deze zangeres was later in de jaren 80 een nieuwe soort Vanessa. Dat is onze uitsmijter van vandaag. Hier is Tatjana. Eet smakelijk.

0: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Nou, dat is toch lekker. Goeiedag. Radio M Utrecht, muziekplezier en een nieuwe ronde nieuws. De regio nieuws hoofdpunten met Marije. Goeiedag.
9: Goedemiddag. De meeste gemeenten in ons land lopen achter met het vinden van huizen voor statushouders. Ook Amersfoort, die stad staat op de 3e plek van Nederlandse gemeenten die het meest achterlopen. In mei had Amersfoort 90 statushouders gehuisvest. Op 1 juli moeten dat er 365 zijn. In onze provincie lopen ook Utrecht en Stichtse Vecht flink achter. De VVD, het CDA en ChristenUnie-SGP in Oudewater hebben een akkoord bereikt. De coalitie is dus rond. Het college gaat al snel van start. Maandag is de eerste raadsvergadering. Dan worden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Rolstoeltennisser Diede de Groot is op Roland Garros uitgeschakeld. De tennisser uit Oudewater verloor in de halve finale van het damesdubbel van het Japans-Chinese koppel Kamiji Zhu met 7-6, 7-5. En er zijn steeds meer bevers in ons land. En dat merken ze ook bij het waterschap Amstelgooi en Vecht. Het waterschap moet zelfs maatregelen gaan nemen. Meer hierover om 12:30.
8: Dankjewel Marije. De verkeersinformatie dan op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 11 minuten extra. En plus 6 op de A27 richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is ook dicht.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Muziekplezier met Joost Brouwer.
15: Ja, lekker tempootje, zeg maar.

0: Kakkerlakken zijn hot. Na Vaya Contios wil ik het daar even kort met je over hebben. Veel in het nieuws. Het zal wel door het weer komen. Dan weer zomers, dan weer regenachtig. En deze deskundige van Naturalis die zegt dat je ze eigenlijk moet omarmen, die beestjes.
1: Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden er ook van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus zeg maar knuffelend bijna.
0: Daar komt het woord. Ja, dankjewel, mevrouw Bauma. Knuffelen en nog eens knuffelen. Omarm de beestjes wat meer. Deze mooie weerdagen zou ik willen zeggen die eraan komen. De zomer is bijna in aantocht officieel. Vrolijkheid alom, elkaar een beetje knuffelen, liefde geven naar elkaar. Shiny happy people.

bekende dieren om je heen. R.E.M., Shiny, Happy People, een nieuwe muziekplezier. Laat weten waar je zin in hebt. Dat kan dus knuffelige muziek zijn. Happy the Peppy muziek. Of bijvoorbeeld, zoals Marco vraagt, Ryan Paris met La Dolce Vita. Misschien dat hij dit uur wel voorbij komt. Even checken of ik Marco kan bereiken, want hij wil een beetje in de stemming komen voor zijn vakantie naar Italië. Nou, dat zou dus een goede plaat kunnen zijn. Ja, die ga ik zeker draaien. Marco, zeker weten. Ik check straks even of je bereikbaar bent. Straks ook de Four Tops, Ilse de Lange en Elvis Presley ga ik zo meteen instarten. En jij kan dus ook laten weten waar je verder nog zin in hebt. Hè? Ja.

Ben je zo duidelijk uitgesproken als bij de Voorthopse Bernadette. Die komt binnen. En ook nog Ilse en Elvis, de muziek van Radio M Utrecht. En ook met Ryan Parris, aangevraagd nu in Muziekplezier door Marco. Morgen lekker 2 weken naar Italië, schrijft hij in de app. Zou je dus Ryan Parris kunnen draaien met La Dolce Vita? Om lekker in de stemming te komen. Ik zou willen voorstellen, Marco, doe je ogen dicht. Hang lekker achterover. Heb er een pina colada bij. Misschien nog een beetje vroeg. Nou ja, kan wel. En doe alsof je er al bent.

0: Marco, ik heb je blij gemaakt met Ryan Paris, denk ik.
1: Ja, zoals je denk ik hoorde, stond hij wel redelijk hard in de woonkamer.
0: Ja. Oh, was hij een beetje aan het rondzingen hier? Ja, nou, wij hebben daar geen last van gehad, maar doe lekker je ding hoor.
1: Check. Ja, hij was lekker.
0: Ja, hoe gaat het met inpakken?
1: Oh, we morgenochtend, joh. Nee, dat niet zo.
0: Lekker relaxed, net zoals al die Italianen, denk ik niet.
1: Ja, Dolce Vita, rustig. Ja, ze verkopen daar ook onderbroek als ik even te weinig heb, denk ik.
0: maak mij even lekker. Waar ga je heen?
1: Ja, we vliegen eerst naar Perugia. Ja. Ik weet niet of je kent, een universiteitsstadje in het midden van Italië. Heel oud stadje. Daar blijven we 3 dagen, een soort citytripje. En dan gaan we iets omhoog, 50 kilometer midden in Umbrië, naar zo'n agroturismo heet dat, zo'n boerderij. Met daar wat zitten 2-3 appartementen bij, een zwembad, lekker tussen de pijnbomen, heerlijk rustig. Ja. En dan komt onze dochter, die gaat een weekje mee. Dan zakken we een stukje af naar Gran Sasso. Dat is in Italië heel groot hooggebergte. Boven kun je heerlijk barbecuen, lekkere dingen doen, ontspannen. En dan sluiten we uiteindelijk af met nog 3 dagen naar Rome. En dan zijn we 2 weken verder en dan mogen we weer naar huis.
0: Man. Ik krijg zelf zin in vakantie, maar dat is bij mij in september pas het geval. Dus,
1: ja. Bij jou wordt het ook wat anders, denk ik.
0: Met de kleine bedoel je? Ja, dit is opa en oma mee, hè? Die kunnen mooi oppassen. Ja. Ergens een huisje. Dat is hartstikke. Hey, veel plezier daar en ik hoop dat je blij hebt gemaakt met Ryan Paris.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Werk ze nog even. Ja. En goed weekend alvast.
0: Oké, dankjewel. Fijne vakantie. Zometeen met Marije Waterschap Amstel. Gooi en weg gaat namelijk maatregelen nemen tegen bevers.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Het is 12:30 geworden. Radio M Utrecht met het regionieuws. De meeste gemeenten lopen achter met het vinden van huizen voor statushouders, Marij.
6: Ja, dat blijkt uit een analyse van het ANP. Het kabinet stelt elk half jaar vast hoeveel statushouders een gemeente moeten huisvesten. Maar het lukt de meeste gemeenten al jaren niet om dat voor elkaar te krijgen. Gemeenten hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste half jaar van dit jaar. In onze provincie heeft Amersfoort de grootste achterstand. In mei had de gemeente 90 statushouders gehuisvest. Op 1 juli moeten dat er 365 zijn. Daarna volgt Utrecht, waar vorige maand 254 mensen een woning hadden. Voor het eind van deze maand moeten dat er 473 zijn. In de Ronde Venen, Woerden, Woudenberg en Veenendaal hebben juist meer statushouders een woning gekregen dan de wet voorschrijft. De coalitie in Oudewater is rond. De VVD, het CDA en ChristenUnie-SGP hebben een akkoord bereikt. Punten waar de coalitie de komende jaren mee aan de slag wil gaan zijn onder andere meer woningen, een betere bereikbaarheid en beter onderhoud van groen. Ook wil de coalitie zich inzetten voor de boeren. Daarnaast wil de coalitie dat er een aanspreekpunt voor ondernemers komt. En voor de jeugd moet er een jongerencentrum komen. Het nieuwe college gaat maandag op 8 juni van start. Dan worden ook de wethouders geïnstalleerd. De politie start een pilot met verf in waterkanonnen. Relschoppers die overlast geven bij demonstraties moeten daarmee herkenbaar en langer vindbaar blijven. Dat zegt minister Van Wil van Justitie en Veiligheid bij het programma Nieuws van de Dag. Amnesty International is kritisch op het plan. Onderscheid maken tussen relschoppers en demonstranten is met zo'n waterkanon lastig, zegt de organisatie. Je zou daardoor vreedzame demonstranten onterecht als relschopper kunnen bestempelen. In Utrecht werd met Oud en Nieuw nog een waterkanon ingezet om relschoppers op afstand te houden. Rolstoeltennisser Diede de Groot is in de halve finale van het damesdubbel op Roland Garros uitgeschakeld. De tennisser uit Oudewater verloor samen met Aniek van Koot in twee sets van het Japans-Chinese koppel Gamiji Zhu met 7-6, 7-5. De Groot won het dubbelspel in Parijs 6 keer. En waterschap Amstel Gooi en Vecht gaat onderzoeken hoe ze dijken en oevers beter kan beschermen tegen bevers. Ook worden de dijken en oevers vaker gecontroleerd op schade. Dat gebeurt vanaf de kant en vanaf het water, onder meer met warmtecamera's. De bever komt steeds vaker voor in ons land, ook in het gebied van waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het waterschap vond eerder al sporen van de bever bij Breukelen, maar inmiddels zijn er op 9 plekken in het gebied van het waterschap al sporen ontdekt. De bever is een beschermde diersoort, maar bevers kunnen met hun holen en gangen ook dijken beschadigen. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer vanmiddag stopt een enkele bui na droog. Er is af en toe zon en het wordt maximaal 19 graden. Ook morgenochtend is het droog, dan schijnt de eerste fletse zon. Maar in de loop van de middag volgt regen.
0: Dankjewel Marije. Dit is de verkeersinformatie op Radio M Utrecht in Muziekplezier. Op de A2 bijvoorbeeld, richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. Plus 12 minuten daar en 7 minuten lang onderweg op de A27... richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar was een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar inmiddels weer vrij, dus de vertraging neemt ook af.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
9: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
10: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
11: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Muziekplezier met Joost Brouwer.

De bevers in het nieuws en ook de kakkerlakken. Een en al liefde voor elkaar en ook voor de dieren. Deze kwam nog binnen als tip in de app. René Vroger en Welen, hoe de liefde gaat. En hoe ik heet? Joost is de naam. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 presenteer ik je muziekplezier. Met nu een plaat voor Diane Warwick, want die ga je ook nog horen. Van David Essex. En dat nummer, schrijft Marielle, gaat over dromen van beroemd zijn, of beroemd worden. En iets waar Essex zelf op dat moment middenin zat. Hij was niet alleen zanger, maar ook acteur. En groeide begin jaren 70 uit tot een van de populairste Britse entertainers. Dit is wat je noemt dan glam rock.

0: Utrecht. Het Nederlands elftal is in Amerika over all over the world gesproken. Voor het WK voetbal. Ze zijn vertrokken in die oranje Boeing 787. Misschien heb je er wel wat van meegekregen. Naar New York dus. Het was een bijzondere vlucht voor het personeel ook. Met 3 man in de cockpit en een elftal. Ja, dat is toevallig. Aan cabinepersoneel. Onder wie deze senior purser, Bert Jan.
1: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
2: Hoe zitten we in de wedstrijd?
3: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je? Ja,
2: fanatiek beginnen.
4: Een goede, solide verdediging.
1: Ja, als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
0: Ja, zo kom je ook uit bij WK-liedjes, hè? Er is in het verleden al eens een keer eentje aangevraagd. 3-4 weken geleden of zo, iemand die een WK... Zal ik die gewoon nog een keer draaien, deze uitzending? Misschien wel, hè? Eerst maar eens even aandacht besteden aan het weer zometeen. Na de

0: Ah, dat was die alweer. I Get Around op Radio M Utrecht. En nou, de weather forecast with Greta's. Van, ja, we waren een beetje op de Engelse tour aan het gaan.
1: Ja, omdat,
0: ja die oranje fans dat ook aan het doen zijn natuurlijk in Amerika onder meer. En het elftal zelf, hè, zijn weggebracht met de KLM. En,
1: ik
0: was een beetje een purser aan het nadoen, zeg maar, ook tegenover jou. Toen we de verbinding aan het testen waren. Nou ja, dan kom je in steenkolen Engels uit, zou ik maar zeggen.
1: Ja, leuk is dat, hè?
0: Daar ga ik
1: altijd luisteren. Leuk.
0: Verder niet mee vermoeien. Nou ja, hoe zit het dan met
1: het weer?
0: Weather today.
1: Weather forecast. Ja, nou, het weer is. De meeste buien zijn eigenlijk vanochtend tussen 4 uur vannacht en 9 uur vanochtend gevallen. Op veel plekken 5 tot 10 millimeter bij ons Midden-Nederland. Daarna is het accent van de buien op het oosten van het land komen te liggen. En bij ons zijn er ook een aantal fraaie opklaringen. Vooral in het noorden en westen van de provincie Utrecht is de zon er best wel flink wat bij. Een lokale bui, dat kan nog voorkomen vanmiddag. Voorkeursgebieden voor richting de rivierengebied en richting de Utrechtse Heuvelrug. Maar veel plaatsen, de meeste plekken houden het droog. Alleen ja, het is wat frisjes met die frisse westelijke wind. Ik heb als maximum temperatuur 19 graden uitstaan.
0: Oké.
1: Bescheiden.
0: Maar het is toch, toch mensen die genieten ervan. En die gaan volop toch fietsen en wandelen en eruit.
1: Klopt.
0: Want afgelopen weekend was het nog een beetje bedrukt en benauwd. En dat is nu wat minder dan, lijkt me.
1: Ja, we zitten in een andere luchtsoort. Een veel frissere luchtsoort. Ook wel een fijne luchtsoort. Maar eentje die ook wel tamelijk onstabiel is. Waardoor er toch wel af en toe een paar buien gaan vallen. Maar die zijn, ja, het zijn er niet superveel dit weekend. Ik denk dat we vanavond eigenlijk een mooie avond hebben met opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10 en morgenochtend rustige ochtend, een zuidelijk windje steekt op, een wat fletse zon als die er is, want er ligt vrij veel hoge en middelbare bewolking boven ons, dus de lucht is een beetje witjes, maar het is wel droog. Ik denk tot een uurtje of 2 morgenmiddag, als het mee zit tot een uurtje of 4. En daarna komt vanuit Zeeland een zone met wat verbrokkelde regen, buiige regen onze kant op. Dus in de tweede middaghelft en met name ook morgenavond kunnen er een paar buien passeren. Voor die tijd wordt het 19 of 20 graden. Dus die temperaturen zijn op zich op orde. Ik denk dat je een aardig deel van de zaterdag toch nog leuk op pad komt en kunt. En op zondag, ja, is het in de ochtend tot een uurtje of 11 dat er nog een paar nachtelijke buien passeren. En daarna is het droog en begint het ook weer op te klaren. Alleen ja, die temperatuur. De vraag is of we zondag op de 20 graden uitkomen. Waarschijnlijk blijven we er niet net iets onder steken. Maar het is prima. Doe weer voor buiten.
0: Oké, misschien kun je daar straks bij Aard nog wel meer over vertellen. Over het weekend en volgende week een beetje. Dankjewel voor nu, Gita.
1: Alsjeblieft. Groetjes. Doeg.

0: Nou, die blijft wel hangen, hè. Abel Knetter was dat op Radio M Utrecht.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Dorien. Door met de regionieuwshoofdpunten. Die krijg je van Marije. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De enige openbare middelbare school in Stichtse Vecht dreigt te verdwijnen. Het gaat om het Broklede in Breukelen. Die school wordt mogelijk onderdeel van de Christelijke Willibrord Stichting. Er zijn 4 middelbare scholen in Stichtse Vecht. Die hebben allemaal een katholieke of christelijke grondslag. Behalve het Broklede tot nu toe. De meeste gemeenten in ons land lopen achter met het vinden van huizen voor statushouders. Ook Amersfoort. Die stad staat op de 3e plek van Nederlandse gemeenten die het meest achterlopen. In mei had Amersfoort 90 statushouders gehuisvest. Op 1 juli moeten dat er 365 zijn. In onze provincie lopen ook Utrecht en Stichtse Vecht flink achter. En FC Utrecht middenvelder Walid Agugil blijft langer bij FC Utrecht. Zijn contract is verlengd tot 2029. Afgelopen seizoen debuteerde hij in het eerste van FC Utrecht, maar miste het slot van de competitie door een blessure. Tot zover, meer om 13:30.
0: De Radio M verkeerscheck dan nog even. Op de A2 richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten lang onderweg en plus 7 richting Gorkum op de A27... tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Jij bent zo uitmuntend. Je blinkt uit in luisteren naar ons. Jij bent de grote orenheld van de provincie en daarbuiten. Jij bent alles en meer voor ons. Wij kunnen niet zonder jou. En dat meen ik echt. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart. Joost is de naam. En met veel plezier maak ik dit programma. Meer dan 1 miljoen inwoners van de provincie Utrecht. Daar doen we het voor. En daar hoor jij bij, uiteraard.
1: Muziekplezier.
2: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
1: Ga naar de app of radiomutrecht.nl.
2: Radio M Utrecht.
0: Kwartier muziekplezier met de drie J's. Harold Melvin en de Blue Notes. Laura Pausini en deze van Billy.

En soms, Dranko, wat een mooie naam trouwens. Leuk dat je reageert op muziekplezier. Heeft een plaat geen uitleg nodig dan alleen... Ik heb er zin in. Ik vind dat die plaat gewoon gedraaid... Nou ja, het is niet zo heel hard gebracht hoor. Dat maak ik er nu van. Maar gewoon, ik heb er zin in. Fijn, deze Glen Campbell Rhinestone Cowboy. Die komt nu in mijn hoofd op. Kun je die instarten? Ja hoor, Joost, dat kan zeker. Nou, zo zijn wij dan. Doen we niet moeilijk over.

0: Temple. Mooie klank hier op Radio M Utrecht. En ook mooie klanken vanaf volgende week. Wat zeg ik? Ja, volgende week. Zaterdag 13 juni gaat hij van start.
1: Beleef de jaren 70 met Radio M Utrecht.
2: Luister van

0: jaren 70.
1: In de enige echte Week van de 70s.
0: Bij ons
1: Radio M Utrecht.
2: En op 19 juni ook nog een mooie top 70s lijst. Nou, om warm te lopen, zometeen ook voor het nieuws. Veel gemeenten lopen achter met het huisvesten van statushouders. En waterschap Amstel Gooi en Vecht gaat maatregelen nemen tegen bevers.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Radio M Utrecht, 1:30 geworden. En het regionieuws met Marije. De enige openbare middelbare school in Stichtse Vecht, het Brokleden in Breukelen, verdwijnt mogelijk.
9: Ja, de school wordt mogelijk onderdeel van de christelijke Willibrord Stichting. Dat stuit op verzet van de vereniging Openbaar Onderwijs. Volgens de voorzitter daarvan staat het recht op openbaar onderwijs in de grondwet en is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. Er zijn 4 middelbare scholen in Stichtse Vecht. Die hebben allemaal een katholieke of christelijke grondslag, behalve het Brokleden. Wie in Stichtse Vecht woont en naar een openbare middelbare school wil, zou naar Amsterdam of Utrecht moeten gaan als het Brokleden als openbare school verdwijnt. De meeste gemeenten lopen achter met het vinden van huizen voor statushouders, blijkt uit een analyse van het ANP. Het kabinet stelt elk half jaar vast hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten. Maar het lukt de meeste gemeenten al jaren niet om dat voor elkaar te krijgen. Gemeenten hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste half jaar van dit jaar. In onze provincie heeft Amersfoort de grootste achterstand. In mei had de gemeente 90 statushouders gehuisvest. Op 1 juli moeten dat er 365 zijn. Daarna volgt Utrecht, waar vorige maand 254 mensen een woning hadden. Voor het eind van deze maand moeten dat er 473 zijn. In de Ronde Venen, Woerden, Woudenberg en Veenendaal hebben juist meer statushouders een woning gekregen dan de wet voorschrijft. De politie start een pilot met verf in waterkanonnen. Relschoppers die overlast geven bij demonstraties moeten daarmee herkenbaar en langer vindbaar blijven. Dat zegt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid bij het programma Nieuws van de Dag. Amnesty International is kritisch op het plan. Onderscheid maken tussen relschoppers en demonstranten is met zo'n waterkanon lastig, zegt de organisatie. Je zou daardoor vreedzame demonstranten onterecht als relschopper kunnen bestempelen. In Utrecht werd met Oud en Nieuw nog een waterkanon ingezet om relschappers op afstand te houden. FC Utrecht middenvelder Walid Ougagil blijft langer bij FC Utrecht. Zijn contract is verlengd tot 2029. De 20-jarige Ougagil kwam in 2024 van Jong Ajax naar FC Utrecht. Daar speelde hij tot nu toe vooral in Jong FC Utrecht. Afgelopen seizoen debuteerde hij in het eerste van FC Utrecht, maar miste het slot van de competitie door een blessure. Waterschap Amstel Gooi en Vecht gaat onderzoeken hoe ze dijken en oevers beter kan beschermen tegen bevers. Ook worden de dijken en oevers vaker gecontroleerd op schade. Dat gebeurt vanaf de kant en vanaf het water, onder meer met warmtecamera's. De bever komt steeds vaker voor in ons land, ook in het gebied van waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het waterschap vond eerder al sporen van de bever bij Breukelen. Maar inmiddels zijn er op 9 plekken in het gebied van het waterschap al beversporen ontdekt. De bever is een beschermde diersoort, maar bevers kunnen met hun holen en gangen ook dijken beschadigen. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog. Er is ook af en toe zon. Het wordt maximaal 19 graden. Ook morgenochtend is het droog. Dan schijnt er eerst een fletse zon. Maar in de loop van de middag volgt er regen. En ook dan maximaal 19 of 20 graden.
2: Nou, dankjewel Marije. Fijn weekend alvast.
9: Jij ook.
2: En genieten ervan van toch al redelijk mooi weer volgens mij. Ik kijk nog even naar de wegen. Nou ja, tenminste virtueel dan eigenlijk. Hè. Op mijn schermpje zie ik hoe de situatie is op dit moment. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Nog steeds stremming. 23 minuten op onthoud. En je hebt op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook nog op onthoud. 7 minuutjes extra.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen.
14: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Lady Arita. Ruim baan voor haar. Met Spanish Harlem en Dan Hartman ook nog hier in Muziekplezier. Bijna 14:15 geworden. Maar weer eens een verzoekje behandelen. Zometeen ga ik BTS draaien. Ongelooflijk populair. Dat valt onder de noemer K-pop, hè, Patty?
1: Ja, klopt.
0: Of K-pop in zijn Nederlands. Maar...
1: Ja, Nederlands zeker, maar dan krijg ik ruzie met onze dochter.
0: Ja, ja, en daar gaat het ook over, want zij is daar helemaal gek van, hè?
1: Ja, die is echt helemaal gek. We zijn ook speciaal nog naar de bioscoop geweest toen de concert uitkwam, het eerste concert.
0: Ja, en ze zijn weer helemaal back to business, zou ik maar zeggen, hè? Want
1: ja,
0: ze moesten eventjes, hoe zeg je dat, officieel leger in, hè?
1: Dienst van onze.
0: Dienst. Ja. En nu zijn ze weer terug als band. En dat is groots aangekondigd weer met een comeback en zo. Daar ben je niet geweest met je dochter, denk ik. Bij dat concert.
1: Nee. Want dat is de dichtstbijzijnde. Dat zou Brussel zijn. Mm. En anders moet je naar München toe. Dat is een beetje te ver om te gaan reizen. Ja. Zeg maar, op het ogenblik.
0: Ja. Waarom zou je die plaat graag willen horen voor je dochter? Leg eens uit.
1: Ik vind het heel erg leuk omdat ze heeft een auto-immuunziekte. En we zijn ook bij Stichting Opkikker geweest. En die heeft ons uitgenodigd via het WKZ Utrecht. Mm-hmm. En we zijn een hele dag weg geweest naar Toverland met een lunch en avondeten en alles erbij. En ja, geweldige instantie. Dat wel is überhaupt. Mm-hmm. En we hopen haar een hart onder de riem te steken hiermee.
0: Ja, en er
1: gewoon
0: zijn
1: dus horen.
0: Van die opkikkerdagen, die worden landelijk vaker georganiseerd. Klopt. Om kinderen en ouders, zoals voor jouw dochter, zeg maar, een mooie dag te bezorgen.
1: Ja. Ja, maar het is ook heel erg leuk, want ze kijken ook naar het hele gezin. Het is de vader en moeder die worden ontzorgd, want de rolstoel wordt geduwd voor je. Zij zorgen alles om je heen, je hoeft eigenlijk niks te doen. En zelfs voor broers en zussen wordt alles geregeld. Wordt iemand zelfs extra geregeld bij ons om met broer in de achtbanen te gaan, waar wij dus echt niet in gaan.
0: Ja, je wordt dus eigenlijk als het ware helemaal ontzorgd.
1: Helemaal
0: ontzorgd. Geen achtbaan voor jou.
1: Nee, alsjeblieft niet. Nee. We hebben al zitten schillen in het schip met z'n vieren. Oh, hou op.
0: Is dat zo'n VOC-schip? Dan word je toch helemaal
1: zeeziek. Nee, dat was zo'n schip dat zo heen en weer schommelt. En dat gaat steeds hoger. Ja,
0: dat is zo'n schommel, maar dan heel... Och man, nee, ik ken het. Ik ben ook helemaal niet van de kermis, hoor, moet ik zeggen.
1: Nee, dat zeker dingen. Niet. Dat was echt heel gezellig. En zo liefdevol dat al die mensen dat ook doen. Want het bestaat gewoon echt helemaal uit vrijwilligers die dit ook meehelpen organiseren en verzorgen. En in principe, als jij uitgenodigd bent voor je opkikker, dan word je automatisch ambassadeur. En wij zijn druk bezig met statiegeldflesjes overal en ergens waar we ze zien, nemen we ze mee. En dat gaat in een grote spaarpot. En op de ambassadeurdag dan nemen we dat mee. En dan gaan we het daar openmaken en daar geven.
0: Ja, het is natuurlijk een week waarbij het gaat over goede doelen. We hebben de Alpe d'Huez gehad. We hebben het ook over goede doelen gehad hier op Radio M Utrecht deze week. Ja. Dus toch goed om dat gewoon te blijven benoemen. Hoe belangrijk dat is, hè? Ook zo'n opkikkerdag bijvoorbeeld.
1: Zo fijn dat je gewoon die kinderen... We hebben onze dochter voor het eerst sinds anderhalf jaar echt hard zien schaterlachen. Dat is toch geweldig?
0: Ja.
1: Dat is toch geweldig?
0: Hoe heet je dochter?
1: Celeste.
0: Celeste. En die gaat natuurlijk ook helemaal gillen als BTS een keer op zo'n opkikkerdag zou optreden, zou ik me zo kunnen voorstellen.
1: Ik denk dat ze dan gelijk in kapzwijm voor het podium neervalt, denk ik.
0: Dat moet je ook niet hebben.
1: Nee. Nee, maar ja, dat is echt haar band. En ze is daar zo mee bezig met de liedjes, de dansen. Ze zit op K-pop dansen. Als ze weer kan staan, zeg maar. Ze kan op het ogenblik niet staan door die ziekte. Dat maakt ontstekingen, zeg maar, aan door je hele lichaam.
0: Ja, maar ze kan nu wel horen, BTS?
1: Ze kan zeker horen.
0: Ja, oké. Want ze zit er ook klaar voor, denk ik, hè?
1: Ja, die zit al op de bank klaar te wachten. Dat komt helemaal goed.
0: Oké. Ik wens jullie heel veel liefde eigenlijk verder.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: En deze is voor de hele familie daar eigenlijk. En vooral voor je dochter dan ook.
1: Ja, ik zal er mee zien dansen. Komt goed. Okay.

Ja, dat is dat instrument, hè? De tamboerijn. Green Tambourine. En de Lemon Piper, zo simpel kan het zijn. Deze is nog aangevraagd door meerdere mensen. Anneke, Jonas, Marlijn willen heel graag Welen nog horen. Veel plezier met Erwin zometeen.

0: loop je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen. Maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet, omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is de verkeersinformatie met, even kijken, 2 meldingen. Nou, die er moeten waard zijn, mag ik zeggen. Dat zijn, dat zijn de enige 2. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, vertraging van 23 minuten. En een stukje korter op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Wekkerdam, 11 minuten.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: de jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar De Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.

Kind, wil je terug? Dit is The Jacksons, I Want You Back. Het was 1970. 1970. 11 jaar was hij toen hij die wereldhit inzong. En het was niet aan te slepen bij de legendarische platenzaak Stafford. Aan de Oude Gracht. Utrechtse jongeren in lange rijen stonden te dringen voor de toonbank. Oh ja, mooie advertenties. Ik ben al een beetje op zoek naar uit die tijd en zo. Advertenties in het Utrechtse Nieuwsblad, bijvoorbeeld deze. 10 minuten gratis snoep scheppen voor de winnaar van de grote kleurwedstrijd bij Jamin op de Hoge Terreinen. Breng uw kleurplaat snel langs. Nou, zoiets. Daar hebben we het trouwens ook over. Hè? Buiten dat we leuke muziek draaien en dat we zometeen over enkele ogenblikken pluk de platen gaan doen. Is er ook nog een onderwerp. Wat zou jij, stel je voor dat je 10 minuten gratis zou mogen winkelen. Waar zou dat dan zijn? Stuur je berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Kijk ook op Facebook. Er worden leuke dingen worden daar genoemd. En daar ga ik er zelf ook nog over nadenken. Maar

Ik neem één heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een ander jasje. In een andere taal. Op een andere melodie. Jij raadt het originele nummer en de artiest. En als je denkt te weten wat het is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En dat kan via de RTV Utrecht app. Als je het onverhoopt voor de allereerste keer doet. Die is gratis kosteloos. Dat is hetzelfde. Ronde cirkel. Gratis kosteloos te downloaden. Rechtsboven vind je een knop. En app ons. Oh, wacht even. Maar we hebben het live in de studio. Dan gaan we hoor.

0: Welkom, ja, Anne.
1: Ja, ik zie het aan
0: je. Die moet even wachten, ben een beetje laat geloof ik. Ik zat er helemaal. Je kwam binnen en je hebt me zien dansen. Iets wat veel mensen niet hebben gezien. Dus,
1: volledig in extase, deze man.
0: Ja. En jij niet de feutushouding geschrokken op de grond en een melding maken van dit kan echt niet. Pluk de plaat, een heel bekend liedje. Ander jasje, ander dingetje. Niet herkenbaar bijna, maar toch wel een beetje. Als je denkt te weten wat de originele titel artiest is van het volgende liedje, stuur dan als de een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app rechtsboven App Ons. Want wat is dit?

0: Oké, en dan een heel mooi bruggetje naar het regio-nieuws om meteen met Anders. Daarin onder andere gaat goed dat met de twee deelnemers van de marathon van Amersfoort, ja, die onwel werden. Dat is goed nieuws. En daar wordt, daar hoor je zometeen meer over van Anne. Dat en meer.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Het is 3 minuten over 2:30. Anne zit hier. Anne, nieuws over de twee deelnemers van de marathon van Amersfoort. Die werden onwel, verteld.
7: Ja, die maken het naar omstandigheden goed. Dat zegt een woordvoerder van het sportevenement. Het is niet duidelijk of de deelnemers nog in het ziekenhuis liggen momenteel. Tijdens het evenement was het erg warm. Ondanks voorzorgsmaatregelen van de organisatie werden meerdere deelnemers de hitte te veel. Of de hitte ook de reden was dat de twee deelnemers een hartstilstand kregen, is niet bekend. Ook tijdens de Utrechtmarathon, die op dezelfde dag plaatsvond vorige week, werd een deelnemer onwel. De jongeman overleed 2 dagen later in het ziekenhuis, maakte de Universiteit Utrecht gisteren bekend. De jongen was student aan de Universiteit Utrecht. Een nieuwe test zorgt ervoor dat de diagnose van een vorm van hersenkanker sneller en veiliger vastgesteld kan worden. Dat hebben onderzoekers van het UMC Utrecht uitgezocht. Het gaat om een hersenlymfomen. Die diagnose krijgen 120 mensen per jaar. En bij ongeveer de helft van die mensen kan een operatie voorkomen worden door deze test. En dat is goed nieuws, want die operatie is risicovol. 4 tot 8% krijgt een ernstige complicatie daarna, zoals een infectie of een hersenbloeding. De onderzoekers gaan nu verder met het verbeteren van die methode. En de test moet zo snel mogelijk in praktijk gebracht worden. Wanneer dat precies is, is nog niet bepaald. De A27 gaat vanavond opnieuw deels dicht. Wordt dit weekend gewerkt tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. De weg wordt namelijk verbreed. De werkzaamheden aan de A27 deze zomer zijn de meest ingrijpende en grootste onderhoudsoperatie die Rijkswaterstaat ooit uitvoerde. Veel wegen, bruggen en viaducten komen uit de jaren 50 en 60... en zijn volgens Rijkswaterstaat aan vervanging of vernieuwing toe. Ja, automobilisten die moeten omrijden via de A15 en de A2. De extra reistijd kan daardoor oplopen tot 1/2 uur extra. En voetbaltrainer Chris de Graaf is geslaagd voor zijn examen voetbalcoach 5. Dat betekent dat de trainer van de tweede divisionist Spakenburg aan de slag mag als hoofdtrainer in het betaald voetbal. De Graaf liep afgelopen jaar voor zijn cursus stage bij FC Twente. Hij was bij 2 oefenduels hoofdtrainer van de Tukkers. Zowel tegen Schalke 04 als tegen Ajax won Twente onder leiding van de Graaf met 1-0. En meer nieuws vind je in de app of op de site rtvutrecht.nl. Gaan we nog even naar het weer. Vanmiddag is het op enkele bui na droog. Af en toe zon, wordt maximaal 19 graden. En ook morgenochtend is het droog. Dan schijnt er eerst een flat zonnetje. Maar in de loop van de middag volgt helaas kans op een bui.
0: Dan want jij gaat morgen de Utrecht Pride verslag doen.
6: Ja.
0: En wat wordt het weer morgen? Wat zei je nou? Blijft het wel een beetje droog?
6: Kans op een buitje in de middag, maar het wordt wel maximaal 19 à 20 graden. Nou, dus we kunnen een regenbootje doen.
0: Ja, joh. Ik ben benieuwd. Tot straks.
6: Tot
7: Tot zo.
0: En dan de verkeersinformatie. Er zijn drie meldingen. Dat is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat wil zeggen drie meldingen vanaf 15 minuten. Dit is 23 minuten op de A2. De A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knoppen Lunette. Daar is een aanrijding geweest. Daar is de linker rijstrook dicht. Zorgt voor 15 minuten vertraging. En nog eentje op de N230. Dat is Utrecht richting Maarsen tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A2. Daar 32 minuten.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, Pretty Moment van Roy Orbison bij je vrienden van Radio M Utrecht. Ben je er klaar voor? Hij was toch lastiger dan ik dacht, hoor.

0: Ja, en de telefoon gaat ergens over.
1: Spannend.
0: Hopen dat hij... Kan u beginnen?
2: Met René Lems.
1: Hey, René Lems met Erwin Peters van Radio Utrecht.
2: Hey, hallo.
0: Ja, oké, okay, dan gaat die stem in één keer 3 octaven de lucht. En dat hebben we
2: ja, precies.
0: Hey,
2: ja.
0: Nee, jongen. Ja. Hoe is het?
2: Ja, ik hoorde het gelijk.
0: Wat? Ja, ja oké, okay, niet vertellen hoor, René. Meteen,
2: nee,
0: maar,
2: nee, nee.
0: Ja, ja, maar ik ben sorry, even terug. Ik dacht dat hij wat makkelijker zou zijn. Ik denk, nou, deze is wel te doen, toch? Dit is toch...
2: Ik dacht, blijkbaar wel.
0: Ja. Ik denk van, nou ja, weet je, je hoorde het meteen, dacht ik ook. Toch?
2: Ja, ja ik hoorde het gelijk.
0: Ja,
2: ik had de tekst.
0: Ik wist het meteen, ja, maar ik heb hem ook gemaakt.
2: Ja, dan is het makkelijk.
0: Ja, dat is makkelijk, ik wist het. Nou, weet je wat ik wel had, René? Dat is heel grappig, maar ik heb dus... Ik bedacht me dat ik sinds begin oktober dit programma doe. En Pluk de Plaat zit er al vanaf het begin in. Ik weet niet, ik kan niet zo heel goed rekenen, maar oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei... Nou, laat hem juni ermee. 7 maanden.
2: Ja. 7, ja.
0: Ja, 7 maanden, laat maar zeggen. 3, 6, 9, 12 keer... Is, hoeveel heb ik er dan gedaan? 7 keer, laat maar zeggen, dat is een beetje ruw hoor. Want we hebben natuurlijk ook wel speciale weken gehad. Was het, mijn zoontje moet de tafels leren. 84.
2: Dat is veel.
0: En ik heb nog wel dingen dan, die staan op mijn telefoon, zijn in bestand. En ik denk van, hé, lukt de plaat? En ik was aan het luisteren. En ik denk, wat is dit? Ja, ik wist het zelf niet. Even goed luisteren. Nou, dat is wel een goeie. Want dat blijkt toch lastiger te zijn dan...
2: Maar verzin jij ze dan zelf? Of is dat een team wat dat doet voor jullie?
0: Nou, nee. Ik verzin ze zelf. En we hebben ook hele leuke luisteraars die af en toe de suggesties doen. Van, oh, weet je deze? Okay. Weet je die? Dus altijd welkom. Er moet wel bekende hit zijn, maar dat vind ik zo leuk. Nee, ik bedenk ze zelf. Ik zit al... wat voor versie kan ik ervan maken? Weet je wel, een hoempapa dingetje. Wat kan ik iemand laten zeggen? Weet je wel, dat...
2: Nou, ik vind het ook een heel leuk spel, zeg maar. Nou, want ik luister altijd en dan denk ik van... Heel vaak weet ik hem niet, maar nu wist ik hem gelijk.
0: Ja, maar over het algemeen vind je hem dus ook wel lastig. Ik heb laatst ook van iemand... Ja, en hij is toch lastiger. En dan denk ik van, dan moet ik toch even kijken om hem iets makkelijker te maken. Of zo, want ik denk, ja, deze is dan wel zo makkelijk.
2: Het komt ook door de hele andere melodie, andere taal. En dan hoor je het soms wel, maar nu hoorde ik het gelijk door de woorden.
0: Ja.
2: Maar ja, heel vaak ook niet.
0: Ja, nee, maar dat is het. En ik denk dat... ik probeer wel wat... Het is ook een beetje een grapje. Het is ook niet altijd even makkelijk. Maar ik denk dat ik hem toch wel even wat makkelijker ga maken. Maar het zijn er... vorige week had ik een... ik weet niet welke... Het was ook alweer, maar... toen vroeg iemand, ja, hoe doe je dat dan? Ja, ik zei, maar maak niet één versie. Ik maak er wel een paar. Toen ben ik gaan tellen vorige week. Wat ik bij één van de plukte platen... Hoeveel heb ik er gemaakt? 34. Het zijn er dus 4 voordat ik denk, ja, nou, deze is leuk. Of zo, weet je wel. Deze, het is gewoon niet goed, weet je wel. Dus dan moet het nog. Dus er zit veel liefde in. Dus, en leuk dat het ook gewaardeerd wordt.
2: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Nou, dankjewel. Ik vind jou ook leuk. Want jij reageert zo enthousiast.
2: Nou, ik ben een hele trouwe luisteraar altijd, hoor.
0: Ja. Ja, die zijn net kritisch. En als jij het zegt, dat bedoel ik, weet je wel. Vind je ook leuk? Ja, ja. Dat zijn de mensen die er verstand van hebben.
2: Ja, het is ook wel, jullie hebben gewoon een hele leuke zender. Met hele leuke muziek, leuke programma's, leuke spelletjes. Dus ja. Ik heb hem altijd aanstaan. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Nou, en dat vind ik een groot compliment. Dank je wel. Dat zijn we ook weer. Oh ja, pluk de plaat.

0: avond. Klinkt toch anders in het Nederlands, hè, Jan?
1: Ja, ik vind dat... Ik vind dat voelen veel couger avec moi, vind ik mooier klinken, hoor.
0: Voulez-vous coucher avec moi?
1: C'est soir.
0: Ja, c'est soir. Van wie is het? Van wie is het plaatje?
1: Het is van La Belle en het heet Lady Marmalade.
0: Ja, Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi? C'est soir, La Belle. Ik heb, ik denk, ik heb, dat is heel, nou... Toch, ik heb heel lang gewoon niet geweten wat nou die tekst betekende. Ik weet dat ik het mag kenten.
1: Ja, het was ook een beetje een flauwe kultekst, hè? Met mocha, chocolade, ja,
0: ja, nee,
1: ja,
0: maar het gaat om... Voulez-vous coucher avec moi? Dat is waar, wil je met me naar bed vanavond? Ja,
1: ja,
0: nou. Dus dat is het enige Frans wat ik kende. Dus ik kwam ooit iemand tegen uit Frankrijk. En ik,
1: hoe zei je dat? Heb ik een klap in je gezicht?
0: Hoe weet je dat? Nee, nee, dat niet. Want dat was een man. Ik ken gewoon Frans. Ik ken een aantal dingen. Maar, goed, genoeg over deze ellende. Het is eruit, jeugdtrauma's. Voel je
1: perfect, man.
0: Even kijken. We hebben... Even kijken. In de prijzenkast een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje. Schort, dat wordt een lastige, want jij hebt alles al natuurlijk een veelvoud. Denk
1: ja,
0: ik dan.
1: Nou, maar dan ga ik toch wel weer voor het schort. Want ik weet wel een heleboel mensen die er nog één willen.
0: Ja? Maar, oh.
1: Ja, ik ga voor het schort. Ja, mijn hele familie heeft er alleen, maar ik wil er nog wel eentje hebben.
0: Of voor jezelf? Of ga je die weggeven?
1: Nee, om weg te geven.
0: Oké, maar we hebben al een keer iemand gehad. Jaap van Nes, die won het weerstation. En die zei, geef hem maar weg aan een volgende luisteraar. Want we hebben er allemaal één. Geef hem maar weg aan een luisteraar. En hij heeft daar heel veel gezeik mee gekregen. Omdat heel veel mensen in zijn buurt...
1: Oh, ja,
0: dat heb je niet meegegeven. Dus, Dus nou, dat gaan we doen. Blijf nog even hangen voor de... Hoe is dat? Even de gegevens te checken.
1: Ja.
0: Het schort komt eraan. En dan nu... Ja.
1: Hartelijk bedankt.
0: La Belle, voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Ce soir.

Ja, is het mooi, hè? Lumidia en ik bleef geloven bij je vrienden van Radio M Utrecht. De vraag is dus, waar zou jij... En er komen echt zulke fantastische antwoorden al op. Staat ook op Facebook. Het is zo grappig waar mensen dan gratis 10 minuten willen winkelen. Dat is de vraag dus. Waar zou jij het liefst 10 minuten... gratis willen winkelen, stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En dat kan via de app, dat rechtsboven app ons. En iemand zei al dat hij graag bij een Lego winkel wilde gaan. Echt lachen. Hij mocht dus een minuut gratis winkelen bij de Intertoys, jaren 80. En hij sprintte dus meteen naar de Lego-muur. Stapelde alle grootste dozen. Piratenschip, ridderslot, ruimtebasis. Echt meters hoog in zijn armen. Hij zag geen hand voor ogen. Hij liep op de terugweg blind tegen een My Little Pony-display aan. En bam, de hele toren die kletterde over de vloer. Ja, en omdat de tijd om was, mocht hij alleen meenemen wat hij vast had. En als één sneu klein doosje met een Lego politieautootje. Nou, dat soort dingen. Dat soort dingen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Waar zou jij gratis 10 minuten willen winkelen? 10 minuten, hè? Ja.

0: summer sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is de verkeersinformatie met 3 meldingen vanaf 15 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 15 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knoppen Tempel 43. En de A27 Utrecht richting Breda, Dullen, Hagestein en Werkendam 29 minuten.
8: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: nooit.
1: Ach ja, Julio Iglesias bij Radio M Utrecht. Dacht toch, een Coedo. Hij nam het op trouwens in zijn echt super de luxe, meer dan luxe villa in Miami in Amerika. En hij was zo gesteld op zijn privacy dat hij weigerde te zingen als er vreemde technici in de buurt waren. En dan liet hij de microfoon openstaan. Hij stuurde iedereen de gang op. Hij deed de deur op slot. En zijn stem kwam dan helemaal in zijn eentje op in het pikken donker. Ja, dat past wel een beetje bij deze man, vind je niet? Dit is Radio M Utrecht. Je luistert naar Pluk de Middag. En we zijn dus bezig met de vraag: waar zou je wel 10 minuten willen winkelen? Gratis willen shoppen? En we dromen allemaal lekker weg bij die 10 minuten gratis winkelen. Maar 10 minuten is echt veel, hoor. En Menno uit Nieuwegein, die app net. Ja, Erwin, ik zou direct naar de Jamin voor die enorme wand met schepsnoep. Wij zeggen thuis altijd snapschoep. Schepsnoep, die grote plastic schep pakken. En in 10 minuten een hele vuilniszak vullen met zure matten en schuimblokken. Je voelt die plakkerige handen bijna. Waar zou je heen rennen? Laat me horen. 10 minuten, dat is echt lang, hè? Goedemiddag.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

Alikidee. Het is de Nationale Nieuwe. Dat is een luchtballon bij Radio WM Utrecht. En de Nationale Nieuwe van Jeroen van der Bomen wordt bekendgemaakt. Nou, niet elke week dezelfde artiest natuurlijk. In het programma met Edwin Meerman en de hits uit Holland. En die hoor je dan wat vaker, de hits, de Nationale Nieuwe. Luchtballon. Hij nam het op in een echt gloednieuwe studio. Hij miste alleen de rauwe sfeer van vroeger. En uiteindelijk heeft hij die technicus gewoon gedwongen om een heel oude krakende vinylplaat op de achtergrond mee te laten lopen. Om die warme, beetje stoffige geluid, sound te krijgen. Niks digitaals. Gewoon dat ouderwetse, heerlijk, dat ouderwetse gevoel. Dit is Pluk de Middag. Dankjewel voor je app. De vraag is dus, waar zou je wel eens 10 minuten gratis willen winkelen? Oké, wat zou jij willen? Nou, en dankjewel voor je reactie. En 10 minuten, dat is best lang. En iedereen die dat hoort, die denkt, ik heb een plan. Door gereageerd Tatjana in het Tatjana, die zit op Gran Canaria. Die zegt, de Mediamarkt zal een goede optie zijn. Of Blond Amsterdam. Ja, dat is al gevaarlijk, want je gaat voor een laptop en je eindigt met een monk met een hysterische tackle erop, weet je wel. De Action zegt Ria, 10 minuten. Die hebben al leuke hebben dingetjes. En helemaal, och man, tijdsdruk. Tijdsdruk. Het is topsport. En dan Klasina zegt, ja, de Mediamarkt bijvoorbeeld lijkt me wel leuk. PC's, laptop, koffieautomaat. VR-bril, ik zie het gebeuren. Ga je het verloten, vraagt Klasina in je programma. Een grapje. Nee, Klasina, ik verloot, geen paniek. Want dit is wat er gebeurt, hè. Er is onderzoek naar gedaan. Psychologisch onderzoek laat namelijk zien. De mens krijgt kortsluiting zodra die een stopwatch... Zodra de stopwatch begint te tikken. Er was ooit een man die 3 minuten gratis mocht winkelen. 3 minuten. En hij had zich voorgenomen om de hele vleesafdeling leeg te roven. Alleen toen hij toeter ging, rende hij in paniek naar het eerste schap. En hij laadde zijn kar vol met 40 potten Saanse mayonaise. 3 jaar mayonaise. Dus jij denkt, ik ga voor de dure gin, de Franse kazen en die accubulmachine. Zodra die klok loopt, dan eindig je om met 12 pakken toiletpapier. Nou ja, dat is een tijd geweest dat het ook een goud was. En een magnetron die je niet eens nodig hebt. Nog deze dan. Hey Erwin, ik had 10 minuten bij de Mediamarkt. Ik kwam thuis met alleen HDMI-kabels 9. Ik weet niet eens waar ik ze voor... Ik kom alleen thuis met HDMI-kabels. 9. Ik weet niet eens waar ik ze voor nodig heb. Ja, natuurlijk. Dit is Radio Utrecht. Waar zou jij wel 10 minuten gratis willen winkelen? Laat weten.

Ja, Radio M Utrecht. Je luistert naar Radio M Utrecht, dat wil ik zeggen. Nee, Pluk de Middag, Swing Out Sister en Surrender. Zometeen bij Radio M Utrecht. Zo hoor je ook nog de Tramps en Shout. En hoor je nu de Golden Earrings met een S.

0: De Golden Earrings. En toen nog met een S. Golden Earrings. En please go bij Radio M. Utrecht.
1: Hartstikke idee. De tram staat voor je klaar met Shout. Spelen we zometeen ook nog het spelletje 3 voor 4. En dan hoor je zometeen Anne hier met het regionieuws. En daar staan dus dokters op Utrecht Centraal. Spandoeken, hooivorken en fakkels. Nou ja, ze zijn aan het protesteren tegen een tabaksbedrijf. En ze zeggen dat die campagne mensen op het verkeerde been zet. Nou, zometeen daarover meer.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Het is 4:02. Anne is hier. Anne, er staan een groep dokters. Een groep dokters. Die staat, ik zie het helemaal voor me. En witte jas met een stethoscoop op. Die staan met fakkels, hooivorken en dergelijke. Nee, maar die zijn aan het demonstreren bij Utrecht Centraal. Vertel.
6: Ja, die voeren actie, die groep artsen en deskundigen. Doen ze tegen een tabaksonderneming. En die onderneming is Philip Morris International. De artsen dienen vandaag ook een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Die campagne is namelijk misleidend, volgens de artsen.
7: Ja, we staan er nu voor, maar je ziet allemaal partyende poppetjes. Ja, geassocieerd met tabak. Dat heeft natuurlijk niks met tabak te maken. Tabak heeft met ziekte en met dood te maken, maar niet met party op een festival. Dus ook dat is al heel misleidend.
6: Ja, met AI zou de tabaksonderneming invloed proberen uit te oefenen op de Europese besluitvorming over tabaksproducten. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als een tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlandse winkelgebieden te zien zijn en dus ook op Utrecht Centraal. De twee deelnemers die zondag tijdens de marathon van Amersfoort onwel werden en moesten worden gereanimeerd, maken het naar omstandigheden goed. Dat zegt een woordvoerder van het sportevenement. Het is niet duidelijk of de deelnemers nog in het ziekenhuis liggen op dit moment. Tijdens het evenement was het erg warm. Ondanks voorzorgsmaatregelen van de organisatie werd meerdere deelnemers de hitte te veel. Of de hitte ook de reden was dat de twee deelnemers een hartstilstand kregen, is nog niet bekend. Hoewel een groot aantal gemeenten al jarenlang te weinig huizen regelt voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, willen provincies liever niet ingrijpen. Wel proberen ze gemeenten zo goed mogelijk te helpen om oplossingen te vinden. Dat zeggen ze in de rondgang door het ANP. Vandaag werd bekend dat de meeste gemeenten achterlopen met het vinden van huizen voor statushouders. Ze hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste halfjaar van dit jaar. Maar de meeste gemeenten, ja, die lopen hier ver mee achter. In onze provincie heeft Amersfoort de grootste achterstand. In mei had de gemeente 90 statushouders gehuisvest. Op 1 juli moeten dat er 365 zijn. Lorena Wiebes heeft voor het eerst na haar disqualificatie in de Giro d'Italia van zich laten horen. De Meidrechtse wielrenster deed dat in de podcast La Course. Ze vindt dat de disqualificatie een te zware straf is. Wiebes werd zondag uit de Italiaanse rittenkoers gezet. Nadat ze de eerste etappe had gewonnen en daarmee ook de roze leiderstrui had veroverd, bleek dat haar fiets te licht was. De fiets was 20 gram lichter dan het minimale toegestane gewicht. Ja, de etappezege werd haar ontnomen en ze werd uit de ronde gezet. Wiebes zei eerst vooral verdriet te voelen, later kwam er boosheid. Bij wegingen voorafgaand aan de wedstrijd bleek haar fiets gewoon in orde, zegt ze. Wiebes vindt de straf daarom ook dan te zwaar. En meer hierover lees je bij ons in de app of op de site rtvutrecht.nl. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog. Af en toe zon en het wordt maximaal 19 graden.
1: Oh, oké. Okay. En morgen ook alweer? Wat was het ook alweer?
6: Ja, morgenochtend droog. Schijnt eerst een flat zonnetje. Maar in de loop van de middag volgt er een buitje. Het kan ook maximaal 19 of 20 graden worden.
1: 19 of 20. Op zich is dat niet zo heel verkeerd, toch?
6: Nou, klinkt wel aardig.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik spreek je straks weer.
6: Tot zo.
1: Tot zo. En dan... De verkeersinformatie. Nou, dat staat een hele lange. Je krijgt er meer, even kijken. Twee meldingen zijn er vanaf 20 minuten. Er staat 2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel 41 minuten. De A27 dan, dat is Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunette en Lexmond. Daar is 26 minuten.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.
14: Radio 1 Utrecht. Just come on. Just come on, y'all.

0: Ja, de man, dat ja. Shout, oh, van de Tramps, wat heerlijk! Ik zeg, dit zijn spijkerbroeken met de wijde pijpen. Beste, lieve dames en heren. Vergeet je niet, hè, dit zijn natuurlijk de 70s. Het was 1975. En dat is midden in de jaren 70 en over de jaren 70. De week van de 70s, terug naar de jaren 70. Met de mooiste herinneringen en de muziek. En de speciale programma's, interessante gasten, reportage en extra prijzen. En ik kan je vertellen dat vrijdag 19 juni, hè, want dat begint dus vanaf zaterdag 13 juni, de week van de 70s. Ik was eigenlijk vrijdag de 19e vrij, totdat Edwin Meerman zei, ja, maar dan gaan we dit en dit doen. En toen heb ik gezegd ook wel, ja, mag ik mijn vrije dag terug? Of mag ik toch komen werken? Ik weet niet of dat kan, administratief, maar dan laat mijn vrijdag maar staan. En dan kom ik wel en hoef ik me niet uitbetaald te krijgen. En dat is de apotheose op vrijdag 19 juni. Dat is dan, dit is nu. Ach ja, dit is het spelletje. De eeuwroem, de staande ovatie. 3 voor 4, 3 platen. Met 1 overeenkomst. En het kan zitten in hetzelfde woordje of het onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Als je er klaar voor bent, we hebben 3 platen. Dat noemen we 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.
1: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

En het is zo gezellig. Dit is aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nou tijdens de volgende track een idee krijgen. Er zijn mensen die altijd al tijdens de eerste liedje een idee krijgen. The Usual Suspects. En Marco Vlieger. Nee, het is niet wat je hebt gezegd. Stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app rechtsboven. App ons. 3 platen, 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 2.

En dat was aanwijzing nummer 2. Het was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. En want dat betekent dat na 2 aanwijzingen hebben we er nog eentje. 3 platen met 1 overeenkomst. 3 voor 4 heet het ook. Dus that makes sense. Heb je hem al te pakken? Of denk je dat je hem te pakken hebt? Of denk je, ik doe gewoon een gok? Ja, doe het snel. Heb het dan als de naar de studio van Radio M Utrecht. Want we draaien nu aanwijzing nummer 3.

0: Wat is het? Wat is het? Hallo.
1: Hallo.
0: Hi. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hi. Hallo. Ja, ik zit even te luisteren. Heb je een op een speaker of heb je mij in aan het oor?
1: Volgens mij aan het oor.
0: Of volgens mij, ja. Nou, dan heb je me dus op de speaker. Ja, volgens mij aan het oor. Nou, goedemiddag. Is dit Helga? Hallo.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Dat is in één keer Helga.
0: Hoezo? In één keer? Hoezo?
1: Ja, je hebt in één keer mij te pakken.
0: Ja, het is, dat is niet zo vanzelfsprekend. Wacht even, we spelen namelijk het spelletje 3 voor 4. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat gebeurt nog wel eens regelmatig. Bij jou gebeurt het dan niet, gelukkig. Dat mensen of in gesprek zijn, of ik toets het verkeerde nummer in met mijn dyscalculie. En dan blijkt het nummer niet in gebruik te zijn. En dan probeer ik al 2-3 keer.
1: Oh jee.
0: Je moest af en toe weten, joh, hoe je echt met mijn tong en mijn bek probeert zo'n nummer. Ik denk, is het dit een... Dit een? En het erge is, Helga, het is eigenlijk gewoon een kopiëren plakken.
1: Ja.
0: Ja, en zoals dat geval.
1: Ja, dat dan weer wel, hè.
0: Maar ik moet wel een 0 toevoegen. Laat
1: maar. Als je met een tong die cijfertjes probeert te doen, dat lukt vaak niet, hoor.
0: Met een?
1: Als je met je tong uit je mond zo'n ding probeert in te tikken, dat lukt vaak niet.
0: Ja, maar heel grappig. Ik zie het helemaal voor me. Zo. Je denkt dat het een soort van Jossie bent. Nee, dat is gewoon met de opperste concentratie. Geen leesbril. En dan echt... ga met de muis naar de rechterbovenhoek. En die reclame nog, weet je wel, met de mensen een hele muis. Ik ben zo iemand, we hebben het over 10 minuten gratis winkelen, weet je wel. Er is een fantastisch verhaal van een supergladde supermarktvloer. Weet je, zo als je daar met een zo'n lege lichte winkelwagen sprint trekt, 20 km per uur de bocht om wil, bij het diepvriesvak.
1: Ja.
0: Ja, dan heb je de achterkant van je karretje breekt dan uit, weet je wel. Dit zou mij gebeuren, maar er is een waar gebeurd verhaal van een vrouw die zo hard slipte, dat ze met een gigantische klap dwars door een kartonnen display van een bekend merk knakworsten reed. En daar lag ze dus begraven onder de blikken en de kartonnen borden, terwijl ze konden wegtikten.
1: Ja, dat is niet handig.
0: Ik heb af en toe in de supermarkt, ik denk nu aan types die ik het ook gun. Weet je wel? Denk, misschien kan ik wel een duwtje geven dat je onder die blikken terechtkomt. Maar, nee hoor.
1: Vals.
0: Ja, vals. Ja, zij begonnen.
1: Ja. Dat is waar.
0: Helga, ik wou zeggen, waarom bel je? Waarom bel je me nou?
1: Ja.
0: Was hij makkelijk? Was hij moeilijk?
1: Ja, ik heb alleen de eerste 2 nummers gehoord. Dus die derde weet ik niet eens. Maar ik dacht, nou, dat moet hem zijn.
0: Ja,
1: gezicht en feest.
0: Gezicht en feest. Nou, wat een feest. Officieel even de tromgeroffel. Wat is de oplossing? Wat is de oplossing? Dat is de overeenkomst tussen deze 3 platen. Vertel.
1: Ik denk echt dat het gezicht is. Of face.
0: Spannend, ja, we kijken er. Okay. Oh, weet je het zeker? Oh, wil je hier nog even over nadenken? Heel gaaf.
1: Ik sta echt voor gezicht. Ja.
0: Oké, okay, natuurlijk. Ja! Ja, tada. Oh, en Helga, wat wil je? 50 pop of een envelop? Oh.
1: Nou, dat is lang geleden.
0: Welk envelopje wil je hebben? Is 25 is dat je leeftijd, Helga?
1: Ja, doe die maar, 25
0: leeftijd. Oké, gaan we openmaken, Helga. Kijk dan, een lekker potje knakworsten. Nee. We mag kiezen uit... Sorry.
1: Het is vrijdagmiddag, hè?
0: Ja. Ach, ze woont samen met de kanarie Hans en de man Piet. Oh nee, andersom. Dit is de volgende. Je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of een schort. Of je mag kiezen uit de envelop.
1: Je
0: mag
1: de envelop.
0: Een? Een
1: koeltasje. Het koeltasje, yay! Passie in een envelop, denk je?
0: Ik ga hem zo beneden met mijn tong aan mijn bek gaan proberen. Oké? Okay? Ja. Blijf je even hangen, Helga.
1: Ja.
0: Kunnen we allebei even bijkomen? Onze luisteraars bijkomen van dit verhaal. En een plaatje draaien, controleer ik even je gegevens.
1: Ja.
0: En dit is. René, die is er ook. High time you went.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vorige week was het zo warm, weet je wel. Het is echt van, dat meteen, warm, koud. En dan de verkeersinformatie. Er zijn, even kijken, 4 meldingen vanaf 20 minuten. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 34 minuten. De A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en de Meer, 29. De A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Knooppunt Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort en Noordeloos, dat is 30 minuten. En de A27, Utrecht richting Breda, tussen Noordeloos en Werkendam, daar 21 minuten.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
15: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
16: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als
19: we
20: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Den Besten.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Pluk de middag met Erwin Peters.

Waar zou jij met 10 minuten gratis willen winkelen? Er is een kerstsweep, zo noemen we dat, een gratis winkelen. En een winnaar die gisteren twee enorme diepgevroren kalkoenen dus uit de vriezer. En door ze waren spekglad, glipte uit de arm, zeilde over de vloer, kegelde aan het einde van het gangpad zo een hele piramide blik spersieboom op weer. Strike. Het zal mij ook gebeuren, zoiets. Gilbert O'Sullivan hoor je zo meteen. Je hoort Justin de Wild met Cheerio. Na Dusty Springfield.

0: Beleef de jaren 70 met Radio M Utrecht.
1: Luister vanaf zaterdag 13 juni naar De Week van de 70s.
0: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
1: en de beste muziek uit

Toch hoor ik altijd, heb je dat niet? Toch hoor ik elke keer ook weer, toen was geluk heel gewoon. Dit is Radio M Utrecht, daar luister je naar. Met dankjewel Antoine voor je reacties. Ze zijn fantastisch. Waar mensen dan gewoon naar willen gratis zouden willen winkelen. Hey, en bij Corendon mooie vliegreizen uitzoeken. Ja, dan moet die wel open zijn. Dan moet je wel naar binnen natuurlijk. Hè. Een badkamerspecialist. Ik zou gaan winkelen bij een whisky shop in Amersfoort. Een paar mooie whiskies uitzoeken. Ja, dan kun je volgens mij. Kun je echt, als je dat een beetje verstandig doet. Nou, zegt Jaap, dat is niet zo moeilijk. 10 minuten bij de horebar. Ik zie er wel zitten hoor. Ik heb altijd wel wat klussen thuis. Een gezellige uitzending. En ik zou bij de KLM, business class, overal heen. Oh, het is toch al gratis. Heerlijk. Ik denk, Pets Place, dat zou ik. Dan zou ik ze allemaal uitdelen aan kattenopvang. Echt mijn grootste wens is dat, zegt Ingrid. Marjan zegt, ja, ik zou goed voorbereid een boekwinkel ingaan. En in mijn kar volgooien met boeken. Scandinavische schrijvers. Oh ja, bij jou kan ik me daar echt iets bij voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Het is echt wel fantastisch. En er wordt ook echt dat gratis winkelen. 10 minuten is echt heel lang. Dit is dus ook echt gebeurd, hè? Moet je je voorstellen. Dan ren je alsof je leven ervan afhangt. De kar die ligt half vol met dure spullen. En dat zou mij overkomen. En dan rij je dus met je voorwiel over één minuscuul, platgetrapt, rood druifje op de vloer. Het wiel blokkeert. De winkelwagen die slaat dwars. Die slaat dwars en je vliegt met je buik vol tegen de metalen duwstang aan. Wegadem, wegmomentum en de hele supermarkt die hardop meeleeft met een oeh. Ja, dat gebeurt. Oké, dit is wel. Dan nog eentje. Die hebben we trouwens wel vaker gehoord inmiddels. Dat is toch bij een Jamin bijvoorbeeld. Of, ja, dat is dus echt gebeurd. De Jamin snoepwand uit de jaren 70 en 80. En bij sommigen is die er nog steeds. Hè. Dat was natuurlijk voor elk kind hemel op aarde. Maar wat gebeurt daar als je onder tijdsdruk met zo'n slappe papieren zak staat te scheppen? Je wilt te veel, je schept te veel. En dan precies op het moment dat je die zak tot de rand toe hebt gevuld met een loods. Zware, zure matten en schuimblokken dan. Scheurt de bodem van het papier door de nattigheid en het gewicht. En daar sta je dan met een lege zak in je hand. Terwijl je favoriete snoepjes over de tegenvloer rollen en de stopwatch op nul springt. Ja, oké, ja. Het is. Wat zou je dan wat zou je doen? Wat zou je bij de supermarkt bijvoorbeeld? Hè? Ja, bij de supermarkt. Wat zou je dan het beste. Wasmiddel en zo? Wat zou je dan meenemen? Stel je voor dat het 1 minuut was, 10 minuten, en dan kun je meenemen, want het was er zo'n karretje. Laat het horen. Dit is de Robert Cray Band trouwens. Bij Radio M Utrecht.

0: zometeen bij Radio M Utrecht hoor je nog Sheryl Crow. All I Wanna Do is Sir Cliff Richard van de partij. En hebben we natuurlijk ook over een paar tellen. Is het hier Anne en die doet het regio nieuws. En daarin slaan experts de alarm. De regels moeten scherper worden voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer. Oké, dat blijkt naar vragen van ETV Utrecht. En daarover hoor je zo meteen meer en nog meer.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: En het is, ja, ik had het te compenseren, Anne. Het is 2 minuten voor 4:30 op 10 seconden na. Dan is het 1 minuut voor 4:30, maar dat vind ik al heel wat voor mezelf. Het is 4:30 en let op, ik moet even scrollen. De regel, ik ben heel benieuwd voor dat drankje. Want je hebt het over de regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische versnapering. Een drank, Hard Seltzer, moeten strenger. Ik had er nooit van gehoord, maar vertel.
9: Ja, dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, de STIVA, na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd worden door bedrijven om kortingscodes voor de alcoholische drankjes te delen met anderen. Als er via die codes drank wordt besteld, krijgen de studenten daarvoor geld. Ook worden sommigen gevraagd om reclame te maken voor de drankjes op sociale media. Het Trimbos Instituut en het Nederland Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, willen ook maatregelen. Die willen dat reclame voor de drankjes wettelijk beperkt worden. Een groep artsen demonstreerde vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. De artsen dienen vandaag ook een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Die campagne is namelijk misleidend, volgens de artsen.
10: Ja, we staan er nu voor, maar je ziet allemaal partyende poppetjes. Ja, geassocieerd met tabak. Dat heeft natuurlijk niks met tabak te maken. Tabak heeft met ziekte en met dood te maken, maar niet met party op een festival. Dus ook dat is al heel misleidend.
9: Ja, met inzet van AI zou de tabaksonderneming invloed proberen uit te oefenen op de Europese besluitvorming over tabaksproducten. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlandse winkelgebieden te zien zijn en dus ook op Utrecht Centraal. Windsurfers, kiters en wingfoilers moeten traceerbaar het water op deze zomer. Dat zeggen de Watersportverbond uit Utrecht en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Want, zeggen ze, jaarlijks rukken reddingsdiensten tientallen keren uit voor verlaten surfmateriaal. De eigenaar is dan al vaak aan de kant, maar toch wordt er kostbare reddingsactie ingestart. Daarom lanceren ze nu een speciale sticker die je op je surfboard moet plakken en waarmee andere mensen je kunnen contacten. Daarmee kunnen onnodige zoekacties worden voorkomen en is de kans groter dat verloren materiaal wordt teruggevonden, zegt het verbond. Ja, en morgen, dan is het zover. Dan kleurt Utrecht alle kleuren van de regenboog. Ja. Tijd voor de Utrecht Pride.
0: Oh ja, daar gaan we al. Jij bent er nog bij. Ja, sorry hoor, dat is echt mijn moment. Hoor. Daar gaan we.
3: Leuk hè?
0: Ja.
3: Staat er maar in hoor.
0: Oké.
9: Ja, het is een dag waarop meer dan 50 boten over de Singel en de Oude Gracht varen. Je mag hem door laten lopen hoor, trouwens. Oh, wel gezellig.
0: Ja, precies.
9: Ja, leuk toch. Beetje zachtjes. Kan je nog een beetje staan.
0: Daar gaan we. Je kent het wel, hè? We gaan die arm omhoog en zo.
9: Ja, precies.
0: Voel me net Gerard
9: Duizenden
0: Jonen
9: mensen gaan dat doen morgen. Die komen erop af. Om de botenparade te zien, maar ook de vele feestjes in de stad. Zoals het Janskerkhof bijvoorbeeld. En de Pride Stage in de Sint-Jacobstraat. Een paar tips. Kom op tijd als je een goede kijkplek wil.
0: Kom. Hebben die armen in de lucht? Ja, sorry. Ja, ze doen het hoor.
9: Ik ga niet zingen natuurlijk. Wil je de boten als eerste zien? Ga dan naar de paarse zone rond het startgebied.
0: Wil je de boot niet missen?
9: Dat is ook een goede tip.
0: Ja, wat ga je... Het is leuk, want je verheugt je ook helemaal. We hebben al contact hierover, maar je verheugt je er helemaal op. Ja, ik ook, want jij gaat morgen dat verslag doen.
9: Bij jou.
0: Gaat zien en zo. Ja. Wat ga je aantrekken?
9: Nou, waarschijnlijk iets glitterigs. Helemaal in de stemming komen natuurlijk.
0: Ja, toch?
9: Ja, en de vraag is, kun je er niet bij zijn? En wil je toch niets missen?
0: Ja.
9: Je zegt het al, bij op Radio M Utrecht zijn erbij. Maar heel RTV Utrecht pakt uit. Je kunt op tv volgen, op YouTube, de livestream op rtvutrecht.nl en de app. Er worden ook mooie reportages uitgezonden trouwens, met achtergrondverhalen over de Pride.
0: Ja.
9: Ja, en dus op de radio. Ik ga op pad morgen in de stad om de sfeer te proeven. Het begint om 2:30. Tot ongeveer 3:45 'smiddags op de radio.
0: Heb je een favoriete plaat? Want ik heb heel veel roze zaterdagen, maandagen. Ik heb heel veel gedraaid. Het is zo leuk. Ja, ik hou This Is My Life en zo. De YMCA. En het is gewoon...
9: Ja, leuk. Ja, voor mij is dat denk ik toch wel Born This Way van Lady Gaga. Dat is wel de Pride plaat.
0: Dankjewel, want heb je ook antwoord gegeven. Annie Valk, die had een berichtje gestuurd naar de studio. En een vraagje, wordt de botenparade Utrecht op tv uitgezonden?
9: Ja, zeker. Kun je kijken bij ons.
0: Ja, dat wordt leuk. Nou,
9: ik ga nog even naar het weer, hè?
0: Oh ja.
9: Ook heel belangrijk voor morgen en het hele weekend sowieso. En op dit moment, meer nieuws kun je trouwens lezen op de app of op de site rtvutrecht.nl. Als je nu getriggerd bent om meer nieuw nieuws tot je te nemen. Gaan we naar het weer. Ja, het blijft op een lokaal buitje na droog en helder. Vanavond kan de zon zich nog even wel laten zien. Maar het blijft zo'n maximaal 19 graden. Ja, en morgenochtend is droog. In midden, durf bijna niet voor te lezen.
0: Ja,
9: in de middag wel kans op buien.
0: Oh, ja, het ziekje is ook afgelopen, lekker dramatisch ook. Maar morgen dan zie ik je weer.
9: Wel 20 graden.
0: Ja, 20 graden en dat maakt niet uit. En ik... Sorry, ik liep met gaan. En dan de verkeersinformatie, beste luisteraars. Sta je nou te lachen? Ja, je ziet er wel voor, ja.
9: Je hebt er zin in, hè?
0: Ja, ik heb er zin in. Dan gaan we nog een keer. Nee. Sorry, beste luisteraars. Het is een... Komt er jou? Je hebt er ook helemaal zin in.
9: Doe die files nou maar, kom.
0: Doe die files, En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Even serieus. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel. Daar 27 minuten vertraging. Dan daar is een ongeluk gebeurd. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en de Meer door de aanrijding de zeerijstroken dus dicht. 60 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoppen, Rijnsweert en Lexmond. 25. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Bergendam. 30 minuten. En nog eentje op de N233. Dat is Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Daar 28 minuten. Sorry, het was de verkeerde knop.
9: Jammer.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
12: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Pluk de middag met Erwin Peters.
16: Radio M Utrecht.
17: This ain't no disco.
6: It ain't no country club either. This is LA.

0: Sheryl Crow bij Radio M Utrecht. Wat heet Sheryl Crow trouwens, Aart? Jij weet alles van wielrennen. Was Sheryl Crow? Nee, dat was die ander. Toch? Of was zij getrouwd met Neil Armstrong? Nee.
1: Lance Armstrong?
0: Ja, Neil Armstrong. Was zij dat niet?
1: Nee, dat was
0: Nee, dat was... Ach, hoe heet ze nou?
1: We komen er zo op.
0: Ja. Dames en heren, het zoete stemgeluid. Aart van Eldik die is hier bij Radio M Utrecht. Die is zo meteen voor het allerlaatste de keer deze week. Want het is alweer vrijdag.
1: Ja, toch?
0: Het is alweer vrijdag. Aart, jij zet weer de tv aan, hè?
1: Ja, ik krijg altijd graag naar tennis.
0: Wat is het? De schimmelman toch al?
1: Roland Garros.
0: Hè?
1: Roland Garros.
0: Oh ja.
1: Ja, trouwens gelijk hoor, met Sheryl Crow. Dat was de vriendin van Lance Armstrong.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Nou, ik wist niet van... Ik zei Neil Armstrong, maar dat is helemaal iemand anders. Dat is heel iemand anders. Neil Armstrong. Utrecht komt thuis straks om 5:00. Vertel.
1: Ja, er is morgen een gigantisch spelletjesfestijn in de binnenstad.
0: Het is morgen.
1: Van IJsselstein. Oh. Een groot spelletjesfestijn. En toen dacht ik, dan wil ik wel eens weten wat voor spelletjes de mensen graag thuis spelen en met wie.
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk allemaal... Wat is dit?
0: Spelletje.
1: Oh, wat leuk.
0: En hier is hij, dat zou ik je aan willen kondigen. En hier is hij, dames en heren. Aart van Eldik, ja!
1: Ik ben zelf gek op sjoelen. Ik vind sjoelen zo leuk.
0: Je meent het ook echt, hè?
1: Ja, maar dat is wel echt een kersttraditie.
0: Maar het is moeilijker dan je denkt, hoor. Dat sjoelen toch.
1: Zeker. Ik probeer altijd zo hard mogelijk in het begin.
0: Ja.
1: Want dan wil hij nog wel eens, als je mist in het gat, komt hij gewoon terug. En dan kan je gewoon nog een keer.
0: Nou,
1: dus ik ben een keiharde gooier. En daarna gewoon vol prakken die gaten.
0: Ja, ik heb nog nooit begrepen. Waarom je dan weer in die andere of zo. Je probeert elke keer in waar je de meeste punten voor krijgt. Maar je moet ook in andere gooien. Want
1: ja,
0: dan is het veel te complex.
1: Ja, nou ja. Ja,
0: ik heb wel gedacht...
1: We gaan een keer shoelen.
0: Nou ja, vorig jaar heb ik het over gehad. Hoe leuk is dat op zondag tijdens Pluk de Middag... luisteraars die shoeltoernooi, weet je wel? Dat we af en toe iemand gewoon lekker gaan shoelen. Dus
1: is er ook heerlijk.
0: Ik had een knikkerig gedacht, maar dat moet je bukken. Dat is niet zo handig, maar we gaan shoelen.
1: Shoelen. Ik vind het leuk. Wat vind jij een leuk spelletje om te doen? Bijvoorbeeld met je zoon.
0: Memory vind ik heel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel heel leuk. En hij is razend. Je merkt echt, het is echt heel goed daarin. Dat vind ik leuk. Ja.
1: Is ook leuk. En er zijn mensen die kaarten natuurlijk. Klaverjassen.
0: Oh ja.
1: Ook hartstikke leuk om te doen.
0: Nooit begrepen. Iemand wil ook poker proberen uit te leggen en zo. Maar klaar.
1: Ja, het is wel leuk. Ik doe het op mijn telefoon. Online, klaverjassen.
0: En je doet toch Word Feud?
1: Doe ik ook.
0: Terwijl al je gegevens worden uitgelezen. En je
1: Scrabbelen.
0: Scrabbelen, dat is leuk. Nou, wat ik heel veel doe met mijn vriendin, is, dat heb ik Rummy Cup. Dat heb ik echt pas een paar maanden geleden echt ontdekt. En dat is heel verslavend.
1: Ook een leuk spel.
0: Ja.
1: Nou goed, dus ik ben heel benieuwd. Dus laat vooral even van je horen. Welke spelletjes speel jij graag thuis? En met wie doe je dat? En lopen de emoties ook wel eens hoog op?
0: Ja.
1: Kan gebeuren, hè?
0: Vroeger kon ik niet tegen mijn verlies, nee.
1: Nee, nou ja, dan gaat het bord door de kamer. Dus reageer maar even en stuur een appje via de RTV Utrecht-app.
0: Nou, dat nog meer? Of,
1: ja, we hebben boswachter Olga met een kleine waarschuwing voor ons allen op het water. Maar ook mooie verhalen over wat er op dit moment allemaal rondspartelt in de wateren.
0: Oh, dus morgen, tijdens de Pride, die boten. Kan ook rondspartelen, maar dat gaat iets anders. Zometeen om 5:00 bij Radio Utrecht is het de beurt aan Aart van Eldik in Utrecht komt thuis.

het is Billy Joel, Don't Ask Me Why, bij Radio M Utrecht. In de pluk de middag. Oké, er was dus zo'n moment waarop een band eigenlijk alles had, maar je kunt wensen wat je maar kunt wensen als muzikant, hè, volle zalen. Applaus het al begint, en dat is nog voordat je de podium oploopt. En mensen die teksten woord voor woord dan meezingen, alsof het hun eigen herinneringen zijn. En toch hing er iets in de lucht wat je niet kunt vastpakken, maar wel voelt. En je ziet het bijna voor je, hè? Zo'n kleedkamer na afloop van die half lege koffiekopjes, een piano, weet je wel, die nog een beetje nagalmt. Iemand die zwijgend naar zijn schoenen staart, terwijl buiten het publiek nog steeds aan het joelen is. En ergens daar sluipt het besef binnen dat samen succes hebben niet automatisch betekent dat je ook samen blijft. Het is geen ruzie met slaande deuren, het is geen groot drama. Het is meer dat zachte gevoel van nou ja, afstand. Hè? Alsof iemand al voorzichtig zijn jas aan het aantrekken is, terwijl de rest nog napraat. En dan pakt iemand een gitaar, bijna gewoon terloops. Hij speelt een melodie die licht klinkt, bijna vrolijk zelfs. En die zingt iets wat klinkt als vrijheid, maar eigenlijk afscheid is. En zonder verwijt, zonder bitterheid, gewoon een rustige constatering dat de wegen soms gewoon uit elkaar lopen. En dat contrast, een beetje dat zonnige ritme onder een afscheid dat je bijna achterloos wordt verteld, dat maakt de plaat namelijk ook zo bijzonder. En ergens in die spanning tussen succes en loslaten ontstond Supertramp. Goodbye Stranger.

0: Welke spelletjes speel je graag? Zometeen met Quizmaster Aart van Eldik in Utrecht. Kom thuis.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een hele goede middag. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het weekend trappelt aan de deur. En tot 7 uur ben ik bij je met Utrecht Kom Thuis. Nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio met Anne. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer moeten worden aangescherpt. Dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd werden door bedrijven om kortingscodes voor die drankjes te delen met anderen. Een groep artsen demonstreerde vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. De artsen dienen vandaag ook een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Die campagne is namelijk misleidend, volgens de artsen. En morgen verandert het Jaarbeursplein in Utrecht in één groot schaakbord. Mensen nemen het tegen elkaar op voor het NK Sprintschaak. Ja, dan wordt de denksport schaken gecombineerd met fysieke inspanning. Nou, wat dat inhoudt, vertel ik je zo om 5:30.
10: Wij zijn benieuwd. Anne, dank je wel. Dan de situatie op de weg op dit moment. A2, Den Bosch richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op dit moment is de vertraging daar 5 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden een 30 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. De laatste melding komt vanaf de A27. Een forse file, 25 kilometer. Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. En dat levert je 40 minuten oponthoud op. Zometeen Cindy Lauper, de Hollies.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Yes!
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
20: 20% korting?
21: Ja, ook bij Dalhuizen.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Cyndi Lauper, The Girls Just Wanna Have Fun.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag op deze vrijdag 5 juni 2026. Het is de dag dat blijkt dat twee deelnemers die onwel werden tijdens de marathon van Amersfoort het naar omstandigheden goed maken. En het is de dag dat Utrecht zich klaarmaakt voor Utrecht Pride. De feestelijke optocht door de grachten is natuurlijk live te volgen via Radio M Utrecht en RTV Utrecht. En het is de dag dat Aad uit Meidrecht zijn laatste gerbera's plukt. Nou, je hoort hem zometeen. En verder is het ook weer een historische dag. Want op deze dag in 1964 landden de Beatles in Nederland.
2: De huidige bezoekers werden heel origineel door meisjes in Volendammer kostuum begroet. Kregen een hoofddeksel waarmee ze zo ter paling van konden. En werden vervolgens naar het stationsgebouw geloodst. Vanwaar men hen langs een omweg naar het Amsterdamse Doelenhotel afvoerde.
0: Ja, en daarna begint een rondvaart die gevolgd wordt door duizenden hysterische fans. Terug naar nu. In de binnenstad van IJsselstein is het morgen spellensensatie. Nou, ben ik benieuwd wat voor spellen jij graag speelt. Ik zei het al, ik ben gek op Sjoele, Scrabble, Klaverjassen. En jij? Welke spellen speel jij graag en met wie?

0: Ja, Jan Smit en Frans Bauer, zij hoort bij mij. Gezellig hier op de vrijdagmiddag, Radio M Utrecht. We gaan naar de Meren. Ja, er is veel stress. Het verkeer namelijk rond de Merenbrug in het centrum van het dorp. Daar gaat het over. Met een busbaan, fietsstraat en heel veel auto's is het daar volgens veel inwoners levensgevaarlijk. De gemeente weet ervan, maar doet vooralsnog niks. En de Utrechtse VVD denkt nu een oplossing te hebben. Een verslag van Mark van Rossum.
1: De Merenbrug is verkeerstechnisch lastig. Met een fietsstraat, een busbaan, een brug en auto's van diverse kanten. Buurtbewoners houden al jaren hun hart vast.
2: Ik maak me zorgen over mijn kind en de andere kinderen in de buurt.
3: Echt een levensgevaarlijke situatie. En dat is echt al jaren zo. En het wordt alleen maar erger sinds de fietsstraat is gekomen. Nou, ik noem het fietssnelweg. Is nog erger geworden en het moet gewoon opgelost worden.
2: En vooral als het druk is tijdens schooltijden of ja, het wordt wat slechter weer, wordt het nog onoverzichtelijker.
4: Ja, het is gewoon een hele gevaarlijke situatie. Er zijn hier allerlei kruisende wegen, auto's, bussen, fietsers. En het levert gewoon met alle drukte in de ochtend en de avond heel veel verkeer op.
1: Dat laatste zegt raadslid Richard Nijhoff. Zijn partij kaartte de situatie aan in de gemeenteraad. En ook bewoners luiden al meerdere keren de noodklok. Het leverde niet het gewenste resultaat op.
5: Ja, bureaus ingehuurd, heel veel geld eraan besteed, allerlei rapporten gemaakt. En tot op heden is er nog niks gebeurd.
1: Oppositiepartij VVD heeft een oplossing voorgesteld.
4: We stellen de busbaan open voor auto's. Dat betekent dat ze niet meer over de brug hoeven om naar links af te gaan, de fietsstraat in te gaan. En dat scheelt gewoon 9 op de 10 auto's die hier niet meer over de fietsstraat gaan. En dat is gewoon een stuk veiliger.
1: Het gemeentebestuur is niet enthousiast over dit voorstel. En dus moeten de bewoners nog even wachten op een oplossing.
0: Dat was de Meren. Gaan wij naar Mijdrecht, want het was jarenlang zijn lust en zijn leven en zijn inkomen, de grote bloemenkas van Aad van der Wild uit Mijdrecht. Maar die kas gaat binnenkort tegen de vlakte. Daar komen woningen voor in de plaats. En daardoor is het voor Aad tijd voor zijn pensioen. En daar is hij eigenlijk ook best aan toe. Nou, voor ons maakt Aad nog één laatste boeketje.
6: Ik kan het als de beste, want ja, ik doe het al zo lang.
7: Nee, valse bescheidenheid, daar doet Aad van der Wild niet aan.
6: Ah, mooi, hè?
7: En de Gerbera's is deze bloemkweker ook nog lang niet zat.
6: Maar je kan het nog best.
7: Toch

0: stopt hij ermee. Aad is inmiddels ook de jongste niet meer.
1: Ik doe het al niet zo vaak meer omdat ik wat schouderproblemen heb. Maar in principe is het eigenlijk loopwerk.
0: Het betekent ook meteen het einde van zijn bloemenkas in Meidrecht.
1: Ja, ik moet het land 1 september schoon opleveren aan Kavel Vastgoed en die gaan ter huizen bouwen.
2: Wat vindt u daarvan?
1: Nou ja, kijk, voor mij is het een goede bijeenkomst. Het is mijn pensioen.
2: En u krijgt er geld voor?
1: Ja, ik krijg er geld voor, ja. Het land verkoop je.
0: En zo komt er na jaren een einde aan het familiebedrijf. Aads vrouw en kinderen zitten ook in het vak. Maar de toekomst van het bloemkweken ligt volgens Aad niet meer in Meidrecht.
1: Eigenlijk, je moet een grote tuin bouwen, wil je moderne. Kijk, wij waren de modernste kwekerij hier in Meidrecht, met alle toeters en bellen erop. Daar hebben we ook hoge producties door. Maar dat ga je nooit ergens anders, misschien niet hier, krijgen. Dus ja.
0: Zijn kinderen zetten hun bloemcarrière daarom buiten Meidrecht voort. En Aad?
1: Kijk, ik vind werken niet erg, maar ik wil ook dadelijk even lekker genieten. En dat doe ik wel hoor, maar echt zoals vanochtend lopen om 6:30 de wekker af. Ja, dat vind ik een beetje tegen gaan staan, toch?
0: Ja. Die wekker hoeft nu dus nooit meer gezet te worden.
1: Nou, dan is dit de laatste voor vandaag. In mijn bedrijf de laatste bloem. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Greased lightning.

Morgen. Niet alleen de Pride hier in Utrecht, maar ook het spellenfestijn in de binnenstad van IJsselstein. En nou ben ik zo benieuwd welke spelletjes jij graag speelt. Veel berichten, dank jullie wel daarvoor. Pita die schrijft, ik sjoel graag en Rummy Cup en vier op een rij en Yahtzee. Dat doe ik regelmatig op zondagavond met mijn zoon. Ja, Yahtzee zeg. Toevallig vrijdag nog gespeeld met mijn vrouw. Isabella is van het sjoelen en het pesten. Klazina vond het vroeger leuk om bingo te spelen. Andere spellen deed ze niet zo graag met de kinderen, want dat werd altijd ruzie. Ja, dat hoort er misschien soms ook wel een beetje bij, hè? Dat het bordspel door de kamer vliegt. Reageer ook maar via de RTV Utrecht-app.

0: Ja, ken je die nog? Griekse poprock uit de jaren 70. Ela Ela van Axis. Zometeen de Boxstops en de vrouw die op mag treden tijdens de halftime show van de finale van het WK voetbal. Wie het is, je hoort het zometeen. Straks eerst het regionieuws met Anne.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pontmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Half zes hier op Radio M Utrecht. Tijd voor het regionieuws met Anne. Goedemiddag.
8: Goeiedag. De regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer moeten worden aangescherpt. Dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, de STIVA, na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd worden door bedrijven om kortingscodes voor die alcoholische drankjes te delen met anderen. Als er via die codes drank wordt besteld, krijgen de studenten daar vervolgens geld voor. Ook worden sommigen gevraagd om reclame te maken voor de drankjes op sociale media. Het Trimbos Instituut en het Nederlandse Instituut voor Alcoholbeleid STAP willen ook maatregelen. Die willen dat reclame voor de drankjes wettelijk beperkt worden. Een groep artsen demonstreerde vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. De artsen dienen vandaag ook een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Die campagne is namelijk misleidend volgens de artsen.
9: Ja, we staan er nu voor, maar je ziet allemaal partyende poppetjes. Ja, geassocieerd met tabak. Dat heeft natuurlijk niks met tabak te maken. Tabak heeft met ziekte en met dood te maken, maar niet met party op een festival. Dus ook dat is al heel misleidend.
8: Ja, met AI zou de tabaksonderneming invloed proberen uit te oefenen op de Europese besluitvorming over tabaksproducten. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlandse winkelgebieden te zien zijn en dus ook op Utrecht Centraal. FC Utrecht heeft een nieuwe speler voor komend seizoen. Dat is Guus Offerhaus. De 25-jarige speler komt over van Telstar. Hij speelde voorheen in de jeugd van Heerenveen en FC Emmen. En hij tekent een contract bij FC Utrecht tot 2029. Morgen verandert het Jaarbeursplein in Utrecht in één groot schaakbord. Mensen nemen het tegen elkaar op voor het NK Sprintschaak. Ja, dan wordt het denksport schaken gecombineerd met fysieke inspanning. Want de mensen die zitten niet aan een tafel, maar moeten, naast nadenken over strategie, de schaakstukken echt optillen en over het schaakbord heen gaan rennen. Ja, dat kan best vermoeiend worden. Het schaakbord is namelijk 20 meter bij 20 meter. Het is bijvoorbeeld even groot als een hockeyveld in een sporthal. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds zijn er continu wedstrijden te zien op het Jaarbeursplein. Het publiek is welkom om te komen kijken, zegt de organisatie. gaan even naar het weer. Het blijft op een lokaal buitje na droog en helder. Vanavond kan de zon nog zich laten zien. Het blijft maximaal 19 graden. En morgenochtend droog. In de middag wel kans op buien. Dan wordt het maximaal 20 graden.
0: Anne, dankjewel. De files voor dit moment. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten vertraging heb je daar. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden. 20 minuten. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Dan de A27, flinke vertraging daar. 35 minuten. Dat is de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. En de laatste, de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten door een ongeluk. Gebruikt hij de rechter parallelrijbaan.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
12: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: Ja.
1: Tijdens het WK voetbal, tijdens de finale, is er een grote halftime show. En dan zal onder andere Madonna dus optreden. Like a Virgin, Radio M Utrecht. We praten over spelletjes, want morgen is er een groot spellenspektakel in de binnenstad van IJsselstein. Ja, wat speel jij nou graag? Nou, Sera die speelt graag boerenbridge. Dat doet ze met haar vriendinnen Marion, Louis en Emma. En Canasta doet ze met Ineke. Spelletjes, zo leuk en gezellig. Met een glaasje erbij en iets te knabbelen. Daar gaat het om. Gezellig. Hallo Helene.
2: Ja, hallo.
1: Hallo. Ben jij een spelletjesmens?
2: Ja, zeker. Ik wel. Ja, zeker. Absoluut.
1: Wat doe je allemaal?
2: Even kijken. Via op hei soms. Ganzenbord uiteraard.
1: Ganzenbord?
2: Ganzenbord, ja.
1: Ja, dat klinkt als... Dat is zo'n ouderwets spel al, hè? Dat gaat
2: ja,
1: al
2: dat
1: lang
2: klopt.
1: Mee.
2: Ja, dat klopt. Want ik heb laatst een paar weken terug had ik een doelboekje gekocht, zeg maar. En daar staat dat mooie spel bij in.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, oh, nou, dat is leuk.
1: Daar gaan we weer.
2: Dus ja, ja precies.
1: En met wie speel je dan?
2: Met een middenbewoner of met een begeleider van mij. Daar speel ik dat vaak nu tegen de laatste weken.
1: Oh ja, want waar woon je dan?
2: Ik woon zelf in de Assen.
1: Oh ja. En want je zegt met een medebewoner en een begeleider. Is dat een soort begeleid wonen project?
2: Ja, klopt, ja. Begeleid wonen inderdaad.
1: Nou, wat leuk. Ja. En dat je dan in Assen naar ons luistert, dat vind ik helemaal fantastisch.
2: Ja, af en toe hoor. Niet altijd hoor, maar soms.
1: Maar precies. Doe dat maar wat vaker tijdens het ganzenborden, zou ik zeggen.
2: Ja, ja, ja.
1: Helene, dankjewel. En veel plezier. Hè. En niet te vaak in de put vallen, hè?
2: Nee hoor, zal ik niet doen. Goed. Oké, okay, bedankt, hè.
1: Dag.
2: Dag.
1: Hallo Corrie.
3: Hey Art.
1: Hallo, hallo. Niet in Assen, hè?
3: Nee, in Leusden.
1: Kijk, dat is ietsje dichterbij.
3: Zeker.
1: Wat is jouw spel dat je graag speelt?
3: Ja, klaverjassen. Dat is bij ons met de paplepel ingegoten.
1: Klaverjassen?
3: Ja, ik kom uit een gezin van 11. En ik speel mijn hele leven eigenlijk al klaverjassen. En wij hebben ook ik heb met mijn zussen... Ik heb 4 zussen. Die wonen allemaal een eentje vandaan. Barendrecht, Naaldwijk, Delft,
1: ja.
3: Noordorp. Spelen wij 1 keer in de maand klaverjassen. Een avondje met de zussen bij elkaar.
1: Ja.
3: En in de familie doen we ook 1 keer in het jaar een familiekaartmiddag.
1: Wat gezellig. En heb jij een vaste partner dan?
3: Nee. Als wij met de zussen kaarten, dan roleren we steeds. Eentje schrijft omdat je met z'n vijven bent en de andere kaarten en dan steeds een andere maat. En zo zorgen dat we elkaar een keer als maat hebben gehad op een avond.
1: Ja, want je kan natuurlijk met de ene maat kan het nog wel eens beter gaan dan met de andere. Want het komt natuurlijk uiteindelijk op seinen ook aan.
3: Ja, we hebben wel. Nou, wij doen niet seinen, wij doen het wel weggooien. Dan
1: hou
3: je de kaarten over, dan gooi je weg wat je slecht hebt, zeg maar.
1: Ja.
3: En klavias. En dan gooi je van boven naar beneden, zodat de ander weet dat je niks hebt en... Als je het daarna heel goed hebt, dan zijn je met een goede kaart. En dan weten ze waar je ze mee terug moet komen.
1: Oh ja, ik heb altijd geleerd, als je zelf zeg maar een aas hebt om een slag mee te maken, dan een lage weg spelen. Als je mate de slag wint.
3: Ja,
1: zodat hij weet van,
3: als je vuil weg hebt gegooid, daarna ga je zijn van beneden naar boven.
1: Oh ja.
3: En een vuil weggooien doe je van boven naar beneden.
1: Kijk, ja, ik ga met jou niet in discussie, want je speelt het al veel langer dan ik.
3: Heel lang, zo heb ik het van mijn vader geleerd. En,
1: leuk hoor.
3: Die deed niet anders, ja.
1: Ja, het blijft een goed spel. Word je er ook nog beter in na 50 jaar, of is het wel duidelijk?
3: Ja, ik leer nog steeds wel. Ja, jawel.
1: Nou, kijk eens.
3: Ja, best wel. Ja.
1: Nou, vrolijk verder kaarten, zou ik zeggen.
3: Ja, zeker deze, dat blijf ik doen.
1: Okay. Dankjewel Corrie, fijne avond.
3: Fijne avond,
1: Aart. Dag.

0: the lessons I've learned. Counting Stars, One Republic. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Beetje van alles wat vandaag, hè?
1: Beetje van alles wat. Vooral in de oostelijke delen van onze provincie vielen buien. En dat begon eigenlijk afgelopen nacht al. Bob op weg richting de studio vanochtend. Meldde behoorlijk zware regen. En dat zie ik ook een beetje terug in de regenmeters. Bijvoorbeeld Woerden 14 mm. Dat is bijna 1,5 emmer per vierkante meter. Amersfoort 12,4. Wijk bij Duurstede 10,8. En ook bijvoorbeeld in Montfoort. Dus wat dat betreft was het vandaag inderdaad van alles wat, vooral in het oosten buien en de zon, vooral in het westen, noordwesten van de provincie, waar de temperatuur op sommige plaatsen toch nog opliepen naar zo'n 20 graden.
0: Ja, nou dat is helemaal niet gek. Laten we kijken naar morgen, dan zijn er ook veel buitenevenementen.
1: Ja.
0: Onder andere de Pride in Utrecht. Gaat dat meevallen?
1: Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Hè. Morgenochtend is er sowieso niks aan de hand. Want vanavond dan is het droog. Komende nacht ook 10 graden is de minimumtemperatuur. Ook morgenochtend is het kalm en droog met een beetje zon. Maar je ziet aan de bewolking die vanuit het zuidwesten steeds dikker wordt, dat er toch weer wat aan zit te komen. En dat begint dan in de loop van de middag met een enkele bui. En naarmate de middag vordert in de avond krijgen we steeds meer buien. Nou, voor die buien uit kan de temperatuur toch nog wel oplopen naar 19 tot 20 graden. Maar ja, hoe later op de dag, hoe groter de kans is op buien.
0: Dan denk ik dat de mensen die naar de Pride willen kijken en de mensen op de boten toch een pluutje mee moeten nemen. Zo,
1: zou
0: einde
1: voor de
0: middag.
1: Zekerheid maar wel doen, hoor.
0: Ja. Oké, okay, Margot, dankjewel. En we praten zo meteen verder over de zondag en de rest van de week.
1: Zeker, ga

Taylor Swift. En onze boswachter Olga Ekelenkamp. Nu Ashford & Simpson op Radio M Utrecht. And for love's sake, each mistake, oh,

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aubersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. En van Anna krijgen we de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
10: De regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer moeten worden aangescherpt. Dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd werden door bedrijven om kortingscodes voor die drankjes te delen met anderen. Een groep artsen demonstreerde vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. De artsen dienen vandaag ook een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Die campagne is namelijk misleidend, volgens de artsen. En morgen verandert het Jaarbeursplein in Utrecht in één groot schaakbord. Mensen nemen het tegen elkaar op voor het NK Sprintschaak. Ja, dan wordt de denksport schaken gecombineerd met fysieke inspanning. Nou, wat dat inhoudt, vertel ik je zo om 6:30.
9: Wij zijn benieuwd. Anna, dankjewel. Oh, 6:30. 6:30 vertelt ze ons dat. Dankjewel. De files. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar heb je nog 5 minuutjes vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. 25 minuten. Heeft te maken met een kapotte vrachtauto daar. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. 25 minuten. En de laatste, de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Bijna 10 minuutjes vertraging. Er zijn daar bergingswerkzaamheden bezig. Gebruik de rechterparallelrijbaan. Zometeen Crispian St. Peters en Guusje Meeuwis. En Olga Ekelenkamp. Het kan niet op.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
18: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als
18: we
19: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Van Wieferen.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Crispian St. Peters.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, die kennen we natuurlijk van die grote hit, The Pied Piper uit 1965. Maar in hetzelfde jaar bracht hij dit prachtige liedje uit. You Were On My Mind. Radio M Utrecht en tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. Een hele goede avond. Het weekend is begonnen. En daar hoort altijd een fijne weekendtip bij. En die krijgen we straks van onze boswachter Olga Ekelenkamp. Want er valt veel te genieten, vooral langs de waterkant. Komt wel een kleine winstwaarschuwing van Olga bij. Dat allemaal straks. We gaan ook verder praten over jouw favoriete spellen. Het is een spellenspectakel in IJsselstein dit weekend. Astrid die is gek op Mens erg je niet. Sjoele ook. En op haar telefoon heeft ze Galgje met 7 niveaus. En een spel met geluid dat je kan vergelijken met Memory. Oh, ze doet ook graag mee met 3 is prijs hier op Radio M Utrecht. Ja, dat snap ik. Dat is toch een van de leukste spelletjes van de Nederlandse radio. Welke spelletjes speel jij graag? En met wie? En gaat het altijd goed of speel je wel eens vals? Vliegen de bordstukken door de kamer? Laat maar weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app. Dit is Guus Meeuwis.
2: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

0: water. Het is nu even niet echt lekker weer geweest om erop te gaan met al die codes geel. Maar er komen betere tijden aan, hè?
1: Ja, ik heb gekeken. Het wordt wel weer mooi weer volgende week.
0: Goed zo.
1: Dus ik dacht, iedereen lekker naar buiten en welkom in de gebieden van natuurmonumenten.
0: Maar?
1: Ja, als je bij ons op bezoek komt, dan zijn daar natuurlijk ook regels. En gelukkig weet bijna iedereen wel dat er op de wandelpaden in natuurgebieden regels gelden. En je moet op het pad blijven en de hond mag soms niet mee en vaak wel. Maar dan weer meestal aan de riem. Kortom, terreinregels om verstoring van dieren in het gebied te voorkomen. Maar wat minder bekend is, dat is dat er op het water in de natuurgebieden ook huisregels gelden. En wat verstoring op het water concreet kan inhouden, dat heb ik vorig jaar bijvoorbeeld heel goed kunnen zien.
0: Vertel.
1: Nou, dat is een klein jaartje geleden, halverwege juli 2025. En ik was met een paar collega's, lagen we met onze elektrische boot in de Kortoekse plassen. En we waren daar om te kijken naar de nestvlotjes van de zwarte stern. En dat is een zeldzame moerasvogel, ook voor de vechtplassen. En dat komt onder andere door een gebrek aan broedplekken. Nou, daarom leggen we voor de zwarte stern nestvlotjes in het water. Zodat hij veilig op een soort eilandje zijn eieren kan leggen en zijn kuikens kan grootbrengen. Nou, we zaten daar dus op die boot met op gepaste afstand met de verrekijker. Gingen we kijken naar die kuikens op die vlotjes, die gingen we tellen. En opeens kwam er dus een kanoër in ons vizier. En dat is een man die op zijn dode gemak in zijn kano aan het rondvaren was. Dicht langs de netvlotjes van de zwarte stern. En dan zie je dus wat die verstoring kan betekenen. Die man was heel rustig, maar dat stond echt in schril contrast met de paniek van die vogels.
0: Ja, want ik denk dat je als... Ik kan me zo voorstellen dat als je zelf in een kano zit, dat je denkt, nou, als ik er heel rustig langs ga, is dat heel prima. En dat verstoort
1: niet. En dat dacht die man ook. Ik moet er wel even bij zeggen, zeg maar, dat waar hij vaarde, dat niet de bedoeling was.
0: Oh.
1: Maar hij was zich denk ik van geen kwaad bewust. En hij was ook heel rustig aan het varen. Maar die volwassen sterns die vloog echt krijzend boven zijn hoofd. En die jonge kuikens die verlieten van schrik hun vlotjes. En dat duurde echt een hele tijd. Nou, die kano die was al lang uit het zicht. En nog steeds dobberden die pulletjes gestrest in het water. Nou, het is niet raar dus dat wij mensen vragen om op het water de route te volgen. Ja. En vooral nergens te gaan varen waar het verboden is. En als een deel van een gebied of een watergang is afgesloten, dan is dat echt om een reden. Daar moet je ons maar op vertrouwen.
0: Ja.
1: En verder vragen we mensen op het water om niet te dicht langs de oevers te varen. En zeker niet hun boot in het riet stil te leggen. Want je moet je bedenken, een oever en zeker een rietoever, dat is echt een belangrijke broedplaats voor veel dieren. Je vaart in feite letterlijk door een kraamkamer. In onze rietkragen zitten bijvoorbeeld kleine karakieten. Dat is een echte rietvogeltje. En die vlechten prachtige komvormige nestjes tussen de rietstengels. En op een paar luttele rietplekjes in de vechtplassen broedt ook de uiterst zeldzame grote karakiet. En die maakt ook een soort van hangend kunstwerkje. Maar goed, er zit nog meer in dat riet. Iets lager in het riet kun je bijvoorbeeld nestjes van de rietzanger aantreffen. Nou, die kun je volop horen. Nog lager in het riet kunnen ook broedplekjes van de blauwborst zitten.
0: Ja, maar dus er zit van alles. Je ziet het niet, je kan het wel horen, maar ja, hou alsjeblieft afstand. Dat is eigenlijk de oproep, hè?
1: Klopt, inderdaad. En je denkt dan aan rietvogeltjes, maar er zit echt serieus nog veel meer. Bijvoorbeeld de bruine kiekendief, dat is een roofvogel die veel in moerasgebieden voorkomt. Die broedt ook in het riet. Er is ook nog de Noordse woelmuis. Dat is een hele zeldzame muis die alleen in moerasgebieden voorkomt. Die zit ook in het riet. De roerdomp, dat is een van onze belangrijkste doelsoorten, zeg maar. Die zit ongeveer de hele dag in het riet. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel eenden en ganzen die langs de oever of in het riet broeden. Dus er is van alles.
0: Ja, en dat riet dat groeit niet alleen aan het land, maar dat groeit ook gewoon in het water. Zo'n soort van pollen, waterriet.
1: Klopt, dat noemen we inderdaad waterriet. En onder water, tussen die rietstengels, dat is dan weer bijvoorbeeld een favoriet plekje van kikkers en vissen, maar ook van insecten. Hè. Die zetten graag eitjes af op zulke plekjes. En voor vissen is dat dan weer een mooie schuilplek of een mooie paaiplaats, hè, waar ze paren en ook weer eitjes afzetten. Dus ja, er is eigenlijk niet heel veel fantasie voor nodig om te begrijpen wat er gebeurt als je te dicht langs de oever vaart. Of erger nog, jouw

0: boot de rietkraag instuurt om daarvan de natuur te genieten. Jij zit lekker te genieten, maar verder is er paniek bij alles en iedereen die in het riet leeft.
1: Ja, en die paniek ontstaat ook als je dan weer als een malle door het water heen crost met dikke hekgolven achter je bootje.
0: Klopt, ja. Want waar je ook rekening mee moet houden is dat je op veel plassen langs de oever veel minder hard mag varen dan midden op de plas. Langs de oever is dan de maximumsnelheid vaak 6 km per uur, terwijl je midden op de plas vaak wel iets harder mag. En dat is ook niet zonder reden, want als je hard vaart dan ontstaan er natuurlijk hoge golven. En door die golven kan de oever afkalven. Maar je snapt misschien ook wel dat die hoge golven slecht zijn voor het riet en de broedplaatsen in het riet. Nou ja, bovendien, ja, je jaagt de vogels en de vissen en de insecten en de amfibieën en alle andere dieren echt de stuipen op het lijf.
1: Oftewel, genieten op het water, jazeker. Maar even houden aan de huisregels, toch?
0: Zeker, want je bent een gast in de woonplaats van heel veel dieren en planten.
1: Oké. Strenge, doch duidelijke woorden van onze boswachter Olga Ekelenkamp. Dankjewel, Olga, en een heel mooi weekend. Dag.
0: Is goed, oké, doei.
2: Utrecht komt thuis met Aard van Eldik. Elke dag van 5 tot 7 op Radio M Utrecht. Zo gezellig.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Straks nog muziek van ABBA en de man die alle bruiloften plat speelde voordat hij doorbrak. We horen ook hem straks. Ja, en verder komen er allerlei spelletjes binnen. Gaan we straks maar eens verder over praten, wat jullie allemaal doen. Het spel Jumbo Jet, het zegt mij niks. Het spel Stef Stuntpiloot. Nou, wat het is, we bespreken het allemaal later. Zometeen eerst het regionieuws met Anne.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: 6:30 op Radio M Utrecht. Het regionieuws met Anne. Goedenavond.
7: Goedenavond. De regels voor het delen van kortingscodes voor de alcoholische drank Hard Seltzer moeten worden aangescherpt. Dat wil de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie na vragen van RTV Utrecht. Volgens experts gaan jongeren door deze kortingscodes meer alcohol drinken op jonge leeftijd. RTV Utrecht heeft meerdere studenten gesproken die benaderd worden door bedrijven om kortingscodes voor de alcoholische drankjes te delen met anderen. Als er via die codes drank wordt besteld, krijgen de studenten daar vervolgens geld voor. Ook worden sommigen gevraagd om reclame te maken voor de drankjes op sociale media. Het Trimbos Instituut en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, willen ook maatregelen. Die willen dat reclame voor de drankjes wettelijk beperkt worden. Hoewel een groot aantal gemeenten al jarenlang te weinig huizen regelt voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, willen provincies liever niet ingrijpen. Wel proberen ze gemeenten zo goed mogelijk te helpen om oplossingen te vinden. Dat zeggen ze in een rondgang door het ANP. Vandaag werd bekend dat de meeste gemeenten achterlopen met het vinden van huizen voor statushouders. Ze hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste halfjaar van dit jaar. Maar de meeste gemeenten lopen hier ver mee achter. In onze provincie heeft Amersfoort de grootste achterstand. In mei had de gemeente 90 statushouders gehuisvest. En op 1 juli moeten dat er 365 zijn. Een nieuwe test zorgt ervoor dat de diagnose van een vorm van hersenkanker sneller en veiliger vastgesteld kan worden. Dat hebben onderzoekers van het UMC Utrecht uitgezocht. Het gaat om hersenlymfomen. Die diagnose krijgen 120 mensen per jaar. En bij ongeveer de helft van die mensen kan een operatie voorkomen worden door deze test. Dat is goed nieuws, want die operatie is risicovol. 4-8% van de mensen krijgt een ernstige complicatie daarna. Zoals een infectie of een hersenbloeding. De onderzoekers gaan nu verder met het verbeteren van die methode. De test moet zo snel mogelijk in praktijk worden gebracht. Maar wanneer dat precies is, is nog niet bepaald. En in Bunschoten-Spakenburg kunnen morgen vogelliefhebbers hun hart ophalen. Want daar vindt de jaarlijkse vogeltelling plaats aan de Westdijk. De organisatie meldt dat in de afgelopen 25 jaar zo'n 164 vogels zijn waargenomen. Vooral het gebied rond het Eemmeer wordt een bijzonder vogelgebied genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om weidevogels, zoals veelduilen. Die trekken vaak bekijks van vogelaars. Een paar maanden geleden liep het storm op de Eemdijk. En volgens gemeente Bunschoten en beelden die online te zien waren, toen er een groep van 15 velduilen neerstreek. Zeldzaam, want de velduil is ernstig bedreigd in Nederland. Morgen kleurt Utrecht alle kleuren van de regenboog. Want dan is het tijd voor de Utrecht Pride. Een dag waarop meer dan 50 boten over de Singel en de Oudegracht gaan varen. Duizenden mensen komen erop af om die botenparade te zien. Maar ook voor de vele feestjes in de stad. Bijvoorbeeld het Janskerkhof en de Pride Stage in de Sint-Jacobstraat. Een paar tips. Kom op tijd als je een goede kijkplek wil. En wil je de boten als eerste zien? Ga dan naar de paarse zone toe rond het startgebied. Kun jij niet bij zijn en wil je toch niets missen? RTV Utrecht is er live bij morgen. Volg de Utrecht Pride via de livestream op rtvutrecht.nl en de app en YouTube. Daar worden ook mooie reportages uitgezonden met achtergrondverhalen over de Pride. En ook op Radio M Utrecht zijn we erbij. Morgenochtend hebben we verslag van 2:30 tot ongeveer 4:00 middags. En dan nog het weer. Het blijft op een lokaal buitje na. Droog en helder vanavond. De zon kan er zelfs nog even bij komen. Het blijft maximaal 19 graden. Morgenochtend ook droog, maar in de middag wel kans op buien. Dan wordt het maximaal 20 graden.
0: Anne, dankjewel. De files. Ja, het is bijna klaar. Ik heb er nog 4. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. 10 minuten. A27 naar het zuiden. Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Ook 10. En de laatste, de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten vertraging daar nog door opruimwerkzaamheden. Gebruik daar de rechter parallel rijbaan. Zometeen gaan we spelletjes spelen. Dorothee is er ook gek op. Bij ons thuis spelen we altijd Momilpool. Monopoly, denk ik dat je bedoelt. Ja, straat kopen, huizen kopen, ja, Monopoly. Kon wel 3 dagen duren. Wauw. Oké. Straks meer daarover en muziek van ABBA.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Je radio, Radio M Utrecht. Hanny. Op Terschelling, waar Jaap en Sylvia zijn, wordt vanavond wellicht nog een potje skibbo gedaan. Of regenwormen. Dat spel ken ik niet, maar het is vast gezellig als je het samen doet. En dit is Remco. Hallo Remco.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, een piloot die graag het spel Jumbo Jet speelt.
1: Nee, Stuart.
0: ook goed. Iemand die vaak in de lucht zit in ieder geval.
1: Ja, dat klopt. Ik speelde als kind altijd het spel Jumbo Jets. En ik heb hem ook nog steeds in de kast liggen, al 48 jaar. Ja. En later ben ik in de luchtvaart gaan werken en in de cabine gewerkt, hè, als steward.
0: Ja. En wat is de bedoeling van het spel Jumbo Jet? Want ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Het is een beetje hetzelfde speelelement als Monopoly. Je speelt met 4 tot 6 spelers. Iedereen heeft zijn eigen pion en dat is dan een staart van een vliegtuig, van een maatschappij. En dan vlieg je op een bord rond de wereld en dan moet je zoveel mogelijk steden proberen te bemachtigen. Met tussenposters en met allerlei kaarten die je dan opgeworpen krijgt naar gelangen hoeveel je gooit met je dobbelstenen natuurlijk. Het werkt een beetje hetzelfde.
0: En is daar de liefde van de kleine Remco begonnen voor de luchtvaart?
1: Ik denk het wel. Plus mijn vader, die werkte ook op de luchthaven en die nam ons altijd mee naar Schiphol om naar het vliegtuig te kijken en dan ook achter de douane mochten we dan. En één ding wat ik nooit ben vergeten is dat hele mooie grote bord met al die vluchten erop en dat ging dan van...
0: Ja, dat ratelt. Ja, dat is schitterend. En Remco, is er nog een bestemming in de wereld die nog op jouw lijstje staat, waar je nog wel eens een keer naartoe wil? Vertel.
1: Zeker, ik wil heel graag een keertje naar Bora Bora. Dat is Frans-Polynesië. Maar het is gewoon zo peperduur om daar te komen en om er te verblijven.
0: Oh ja.
1: En sowieso Fiji-eilanden, Tahiti, dat zou ik graag nog eens een keer willen zien. Ja.
0: Ja, want is dat een van de bestemmingen van jouw maatschappij of komen jullie daar niet?
1: Nee, ik werk niet meer bij die maatschappij.
0: Ah.
1: Ik ben al 10 jaar afgekeurd, maar ik vlieg nu gewoon voor de lol, voor mijn plezier.
0: Ja.
1: Dus het maakt niet uit welke maatschappij daarheen vliegt.
0: Maar voor Bora Bora moet je nog even sparen dus.
1: Wat zeg je?
0: Voor Bora Bora moet je nog even sparen.
1: Ja,
0: dus.
1: En ik heb nog wel meer dingen op mijn lijntje staan, maar het is niet zo makkelijk allemaal.
0: Nee, dan ging het vroeger met Jumbo Jet, ging je sneller de wereld over, denk ik, hè?
1: Dat sowieso. En dat kon ook soms best wel lang duren.
0: Oké.
1: Okay. Dat spel, net zoals Monopoly.
0: Ja, leuk. Remco, dank je wel. Hele korte vraag. Ken je het spel Stef Stunt Piloot?
1: Nooit van gehoord.
0: Nou, dan gaat Ineke... Ineke, hallo?
2: Hallo.
0: Ja, hi. Want Ineke is gek op Stef Stuntpiloot. Leg ook maar even uit aan Remco dan.
2: Eigenlijk is het een heel dom spelletje. Het is op batterijen. En het is een rond plateautje met 4 armen.
0: Ja.
2: En in het midden heb je een torentje.
0: Ja.
2: Met zo'n vliegtuigje eraan en daar zit Stef in.
0: Stef de stuntpiloot?
2: Ja. En dan zet jij, je kan het met z'n 4 spelen. En dan heb je 3 munten met kippen erop. Hè? Dat zijn zogenaamd kippen.
0: Ja.
2: En die zet je dan in zo'n klein houdertje. Ja. En dan gaat Stef draaien. Maar dan heb je een hendeltje en dan kan je mee slaan. Dus dan is de bedoeling, als dat draait, dan komt dat naar beneden. En dan moet je hem een klap geven dat hij omhoog gaat.
0: Ja.
2: En dan is het dus te proberen om bij die andere al die munten met die kippen eruit te gooien.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk, het is eigenlijk een heel dom spelletje. Maar weet je, het is zo ontzettend leuk.
0: De logica van het spel met de kippen en een stuntpiloot ontgaat mij volledig. Maar het klinkt wel lachen.
2: Ja, het is volgens mij gewoon een of ander kindspelletje ook. Maar weet je, het is zeer geslaagd als je met vrienden bent en je hebt een drankje op. En dan is het, hey jongens, even steffen, weet je wel. En dan... als je muntjes kwijt bent, dan moet je even een shortje nemen.
0: Ja, zou het wat voor jou zijn, Remco?
1: Nee. Ik denk dat het een heel oud spel is.
2: Nee, het is nog niet zo oud.
1: Nee?
2: Het is nog niet zo oud. Je kan het nu nog steeds kopen.
0: Nou, oké. Ineke, en ik wou zeggen Stef. Ineke en Remco, ja. Dank jullie wel. Ja, okay. Fijne avond.
2: Okay, fijne avond.
0: Hoi, hoi, hoi.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
4: aan de horizon. Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Af en toe slaap je hier.

0: Gary Puckett, Young Girl. Hallo Margot.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo. Ja, vandaag een dag met alles wat. Beetje zon, beetje regen.
1: Nou, precies.
0: Wel oké. Okay. Ja.
1: Wel oké, als je in de zon zat. Iets minder als je met de bui zat. En op dit moment is het nog steeds niet helemaal droog. Er zit op de oostrand van onze provincie nog steeds een bui. En boven Brabant zitten ook nog een paar buien. En die scheren zo de komende uren nog steeds een beetje over het zuidoosten van de provincie, waar het meeste viel. Maar daarna moet het toch eventjes afgelopen zijn. Dus later vanavond en vannacht is het droog. En het klaart lekker op. En de temperatuur gaat dalen naar een graadje of 12. Dat is de starttemperatuur van de zaterdag met dan nog wat zon. Maar het is wel een flat zonnetje hoor. Want we hebben ook morgen al te maken met vrijwel hoge bewolking. En in de middag krijgen we dan een eerste bui. Met temperaturen van 19 of 20 graden. En een matige wind uit het zuiden. En naarmate de middag volgt en de avond begint, komen er steeds meer buien. En die buien die zullen vooral in de nacht naar zondag over ons gaan trekken. En ook zondagochtend nog een paar. Maar als het goed is, als het weer zich aan het spoorboekje houdt, dan zal het zondagmiddag toch wel heel aardig zijn. Okay. Met af en toe een beetje zon en 19 graden.
0: Ja, en als je voorzichtig de volgende week inkijkt.
1: Ja, nou heel voorzichtig. In grove lijnen blijft het nog steeds wisselvallig. Het is heel hardnekkig. Eigenlijk vallen er elke dag wel buien. En die temperaturen die zijn ook niet heel erg hoog. Het blijft een beetje aan de kille kant 19 graden. Alleen maandag valt een beetje warmer uit. En de meest wisselvallige dag met de meeste buien, dat is de dinsdag. Dat zijn echt weer heftige buien, ook met onweer. Maar ja, zoals ook vandaag weer is gebleken, hè, soms kan het ook meevallen dat de zon even tevoorschijn komt. En dan ja, is iedereen toch alweer gauw tevreden.
0: Oké. Okay. Margot, dankjewel. Fijne avond, fijn weekend.
1: Fijne avond, dag.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
9: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
8: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
10: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
8: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelsel dat op het moment dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Vrijdagavond. Mooie avond om even de dag af te bouwen en naar het weekend toe te leven, toch? En dat kan je natuurlijk heel druk doen met lijstjes maken met wat je allemaal wil doen, wat je allemaal gaat doen. Maar je kan ook ontspannen. En denken. Ik ga gewoon even een uurtje muziek luisteren. Want die liedjes die zijn altijd zo mooi. Nou, Christopher Cross komt bijvoorbeeld voorbij. Net als Brenda Lee en Roberta Flack. George Michael heb ik voor je meegenomen. Nou, dit is toch al meer dan genoeg reden om lekker te blijven luisteren. En ik ga een man draaien die ik ooit ben tegengekomen op een volkomen onverwacht moment. En waarbij ik pas veel later in de gaten had hoe dichtbij ik ooit bij Michael Jackson ben geweest. Het was Jermaine.

De band zelf is maar matig tevreden over dit liedje Domino of zo. Ja, Clouseau heeft achteraf wel eens een keer gezegd dat ze dit liedje een beetje ondoordacht hadden opgenomen. Maar het is wel een hele grote hit geweest en nog steeds niet vergeten, want zojuist gedraaid op Radio M Utrecht. Waar ik nu Adele voor je draai. Hello.

0: totaal geen opoffering hoor. Om hier elke dag te zijn tussen 10 en 11 uur 's avonds en al die mooie liedjes voor je te draaien. Elton John hoorde je, ik was het dus enorm met hem eens. En geniet nu maar van Marvin Gaye en Diana Ross.
1: I wanted to be everything.

Voor mooie liedjes hoef je natuurlijk nooit je excuses aan te bieden. Brenda Lee met I'm Sorry. Op Radio M Utrecht. Nog een paar liedjes te gaan hoor, vanavond. Hoor je zo meteen Roberta Flack. Maar eerst Bryan Adams. Die zich van zijn bijzonder romantische kant laat zien.

to ask. Een van de jongens van One Direction. Radio in Utrecht. Too much to ask, hoorde je van Niall Horan. Het komt toch veel voor, hè, dat artiesten beginnen in een groep of in een duo en dat ze later solo gaan. Geldt natuurlijk ook voor George Michael. Dit is Jesus to a Child.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van den Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.